0: besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in Nederland steeg het aantal SOA-besmettingen, maar minder hard dan het Europese gemiddelde. 2 van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden die maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd ontdekt dat het meisje nog in de hete auto zat. De doodsoorzaak was ernstige uitdroging en een hitteberoerte. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Draai mij aan, de groet en ik ga.
1: De Nacht van Drenthe. Radio Drenthe.

0: 14 tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonoreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen. De prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Radio Drenthe. Met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een schutting, of verkapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
3: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
3: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
6: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
7: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
8: Ja, ik lig al uren wakker.
7: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
9: Lekker slapen. Dekkerslapen.nl.
0: Radio Drenthe.

0: tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
2: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
4: Damesmode Dekker.
3: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram. Of kijk op damesmodedekker.nl.
4: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
5: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
6: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
7: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
8: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
9: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
10: Kurk 24.
9: Kurk24.nl.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
13: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen, juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe op.
12: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostraap.
14: Groot feest in Galgenwaard, want Utrecht wint deze halve finale, die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht, want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam, want ze spelen de finale tegen Ajax.
12: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon. En het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
16: Sta op stoel nodig. Mobifit.
17: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op InnoBikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
1: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
18: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
19: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
20: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
19: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
21: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
22: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
23: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
22: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
24: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
25: Radio Drenthe.
26: Goedemorgen, Drenthe.
25: Met Judith Regendorp.
27: Drenthe, heel goedemorgen. Het is vrijdag 22 mei. Marita, goedemorgen.
28: Goedemorgen.
27: Ik had het bijna juni gezegd, maar dat komt door het weer, hè?
28: Ja, maar het lijkt ook echt gewoon zomer. En volgens mij wordt het alleen maar beter dit weekend nog.
27: Het is korte broeken weer. Ja. Het is zomerjurken weer. Het is weer om lekker naar de open luchtbaden te gaan. Het wordt een heerlijke, misschien wel zomerse dag vandaag. Gaan we straks uitgebreid horen in het weerbericht om 19:30. Wat gaan we verder doen? Nou, we gaan het hebben over plantensoorten, want Drenthe heeft er de afgelopen jaren 100 plantensoorten bijgekregen. Blijkt allemaal uit een boek dat vandaag verschijnt. En dan ben ik ook benieuwd, zijn er dan ook soorten verdwenen? Nou ja, we gaan het er vandaag in ieder geval over hebben. En pech voor iedereen die langs de Norgebrug moet, de werkzaamheden daaraan lopen opnieuw vertraging op. Bel ook even met de protestantse wijkgemeente Openhof in Kampen, want zij krijgen vandaag voor het kerkasiel aan de familie Baba Jans uit Emmen een prijs uitgereikt. Voor het laatst is er een tentoonstelling in Villa de Lindenhof in het centrum van Emmen. En de spanning stijgt bij de tennissers van Zuidwolda. Lukt het de club om de landstitel te prolongeren? Ook daarover hebben we het vanochtend.

0: Koddersdag waarop de temperaturen oplopen. Peter Allen was dit en I Go To Rio. 7:09 is het. Ja, een prijsuitreiking vandaag. Want de protestantse wijkgemeente Openhof in Kampen krijgt de overhoopprijs voor het kerkasiel dat ze geeft aan de uitgeprocedeerde familie Babians uit Emmen. Voorgangers, vrijwilligers en andere betrokkenen houden sinds 1,5 jaar dag en nacht een viering gaande om de Oezbeekse familie te beschermen tegen de uitzetting. En de prijs, die is goed voor €25.000. Ga erover praten met predikant Casper Jager. Een heel goedemorgen.
1: Ja, hetzelfde.
0: Allereerst van harte gefeliciteerd met deze prijs. Wat betekent deze prijs voor u?
1: Ja, het is een prijs waar je aan de ene kant dan dankjewel voor zegt. Fijn dat we hem gewonnen hebben. En tegelijkertijd is het schrijnend dat deze prijs er moet zijn. Dus dat is ook een beetje een dubbel gevoel. Want het liefst hadden we gehad.
0: Nou, we hebben even een heel slechte lijn. We gaan even kijken of de lijn een beetje steady blijft en anders bellen we u even opnieuw. De jury zegt dat dit initiatief politiek een kerk overhoop haalt. Herkent u dat? Dat het inderdaad politiek en kerk overhoop haalt, het initiatief van u?
1: Het lijkt me wel. Inmiddels heeft de Nederlandse kerk, zowel de Raad van Kerken als de Protestantse kerk, denk van, heeft zich helemaal achter deze actie geschaard en vraagt ook om een oplossing voor gewortelde kinderen. Je ziet dat politiek Den Haag hier ook helemaal mee worstelt. Je ziet überhaupt een beweging op gang komen die om meer medemenselijkheid vraagt. Dus ja, dat kun je zich best wel stellen.
0: Ja, toen u hiermee begon, had u toen enig vermoeden dat het zich zo zou ontwikkelen?
1: Nee, dat kon je niet vermoeden. Toen wij eraan begonnen, zijn we heel open ingestapt in de hoop dat er snel een oplossing zich zou aandienen. Maar dat dit 1,5 jaar zou duren, hadden wij niet kunnen denken.
0: Wat doet dit binnen de kerk voor de mensen binnen de kerk?
1: Nou, je ziet denk van waar de prijs ook voor uitgereikt wordt. Er staat van, het is eigenlijk een hele hoopvolle en ook een hele gemeenschapsbindende activiteit. Want je merkt dat voor onze eigen wijkgemeenschap, die helemaal naar elkaar toe groeit en helemaal hierachter gaat staan. Maar je ziet het ook van mensen van buitenaf, vanuit allerlei kerken, vanuit heel Nederland sluiten mensen zich aan. Kerkelijke mensen, niet-kerkelijke mensen. Dus het brengt de beweging van zachte krachten op gang.
0: Want hoeveel mensen doen daar inmiddels aan mee?
1: Nou, dat zijn echt rond de 3000 mensen. En die komen echt vanuit Limburg tot aan Friesland, tot aan Limburg, Zeeland, overal komen ze vandaan om hier te komen helpen.
0: Ja. U spreekt de familie Babians met enige regelmaat. Hoe gaat het nu met hen na 1,5 jaar binnen muren van een kerk?
1: Ja, ik spreek ze momenteel eigenlijk wel dagelijks. Heeft er ook mee te maken dat ik zelf net een maand geleden met pensioen gegaan ben en meer tijd heb om te besteden aan het kerkasiel. Het is zwaar voor ze. 1,5 jaar leven binnen de muren van een kerk. Je kunt je niet eens voorstellen hoe dat moet zijn. Tegelijkertijd doen ze dat bewonderenswaardig, houden de moed er doorgaans stevig in en hopen nog steeds, en ja, denken ook nog steeds dat het goed gaat komen, dat er een oplossing komt, niet alleen voor hen, maar voor al die andere 420 gewortelde kinderen, waarvan zij er heel veel kennen, die in hetzelfde schuitje zitten.
0: Ja. Ik hoor u zeggen, ik ben met pensioen gegaan en ik kan er nu nog meer aandacht aan besteden. Het lijkt een soort levenswerk te worden. Kan ik dat zo zien?
1: Ja, nou kijk, op het moment dat je hieraan begint, dan doe je dat niet beroepsmatig. Het is niet voor niks dat hier zoveel mensen naartoe komen, want daar draait het op. Hè? Al die vrijwilligers die 24 uur per dag zorgen dat hier een dienst gaande gehouden kan zijn. 50 mensen op een dag zijn er nodig. Ik was daar niet alleen beroepshalve mee bezig, maar natuurlijk ook helemaal vanuit mijn hele ziel en zaligheid, zou ik bijna zeggen. Dus ja, je kunt best zeggen dat op dit moment mijn levenswerk is, ja.
0: Ja. Nu komt die prijs er vandaag, €25.000. Wat gaat u ermee doen?
1: Nou, we gaan het in algemeen inzetten om nog meer reuring te maken. En dan op zachte manier, met zachte krachten, te kijken hoe kunnen wij nou zo snel mogelijk tot een oplossing komen. Dat doen wij. Hè. We hebben net onlangs een grote actie gehad dat door het hele land heen 800 klokken geluid hebben. We zijn nu weer bezig met een grote kaartenschrijfactie waarvoor al meer dan 100.000 kaarten de deur uit zijn. En die willen we gaan brengen naar Den Haag in halverwege juni. Kortom, al die dingen, daar is geld mee gemoeid. We gaan het daarvoor gebruiken om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen voor al die gewortelde kinderen.
0: We gaan van u horen, predikant Casper Jager van de Openhof in Kampen. Dank u wel.

0: Doe maar een smoor verliefd.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 22 mei, herinneringen ophalen aan deze dag in het verleden. En iets dat je misschien al in handen hebt gehad vanochtend. De tube tandpasta is van deze dag. Van 22 mei 1892. Allemaal dankzij de uitvinding van een Amerikaanse tandarts. En 66 jaar later, in 1958, is er een relletje rond deze man.

0: Jerry Lillis. Als journalisten hem vragen naar de leeftijd van zijn vrouw, dan ontstaat er wel. Ze blijkt 13 te zijn. Nieuws slaat in als een bom, heeft ook grote gevolgen voor zijn carrière. Want van de geplande 37 optredens in Engeland gaan er maar 3 door. Van Engeland naar een drama in België. In Brussel, om precies te zijn.
1: In het warenhuis Alinovation in de smalle Nieuwstraat is brand uitgebroken. De brandweer is snel ter plaatse, onder andere met ladderwagens. Ook hulpauto's van het Rode Kruis komen aangereden. Want grote aantallen mensen zitten als ratten in de val.
0: Ja, vreselijk. Wat een paniek. Op deze dag in 67. Zeker 251 mensen komen om het leven. Gaan we naar goed nieuws, want dat is er ook op 22 mei. In 1972 wordt Ton Sijbrands voor het eerst wereldkampioen dammen. Het leuke is, het verrast hem niet. Sterker nog, hij vindt het niet meer dan logisch, omdat hij de toernooi daarvoor ook allemaal wint. En tegen onze collega's van NH Nieuws zegt hij dat hij het allerliefst speelt met wit. Ook al is dat best vreemd.
2: Kijk, als ik schaken was geweest, was het volstrekt logisch geweest, omdat schaken, omdat wit voordeel heeft met schaken, maar met dammen absoluut niet. Desondanks heb ik een uitgesproken voorkeur voor wit.
0: En dit? Dit kun je spelen voor het eerst sinds 1980. Pac-Man, je weet wel, dat happende figuurtjes dat balletjes opslokt. En tot slot nog even naar 22 mei 2021.
3: A year later than we hoped, but here we are. Oh yes, welcome to the grand final of the Eurovision Song Contest 2021!
0: Het Eurovisie Songfestival in Nederland in Rotterdam, door een coronajaartje later dan gepland, maar toch, en Italië wint. Stevige klanken van de Italianen. De winnaars dus van het Eurovisie Songfestival in Nederland vandaag precies 5 jaar geleden. Gaan we naar de jarigen. Congratulations and celebrations. Ah, een van onze oud-collega's is jarig vandaag. Henny Kuijer is 80 lentes jong geworden. Maar hartelijk gefeliciteerd, Henny. Maak er een mooie dag van. Aan het weer kan het in ieder geval niet liggen. Zanger Danny Christian is ook jarig vandaag. Die is 10 jaar jonger, die is 70 nu. En fotomodel Naomi Campbell is 56 geworden. En voor de plaat van vandaag gaan we terug naar 22 mei 1991. Naar het Nationale Filefestival in Rotterdam. Ja, een speciaal filefestival. Allemaal een initiatief van niemand minder dan Frits Spits. Ja, en als je het over files hebt, dan is deze wel heel toepasselijk. Traffic Jam is dit.

0: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Maak Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
4: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
5: Het is 7:30. Tijd voor het laatste nieuws. Krijg je vanochtend van Marita Slip. Marita, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Inwoners van Schonebeek, Lassineveen en omgeving wordt sinds gisteravond geadviseerd niet te douchen. De regio heeft namelijk te maken met een lage waterdruk. Op sommige adressen komt er helemaal geen water uit de kraan. De oorzaak is een gesprongen waterleiding langs de weg tussen Emmen en Schonebeek. Rond het middaguur zou de breuk verholpen moeten zijn en tot die tijd luidt het advies: wees zuinig met water. De gemeente Aanhunze heeft gisternacht 100 plekken beschikbaar gesteld voor de buitenslapers in Ter Apel. In totaal zijn 2 bussen met asielzoekers opgehaald en meegenomen naar Gieten. Ze zijn daar in een sporthal ondergebracht. Deze ochtend keren de asielzoekers weer terug naar Ter Apel. Op het station in Assen zijn gisternacht vernielingen aangebracht. Daarbij is een glazen wand stuk geslagen op perron 3. Het is de 3e keer in een maand tijd dat vernielingen op stations worden aangebracht, na eerder in Hengelo en Delfzijl. ProRail laat weten dat er camerabeelden zijn van de vernielingen in Assen en ze gaan op zoek naar de daders. En 7 huizen in de verzetsbuurt in Hogeveen gaan tegen de vlakte. Het fundament heeft problemen en wordt uit nood gedragen door houten balken. Ook de buitenmuren hebben scheuren. Woningcorporatie Woonconcept sluit niet uit dat er in de toekomst meer woningen gesloopt moeten worden. De bewoners hebben hun huis inmiddels verlaten en krijgen voorrang bij een nieuwe woning. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is natuurlijk op onze website en ook in de app.
5: Marita, dankjewel. Het weer dan. Gaan we die zomerse dag bereiken. Roland van der Zwaag, een heel goedemorgen.
7: Goedemorgen, Judith.
5: Nou, zeg het maar.
7: Ja hoor, die gaan we wel bereiken. Ik weet niet of het in de hele provincie gaat gebeuren. Ik verwacht eigenlijk de hoogste waarde in het midden, oosten en zuiden van de provincie. Daar zal het voor het eerst dan 25 graden worden. Want mei loopt nog een beetje achter. We lopen nog ongeveer 1 graad, kleine graad op het gemiddelde lopen we achter. Qua zonneschijn hebben we ook nog 30, 40 uur te goed. En wat neerslag is de normale tot bijna zelfs een natte maand in het zuiden van de provincie. Dus eigenlijk mogen alle tellers wel eventjes op groen gaan, of in ieder geval het zijn op groen. Want de hoeveelheid zon, ja, die gaat eigenlijk de komende dagen echt wel oplopen. Per dag halen we minimaal 10 zonuren. Ik verwacht eigenlijk met het Pinkster weekend, heb ik het eigenlijk over de Pinkster zondag en maandag, heb ik het echt over 12 tot 14 zonuren. Vrijwel geen bewolking. Ja, en dan is het even de vraag, die wind, hè, waar gaat die wind heen waaien? Dat maakt eigenlijk of de temperatuur lang boven de 25 graden blijft.
5: Ja, want daar heb je nu nog geen zicht op.
7: Nou, zoals ik nu vandaag is het makkelijk te doen. Want vandaag is de wind, die heeft eigenlijk mag geen naam hebben. We zijn begonnen met ongeveer 10 graden. De wind is heel erg zwak op dit moment. Die wordt hooguit windkracht 2 tot 3 vandaag. Dus eigenlijk als er zon is, want die hoge wolkensluis gaan nu al weg. Ja, dan kan het omgezet worden in warmte. Dus ik verwacht eigenlijk wel 25 graden. Morgen is het zo dat we eerst een hele laffe wind hebben uit het zuiden. Ook dan hebben we voluit zonneschijn. En dan kan de wind pas later op de middag, dus om 1 uur of 3... dan zal het in het noorden van de provincie al gaan afkoelen. En waarschijnlijk halen we dus morgen ook wel die 26 graden. Dus 5, 26 graden is een zomerse dag. Ik denk dat ze in de meeste plekken wel 2 zomerse dagen. Maar zondag blijft die noordelijke wind waaien. En dan gaat het waarschijnlijk niet meer lukken. Dus, maar wat maakt het nou eigenlijk uit? Want of het nou 25 graden is, of 22 of 23 graden. We krijgen in ieder geval wat we verdiend hebben. Het is lang wachten geweest. En eindelijk lekker weer.
6: Dat heb je heel mooi omschreven. Ja. Wat we verdiend hebben. Oké, daar laten we het bij. Hey, tot 8:30, hè? Tot zo. Hoi, hoi. Hey, dacht je binnenkort weer over de Norgebrug te kunnen? Nou, vergeet het maar. Er is opnieuw een kink in de kabel. Hoor je zo meer over.
8: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
10: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
9: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
10: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
11: Oma!
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.

0: plaatjes ligt het niet vanochtend. Kenny Rogers en Dolly Parton en Islands in the Stream. De werkzaamheden aan de Norgerbrug en de Norgervaart lopen opnieuw vertraging op. De provincie dacht eerst dat de N373 vandaag weer open zou gaan. Dat werd eind juni, rond de Titi zo ongeveer, maar ook dat gaat niet lukken. Gedeputeerde Bart van Dekken van Verkeer en Vervoer, een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen, mevrouw Regendorp.
0: Ik sprak u eerder al over die vertraging, nu weer. Hoe balen is dat?
1: Nou, dit is echt balen dat dit 3 keer scheepsrecht moet worden in termen van slecht nieuws. Wij balen verschrikkelijk. Ik denk niet alleen de omwonenden, maar we allemaal. We worden geconfronteerd door tegenslag en dat is gewoon niet fijn.
0: Wanneer werd duidelijk dat die planning rond die TT niet haalbaar is?
1: Ik denk zo'n 14 dagen geleden werden we geïnformeerd dat het plaatsen van een damwand toch wat problemen gaf, omdat de bodem op een aantal plekken dieper was dan dat we dachten. Allerlei onderzoek daar ter plaatse leverde ook op dat het plaatsen van die damwand wellicht langer zou gaan duren. En nu worden we geconfronteerd met de komst van een prachtig vogeltje, een zwaluw, die daar ook nog wat roet in het eten gaat gooien. Maar dat is een beschermde vogel en die mag je niet zomaar verstoren. Dus het is echt 2 keer heel slecht nieuws.
0: Ja, die bodem, hè, die blijkt per meter te verschillen, heb ik begrepen. Hoe kan dat nou dat het niet eerder bekend is?
1: Nou, dat vind ik echt een hele goede vraag. Dat zijn ook vragen waar onze mensen nu mee bezig zijn. Want ik ben met de omwonenden het eens. Dat zou toch aan de voorkant eerder bekend moeten zijn. Dus daar kijken we naar hoe dat nou kan. Want per meter een verschillende bodem. Ik vond het net zo verrassend als u.
0: En dan die vogeltjes nog, die zwaluwen die daar zijn gaan nestelen. Dat betekent nog een kink in de kabel. Wat betekent dit financieel, deze vertraging? Wordt het project daardoor duurder dan begroot?
1: Nou, wanneer iets langer duurt en wanneer je herstelmaatregelen moet nemen, gaan de kosten natuurlijk al snel omhoog. Maar eerlijk gezegd vinden wij als provincie dat op dit moment samen overigens met de gemeente Assen dat niet het grootste probleem.
0: Ja, maar het is wel dat geld van ons allemaal, hè? Wat er dan extra in gaat, wat je niet begroot hebt.
1: Nee, natuurlijk. Nee, dat is, ik probeer het ook helemaal niet klein te maken. Maar het grootste probleem zit hier voor wat ons betreft nu echt in het feit dat die brug nog langer dicht moet blijven door deze omstandigheden.
0: Ja, maar als we het dan over extra geld hebben, waaraan moeten we dan denken?
1: Ik heb echt geen idee. Ik denk dat het snel de papieren ingaat. En de kosten, daar zullen we natuurlijk scherp op blijven kijken. Dat we dit project kunnen blijven uitvoeren. Ook binnen de gestelde kaders. En kijk, datzelfde geldt voor wel of niet kunnen verplaatsen van zwaluwen wanneer die beestjes aan het broeden zijn. En al hoe sympathiek ze ook zijn met 6.000, 7.000 vliegen wat ze op een dag vangen. Wij hebben echt op dit moment een behoefte aan dat die brug en de omgeving daar zo snel als mogelijk nu open gaat. Dus
0: hoe groot is de kans dat die route voor die scheepvaart dit vaarseizoen helemaal niet meer open gaat?
1: Nou, ik wil er eerlijkheidshalve helemaal nog niet aan denken. Maar u weet ook, een vaarseizoen gaat tot 31 oktober. Maar ik heb inmiddels geleerd dat een zwaluw een tweede of een derde leg zelfs kan overwegen. Dus ik wil er eerlijkheidshalve niet aan denken.
0: Nee,
1: ik
0: maar toch moeten we realistisch zijn. Hè? Wat is een scenario als het gaat om de heropening van de brug en de vaarroute?
1: Ik spreek mij inmiddels niet meer uit in termijnen. Ik vind echt dat alle omstandigheden moeten worden geholpen. We moeten alles doen om de situatie weer te optimaliseren. En dat dit nog een aantal maanden gaat duren, dat is mij glashelder.
0: Ja, gaat u ook even langs daarbij omwonenden, want die zullen ook

0: bepalen?
1: Nou, ik weet dat we daar gewoon niet alleen goed communiceren, maar ik ga zeker, toen de brug werd ingehezen op 9 april, hadden we een heel mooi moment daar. We waren allemaal blij. En dit soort van tegenslag, even los van nogmaals van kosten, ik vind dat echt voor de omwonenden en voor mensen die dagelijks moeten omrijden, dat bedoelde ik zojuist ook, maar het is meer dan vervelend en we doen er alles aan om het zo snel mogelijk weer open te krijgen.
0: En wie houdt u er nou verantwoordelijk voor?
1: Nou, ik denk moeder natuur in eerste aanleg. Op het moment dat die IJssel er was, vorst en volkwam dat we kabels snel konden aanleggen. De tweede keer toch ook omstandigheden rondom het water en de damwand en de oevers daar. En nu dan inderdaad een zwaluw die daar ook doorheen, letterlijk doorheen vliegt en broedt. Ja, dus ik vind het een beetje te ver gaan om nu te gaan roepen en wie is hier nu verantwoordelijk voor, maar dat zijn wel de omstandigheden waaronder we het werk daar moeten doen.
0: En daar hebben we mee te delen. Bart van Dekken, gedeputeerde verkeer en vervoer. Dank u wel hoor voor die tijd vanochtend.

0: was dat.
1: En Sister Golden Hair. Nou, voor de laatste keer exposeert Kunstcentrum Diep in Villa de Lindenhof in Emmen. De historische villa in het centrum kent een lange geschiedenis. En juist die geschiedenis staat centraal in de expositie Villa Verhalen. Samensteller Bastiaan van den Berg.
2: De opzet van de expositie is zoals een verhaal wordt opgebouwd. Dus er is een tijd en een plaats, er zijn personages. Er is een centraal conflict of worsteling in elk verhaal. En dat gebruiken we ook met de villa. Dus er zijn personages, daar hebben hier mensen gewoond, daar hebben hier mensen gewerkt. Er heeft een generaal hier gezeten in de Tweede Wereldoorlog. Die heeft het gebouw gevorderd. Dat is een interessant aspect. En die komen via allerlei verschillende kunstwerken eigenlijk terug in deze expositie.
3: Dus als iemand hier doorheen loopt, met wat voor gevoel, gedachten, wat zou hier opgewekt moeten worden?
2: Ik zei net tegen de vrijwilligers toen ik een rondleiding gaf van ik vind het prima als mensen met enige verwarring binnenkomen. We hebben best wel wat verwarrend kunstwerk in de etalage staan. Een stoel vol met tuinkussens en daarnaast een historische foto van de villa. Waardoor je denkt van ja, wat is dit nou voor expositie? Is het een erfgoedexpositie? Is het kunst? Nou, het zit een beetje daartussenin. Dus er komen heel veel erfgoedverhalen voorbij, maar er is ook heel veel kunst te zien. En ik hoop eigenlijk dat mensen na het bezoek van de expositie denken van hey, verhalen zijn interessant. Verhalen zijn gaat constant over keuzes maken. En dat je daarmee dus ook bedenkt, ja, een verhaal wordt nooit een absolute waarheid, maar moet altijd een bepaalde flexibiliteit in zich houden om het ook aan te passen in de loop van de tijd. En zo is het ook met dit villa-verhaal geweest. Wat vertellen we nou nog over deze villa? Het wordt eigenlijk nog steeds de villa van Segering Hadders genoemd. Terwijl die woont er sinds de jaren 80 al niet meer. Straks is Brownies en Downies er, die hier een functie aan geeft. Wordt het dan de villa van de Downies? Ik weet niet, geen idee, zou kunnen. Nou, en dat heeft allemaal te maken met verhalen. En de verhalen die we elkaar ook graag willen vertellen of die ons goed uitkomen. Nou, ik hoop dat mensen zich daar bewuster van worden van dat soort vragen als ze hier zijn geweest.
1: Zegt samensteller Bastiaan van den Berg in gesprek met verslaggever Mart Beuker. De tentoonstelling is gratis te bekijken tot en met 25 september. En daarna verhuist Diep naar het Biogroen in het Renssenpark, ook in het centrum van Emmen. Klap even mee.

0: Siamo Clan Cavaro Soler, was dat El Mismoso. Het is 7 minuten voor 8, een overzicht nu van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Ja, eerst die Nederlanders die op een boot met hulpgoederen naar Gaza zaten, Marita.
1: Ja.
0: Die zijn in Israël hard aangepakt, hè?
1: Ja, sommigen zijn gemarteld. Begin deze week werden die hulpboten door Israël geënterd. En werden de opvarenden meegenomen. De activisten en journalisten zijn in Israël vastgehouden en mishandeld, vertellen ze.
2: Ik zag iemand die een mes tegen zijn keel aankreeg, steeds opnieuw, en ze stopte net voor zijn hals.
3: Wij moeten dan op de knieën gaan zitten, weet je wel, op van dat gravel. Mijn knieën zijn ook helemaal kapot. Ik begrijp nog niet, denk ik, wat de Palestijnen meemaken, maar wat wij hebben meegemaakt is maar een schijntje. Moet je voorstellen, zij zitten 20, 30, 40 jaar in detentie, wat zij meemaken. En dan weet ik zeker dat ze nog gruwelijker worden behandeld dan wij, omdat ik een Nederlands paspoort heb. Want ze weten dat ze mij niet alles kunnen maken.
0: Ja, gisteren zijn alle ruim 400 internationale activisten door Israël op vliegtuigen naar Turkije gezet. En van daaruit kunnen ze dan naar huis vliegen. Vanaf 2027, je hoorde dat gisteren ook al in het nieuws, moet het mogelijk worden om het salaris van je collega's in te zien. Dat is een uitvoering van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Nou, in Noorwegen zijn ze daar al mee bezig en gaan ze een stap verder, hè?
1: Jazeker, want daar kun je zelfs belastingaangiftes van iedereen inzien. Dat vertelt Linda Eikelenboom in Met het oog op morgen. En zij is accountant in Oslo.
4: Dat wordt online gepubliceerd, dus de kranten die publiceren dat dan ook. En dan kun je heel mooi dat navragen per postcode, maar ook per persoon. En dat is een bepaalde periode, kun je iedereen opvragen. En daarna is het alleen nog maar beperkt tot bijvoorbeeld de bovenste 20.
0: Maar dat heeft ook nadelen, zegt ze.
4: Het heeft wel bijgedragen dat er een aantal risico's aan verbonden zijn, omdat het zo lang openbaar is. Dus in bepaalde wijken hebben ze echt gezien, mensen waarvan men niet wist dat die zo rijk waren, dat die opeens te maken kregen met diefstal en inbraak. En je krijgt natuurlijk een beetje het gevoel van jaloezie, hè? Oh, die verdient zoveel.
0: Gaan we terug naar Nederland. De AED, het klapperkastje, die moet wat makkelijker mee te nemen zijn. Nu is het nog een vrij groot ding. Maar er is ook een pocketversie, een broekzakversie, zeg maar. En een jong joch heeft dat ontwikkeld, hè?
1: Ja, de 25-jarige Stef Hoordijk, die ontwikkelde dus een pocket AED die in een broekzak past. Ja, en daardoor is de defibrillator handiger om mee te nemen en kan er sneller gestart worden met reanimeren. Want iedere minuut telt, vertelt Stef aan Hart van Nederland.
5: Dus 1 à 2 reanimaties per maand is voor mij vaak wel de realiteit. Ja, dit product hebben we de afgelopen jaren heel hard aan gewerkt. Om te zorgen dat je een AED echt makkelijk thuis kan hebben. Of in de auto, of in je tas. En als je het echt wil, zoals ik, ook soms even in je broekzak.
0: Ja, je moet wel even getraind worden, maar dan kan je hem ook daadwerkelijk gebruiken. En dan naar de camping, want misschien gaan veel van ons dit weekend wel even heerlijk naar een camping. Het wordt in ieder geval prachtig weer daarvoor. En ga je dan nog met de wc-rol onder de arm naar het toilet? Ga je dan nog afwassen bij de grotere gebouwen daar op een camping? Of is het zo'n luxe glamping? Want die zijn steeds meer in, hè?
1: Ja, het is echt in de opkomst, hoor. Glampings en wat luxere sanitair gebouwen, inderdaad. Makkelijk uitvouwbare wagens. En daardoor groeit de kampeerliefde in ons land. Dat hoorden we bij het FD.
6: Vorig jaar zaten er 5,6 miljoen gasten op Nederlandse campings. En dat is 9% meer dan het jaar daarvoor. En dan ook met eigen kampeermiddelen. Dus dat ze dus tenten meenemen, vouwwagens, caravans.
0: Het lijkt wel hot, hè, kamperen.
1: Ja, en dat komt eigenlijk een beetje door de coronatijd. Want daarin is kamperen helemaal herontdekt. Iedereen ging opeens kamperen. En daar zijn dus ook heel veel mensen in blijven hangen.
0: Hartstikke leuk. Veel plezier als je op de camping staat komend weekend. Maak er wat van.

0: avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Scootmobiel nodig? Mobifit.
3: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
2: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
7: Jan van de Putten met het NOS Journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
8: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds, bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdiensttreding.
7: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
9: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
7: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
13: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
15: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
15: Social deal, deals die je niet mag missen.
16: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
15: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
17: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Radio Drenthe.
21: Goedemorgen Drenthe.
6: Met Judith Regendorp.
22: Drenthe opnieuw, goedemorgen. Vrijdag 22 mei is het. Je hoort het net, Gieten heeft afgelopen nacht asielzoekers opgevangen die niet terecht konden in Ter Apel. Sliepen in een sporthal in Gieten en gaan vanochtend weer naar Ter Apel. Voor inwoners van Schonebeek, Klazineveen en omgeving is het even niet douchen. Heeft allemaal te maken met een gesprongen waterleiding. Drenthe heeft er de afgelopen jaren 100 plantensoorten bijgekregen. Dat is toch opmerkelijk? Blijkt allemaal uit een boek dat vandaag verschijnt. Hoor je ook meer over. En de spanning stijgt bij de tennissers van Zuidwalda. Want prolongeren ze de landstitel of niet? We blikken straks vooruit.

Onze Robert is op Chuck vanochtend op zoek naar paarden in Eekst. En daar heeft hij schier weer bij. Wat zeg ik, flink wat zon vandaag, een paar stapelwolken. Er staat een zwakke tot matige wind. Maximaal 25 graden.

0: Silas, een voyage.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Ja, zijn reis ging vandaag naar Eekst. En niet voor niks hoor, want daar begint vandaag de 95ste editie van het Nationaal Concours Epiek. En dan kan je dan zo even zeggen, de 95ste editie. Maar sta daar eens even bij stil, zeg. Dat is even andere tijden, Robert. Goedemorgen.
3: Ja, dat is inderdaad een behoorlijke tour om iets over de 95ste keer te doen. Dan heb je een boel toegewijde vrijwilligers nodig. En ik denk dat ze die hier al voor de 95ste jaar in Eekst hebt. Bij mij staat Christelui Marielle en die kunt daar wel eens wel even over vertellen. Want ja, dit is een piste waar we nu aan de rand van staan. En waar een trekker de boel nog netjes aan het klaarmaken is. Hoe ziet die er normaal uit, zeg maar 2 weken terug? Stond dit er allemaal niet of wat?
4: 2 weken geleden stonden hier geen tenten, stonden hier niet allemaal van die trussen en spandoeken. En is het eigenlijk een best wel heel kaal terrein. En hebben we alleen een vaste houten omheining. En dat is het eigenlijk. En een paar kapschuren.
3: Ja. Meer niet. Nee, je behoorlijk weer optuigd in korte tijd.
4: Ja, hele grote groep vrijwilligers. De mannen die het al jarenlang samen met ons doen. En zonder hun lukt het niet. Maar in een week tijd staat er zomaar opeens een heel groot concours.
3: Ja, maar dit is dus voor de 95ste keer.
4: Dit is de 95ste editie inderdaad. Dus een jarenlange traditie. Yeah. En steeds weer een beetje groter geworden.
3: Nee, daar ben je stilstaan. Dat het al heel lang is dat zoiets duurt.
4: Ja, ik denk dat dat ook echt de kracht is van het dorp Eekst. Met elkaar een evenement organiseren. Met een grote groep vrijwilligers. Een enthousiast bestuur. En ja, zeker 95 is heel bijzonder.
3: Ja, want het verbaast mij. Ik wist niet hoe groot het zal wezen. Maar het is serieus aankleden. Het is niet 3 tentjes en een paar banken op elkaar stapel. Dat is tribune. Het is, het doet niet onder voor de grote jongens, zeg maar.
4: Nee, wij zeggen vaak, we zijn een nationaal concours. Dus landelijk, met een internationale uitstraling. En dat waarderen de deelnemers ook heel erg bij ons.
3: Precies. Nou, en over die deelnemers, Marielle, dat je heeft vast wel wat over verteld.
5: Ja, vandaag beginnen we, of gisteravond zijn we eigenlijk begonnen met de basisdressuur. Z1, Z2, ZZ licht. En vandaag gaan we de subtop verrijden. Dan sluiten we de dag af met een showavond. En vanaf morgen gaat het springen los. En maandag is onze dag met de tuigpaarden en het springen gecombineerd.
3: Ja, en ik zit helemaal niet in de paardensport. Maar hoe vooral deze wedstrijd zegt dat andere wedstrijden in Nederland? Wat gebeurt hier, zeg maar?
5: De combinatie van al die 3 takken sport hebben wij natuurlijk. En hoe verhoudt zich dat tot andere wedstrijden? Traditioneel is het natuurlijk op de Pinksterdag. Dus dat is waar mensen hier uit de buurt ook allemaal voor komen. Dit weten ze, dat dit er is. En dat trekt ruiters wel. En de aankleding ook steeds ruiters verder weg.
3: Ja, want doet er bijvoorbeeld ook lokale talent met hem wat te noemen?
5: Die komen al heel lang hier. En ook op een gegeven moment hebben we ook al wat ruiters uit Duitsland gehad. Dan krijg je ook vanuit het buitenland dat mensen ons weten te vinden.
3: Ja, maar het is ook wel een klein wereldje dat ook de ruiters elkaar allemaal kent? Of...
4: Ja, zeker. Veel mensen kennen elkaar, komen elkaar natuurlijk op meerdere concoursen tegen. Wij hebben denk ik goede mond-op-mond reclame, dat helpt. Dus ondertussen trekken we ook wel deelnemers aan die ook op internationaal en ook voor het Nederlandse team rijden bijvoorbeeld.
3: Ja, precies. Hey, en wat is voor jullie als vrijwilligers nou het mooie om hier aan mee te doen?
4: Ja, ik vind de saamhorigheid met elkaar als bestuur. We zijn met 10 man in het bestuur. Dat is heel erg leuk. De saamhorigheid in het dorp. Ja, en toch echt wel trots en een voldaan gevoel met dit mooie weer. Veel deelnemers, veel publiek.

0: iemand die naar plantjes kijkt en de verspreiding daarvan probeert te begrijpen. En dan in feite is de vraag van, moeten wij zoveel reizen? Dan hebben we het over de campingadventieven. Moeten we meer doen aan klimaatverandering? En met name dat laatste is toch meer een politiek vraagstuk.
1: Mm-hmm. Maar mocht die klimaatverandering nog verder doorgaan, hè, dan, ja. Dat is de verwachting natuurlijk, hè, dat we nog verder opwarmen. Welke gevolgen, schat u in, heeft dat dan voor de plantensoorten bij ons?
0: Nou, dat zal betekenen dat de noordelijke soorten, die schuiven zo ver op naar het noorden dat ze niet meer in Drenthe voorkomen.
1: Hoe erg is dat?
0: Ja, nee, dat is geen floristische vraag. Dat is de vraag van wat vinden we als mensen?
1: Ja, maar u bent liefhebber. Vindt u daarvan?
0: Ja, kijk, als liefhebber zeg ik van, ik zou het heel jammer vinden dat die soorten verdwijnen. En wat mij betreft hoeven die soorten uit het zuiden hier niet te komen. Wil ik die zien, dan kan ik wel een keer naar het zuiden fietsen.
1: Ja, zou je ook andersom kunnen zeggen. Gaan we wel naar noorden om ze te bekijken, als ze dan toch weg zijn.
0: Ja,
1: ja. Maar ja, zoals alles in ontwikkeling is, is dit dus blijkbaar ook in ontwikkeling. U heeft met heel wat mensen aan dit boek gewerkt. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen? Is dat meter voor meter de natuur uitpluizen? Hoe gaat dat?
0: Nou, we maken soortenlijsten per vierkante kilometer. En dat is gewoon het topografische grid wat over heel Nederland ligt. En de flora die in 1999 verschenen is, daar staan alle hokken onderzocht. En toen dat klaar was, toen zeiden we, het zou wel toch wel mooi zijn om dat te volgen. Mm-hmm. Van, wat is die ontwikkeling? Maar het is natuurlijk ook een enorme klus om dat allemaal te doen. Dus toen is er gekozen voor een bepaald netwerk. Van die hokken, die gaan we de komende 20 jaar weer volgen.
1: Aha.
0: Dus dit nieuwe boek gaat met name over de vergelijking van die, en er zijn meer dan 500 hokken, die vergeleken zijn met de periode voor het jaar 2000 en de afgelopen 20 jaar.
1: Duidelijk. Het boek De Drentse Flora in Beweging. Voor liefhebbers, ligt het in een winkel?
0: Het ligt niet in de winkel. Het is te koop bij de werkgroep Florakartering. Op de website staat een invulformulier en dan kun je ook betalen. Het kost €40. En we gaan nog in gesprek met een aantal boekwinkels of die het ook voor ons willen verkopen.
1: We gaan het afwachten. Jan Klooster van de werkgroep Florakartering. Dank u wel.

0: Jack and the Weatherman, Till the Sun Comes Up.
1: Win kaarten voor het Boeren Rock Festival.
0: 16 augustus op zondag kun jij er terecht. Tenminste, als je de twee kaarten wint vanochtend. Twee kaarten voor het Boerenrock in Drouwenemond. Dus mooi festijn met niet alleen maar boerenrock meer. Maar ook heel andere artiesten, maar die wel heel gewild en heel geliefd zijn. Wat dacht je van Jannes, Jan Smit, Marco Schuitmaker? Ze staan er allemaal op die zondag en jij kunt erbij zijn. Tenminste, als je weet waar onze trekkercollega naar luistert.
2: Wat een fantastische dag vandaag, een trekkerdrie. Maar goed, eerst even een goed stukje muziek.
0: Welk nummer is dit en van welke groep? Laat het maar horen op 0592 33 11 88.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
5: Damesmode Dekker.
4: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
5: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
6: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
7: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
8: Kurk 24.
7: Kurk24.nl.
9: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
0: 8:40, het laatste nieuws met Marita Slip.
10: Goedemorgen. De gemeente Aanhunze heeft gisternacht 100 plekken beschikbaar gesteld voor buitenslapers in Ter Apel. In totaal zijn 2 bussen met asielzoekers opgehaald en meegenomen naar Gieten. Ze zijn daar in een sporthal ondergebracht. Doordat het aanmeldcentrum overvol zit, heeft het COA besloten alleen kwetsbare mensen op te vangen. En dat leidde er woensdag al toe dat ongeveer 50 asielzoekers de nacht in Stadskanaal moesten doorbrengen. Inwoners van Schonebeek, Lassineveen en omgeving wordt sinds gisteravond geadviseerd niet te douchen. De regio heeft namelijk te maken met lage waterdruk. Op sommige adressen komt helemaal geen water uit de kraan. De oorzaak is een gesprongen waterleiding langs de weg tussen Emmen en Schonebeek. Rond het middaguur zou de breuk verholpen moeten zijn en tot die tijd luidt het advies: wees zuinig met water. De stichting Uit met Autisme vindt dat Plopsa Indoor nog altijd niet toegankelijk genoeg is. Het attractiepark in Coevorden heeft weliswaar prikkelarme rijen, maar die kunnen alleen met begeleiding bereikt worden. En dat is verboden, oordeelde het College voor de Rechten van de Mens eerder al. Omdat Plopsa niet genoeg haast maakt met het aanpassen van de situatie, stapt Uit met Autisme nu naar de Geschillenkamer van het Vlaamse Mensenrechteninstituut. En dat is een gezaghebbende commissie van juristen en experts. En de ANWB waarschuwt voor extra drukte op de wegen vandaag. De eerste files verwachten ze rond het middaguur. In Drenthe moeten automobilisten op de A28 rekening houden met wegwerkzaamheden. Onder andere tussen Fluitenberg en Hogeveen en tussen Assen en Bijlen-Zuid. Ook bij de grens bij Duitsland kan vertraging ontstaan door controles. Volgens de ANWB is de vrijdag voor Pinksteren traditioneel een van de drukste verkeersdagen van het jaar. In 2025 stond er tijdens de spits bijna 1050 kilometer. File, moet ik zeggen. Ja, file. Ja, dan is het logischer. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
0: Marita, dankjewel. Gaan we naar het weer. Roland van der Zwaag opnieuw. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
0: Op deze dag die gaat uitlopen op een zomerse dag. En dat betekent 25 minimaal, hè?
11: Ja, hoe kan het anders in één keer? Hè? Het is na een tweetal relatief kille weken zitten we nu in een heel ander weertype. De lucht die voelt anders aan, de luchtvochtigheid is wat hoger. De temperaturen die schieten omhoog en de zon die schijnt flink. Nou, dat betekent wel dat we rekening houden of mogen houden in deze tijd van het jaar met een felle zonkracht. Zonkracht 6 tot 7. We hebben maximaal 8, dus dan is de zonkracht sterk tot zeer sterk. Dus na een kwartiertje gaat je huid al verbranden. Nou ja, maar goed, dat maakt allemaal niet zoveel uit als je daar rekening mee houdt. Het is in ieder geval vandaag overwegend stralend zonnig. Het is wel zo dat we wat stapelwolken krijgen later vanochtend en vanmiddag, maar dat zijn van die platte varianten. Daar komt allemaal geen neerslag uit. Die zijn ook verder, ja, die laten zeg maar ook heel veel opklaringen ertussen toe. Dus dat betekent dat de zon nauwelijks wordt afgeschermd. Dus volop zonneschijn, weinig wind vandaag. Een windkracht 2 ongeveer uit het zuidwesten. Vanmiddag wat meer richting het zuidoosten. En in een groot deel van onze provincie 25 augustus. Dat betekent de eerste zomerse dag vandaag, dit jaar. Alleen in het noorden van Drenthe zou het misschien net eventjes, nou, dat is dan echt in de marge 24,8, 24,9 kunnen zijn. Ja, we hebben het over.
0: Nou, ja, precies, we hebben het over. Precies, ja. Nou. Al dan niet een zomerse dag, daar hebben we het over.
11: Ja, dat wordt dus de eerste en morgen volgt ook wel de tweede. Want komende nacht gaan de temperaturen niet zo gek veel onderuit. Een graad of 11, een graad of 12, weinig wind. Ik zie eigenlijk vrijwel geen mistbanken voorkomen. Het zou kunnen zijn een klein beetje in natte gebieden, een klein beetje in de grond mist, maar heel veel zal het niet zijn. En morgen dan ook vrij snel bij een zwakke zuidelijke wind, want die blijft dus weer in de zuidhoek zitten, een graad of 26, een graad of 27. En misschien bij jou in de buurt, in Emmen, de grote plekken, dat het daar in de binnenstad misschien zelf wel eventjes tegen de 28 graden kan aankomen. Dus het is echt een warme dag morgen, met heel veel zon, een paar stapelwolken misschien. En verder in de middag, later in de middag, een opstekende noordelijke wind. En nou, die brengt enige verkoeling, maar de echte verkoeling, ik zie het niet komen. En zondag ook, zondag en maandag 23, 24 graden. Misschien maandag wel weer 25 graden. Dus alleen maar zon. Dus prachtige dagen.
0: Roland, dankjewel. Ga ervan genieten.
11: Ja, zeker.
0: Hoi, hoi. Hoi. Wie oh wie gaat genieten van heel wat anders? Van Boerrock op 16 augustus.
2: Wat een fantastische dag vandaag om Track and Dream. Maar goed, eerst even een goed stukje muziek.
0: Laat me horen als je weet wat dit voor een nummer is. Op 0592-33-1188. Straks de oplossing. En straks ook burgemeester Annelietse Hiemstra over de opvang van asielzoekers afgelopen nacht in Gieten.
12: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
15: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
16: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.

0: Chocolates and You Sexy Thing.
1: Win kaarten voor het Boeren Rock Festival.
0: Ja man, het stapeltje wordt wel langzaam maar zeker wat dunner, hè. Dus als je wil gaan naar Boeren Rock op 16 augustus... dan moet je er wel bij zijn vandaag. Morgen nog de laatste dag dat wij kaarten weggeven voor Boeren Rock. Martin Bisschop uit Dwingelo, die was erbij vanochtend. Goedemorgen Martin.
2: Ja, goedemorgen Judith.
0: Goedemorgen. Hoi, het eerder naar de Boeren Rock geweest?
2: Nee. Maar wel naar allerlei festivals, maar dan nooit naar Boeren Rock Festival, nee.
0: Het zou mooi zijn als dat zou kunnen gebeuren, de 16e augustus, hè?
2: Ja, jongen, met zo'n programma. Ja, hoor.
0: Je bent
2: toch
0: niet op vakantie dan, hè, Martin?
2: Nou, dan zijn we er al een paar weken weer terug, dus ik ga bellen.
0: Dat moet lukken. Ik ga bellen. Dat was een hartstikke goede ingeving van je. Dit is de opgave.
3: Wat een fantastische dag vandaag om Trek en Riem. Maar goed, eerst even een goed stukje muziek.
0: Het is bijna niet te missen, Martin. Welk nummer is dit?
2: Het is van de New Wave Band, The Clash. Should I Stay or Should I Go Now?
0: Natuurlijk is het dat nummer. En dat betekent, Martin Bisschop, dat jij voor het eerst in je leven naar Boeren Rock gaat op Drouwende Mond op 16 augustus. Oh, je bent erbij.
2: Geweldig. Hartstikke mooi.
0: Ik wens je heel erg veel plezier.
2: Ja, dat gaat lukken.
0: Dat denk ik ook wel. Hey, groetjes in Dwingelo. Hoi, hoi.
2: Yo.

0: Dat was het nummer dat we zochten van de Clash. 13 minuten voor 9 is het. Mooi dat je luistert. De gemeente Aanhunze heeft afgelopen nacht 130 asielzoekers opgevangen die geen plek hadden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze zijn ondergebracht in een sporthal in Gieten. Gaan erover praten met burgemeester Annowietse Hiemstra van de gemeente Aanhunze. Dus een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe kwam het verzoek tot u?
1: Nou, we hadden zelf bij Jaap Velema, mijn collega van Westerwolde, aangegeven van, nou, wij hebben een inventarisatie gedaan van wanneer onze sporthal beschikbaar zou zijn. Dus mocht het nodig zijn, dan kun je een beroep op ons doen. En dat beroep dat kwam sneller dan verwacht, moet ik eerlijk zeggen. Want we hadden gisteravond een gemeenteraadsvergadering. Daar waren ook vragen over gesteld. En zijn we bereid om dat te doen? Ik zeg, ja, zijn we bereid, maar we hebben het verzoek nog niet gekregen. En 8:30 gisteravond kwam dat verzoek alsnog. En daarmee hebben we toen alles in gang gezet. En op die manier is dat geregeld.
0: Waarom koos u voor de locatie Sporthal Gieten?
1: Nou, het is gewoon een grote hal. En die was beschikbaar. Dus daar, ja, dat is voor ons een logische keuze. We hebben dat een keer eerder al gedaan, ook een paar jaar geleden. Dus daarom daarvoor. En er waren 100, eerst waren het ongeveer 100 mensen. Uiteindelijk bleek het ook 130 te zijn. Dus je hebt best wel een grote ruimte nodig om ook zoveel mensen op zo'n korte termijn kwijt te kunnen.
0: Ja, want hoe krijg je dat allemaal zo snel voor elkaar? Met bedden, met vrijwilligers, noem het op.
1: Ja, nou, de bedden en de vrijwilligers, dat regelt het Rode Kruis. Dus het is een bepaalde, nou, je zou kunnen zeggen, een bepaalde geoliede machine. Dat betekent ook dat ook collega's van ons hebben meegeholpen. Zelfs de hele nacht zijn die gebleven. Wij zijn er zelf als college, dus de wethouders, gemeentesecretaris, ikzelf ben er ook nog naartoe gegaan. We hebben ook meegeholpen om bedden in elkaar te zetten. Dat begon denk ik om 10:45 en om 11:30 waren de mensen er al. Dus dat is echt een razend tempo, maar het is allemaal heel goed gegaan.
0: Kon u voor die tijd omwonenden daarover nog informeren dan?
1: Nee, maar het is ook een crisisnoodopvang voor één nacht. Dan zijn de mensen ook weer weg. En dat is gewoon schier onmogelijk. Dus we hebben wel een bericht naar buiten gebracht. Maar ik denk dat gewoon niemand het gemerkt heeft. Mensen zijn om 11:30 s'avonds gekomen. Om 7:00 s'morgens zijn ze weer in de bus gestapt.
0: Want hoe is de nacht verlopen?
1: Goed. Dus ik begreep dat er iets was met de verstopping van het riool. Maar dat kan natuurlijk gebeuren. Ja. En voor de rest is het allemaal rustig verlopen. Het is allemaal prima gegaan. Het was ook heel indrukwekkend, moet ik zeggen, hoor. Ik ben de vorige keer niet bij geweest. Als je dan met elkaar bezig bent om de hele zaal in te richten en de deur gaat open en ineens stromen daar tientallen mensen stromen binnen. Die op bedjes gaan liggen waar een klein dekentje op ligt. Je hebt een tandenborstel en een kussentje. Het is natuurlijk een hele gekke gewaarwording. Hè? Dat je zoveel mensen dan ziet binnenkomen die anders op het gras hadden moeten slapen. En dan toch in zo'n sporthal overnachten.
0: U heeft het zelf aangeboden, zei u aan uw collega Velema. Staat er nog een aanbod vanuit de gemeente Aanhunze?
1: Ja, kijk, we hebben in Drenthe natuurlijk op zich een structurele afspraak gemaakt. Hè? We vangen meer dan 500 mensen op in onze gemeente. We zijn een kleine plattelandsgemeente. En we hebben in Drenthe afspraken gemaakt over van Oekraïners, jongeren. Asielopvang, van hoe verspreiden we dat over de gemeente? Wij voldoen in principe aan wat we moeten doen, ook wij.
0: Maar als Velema nog een beroep op u doet?
1: Zeker, nee, maar dat hebben we ook gezegd, hoor. Dus kijk, dit is gewoon geen structurele oplossing. Maar mocht in de toekomst opnieuw een beroep op ons gedaan worden, dan zijn we in principe bereid om dat te doen. Het ligt er wel een beetje aan. Hè. We hebben natuurlijk best activiteiten in de sporthal die je niet zomaar kunt afzeggen. Maar als dat een beetje kan en de nood is opnieuw hoog, dan hebben we die bereidheid.
0: Want is een sporthal in Gieten dan de enige locatie in de gemeente Aanhunze die daarvoor op het oog heeft?
1: Nou, er zijn wel wat meer plekken. Maar goed, en de plek maakt ook in die zin niet zo heel veel uit. Dus we kijken gewoon van waar kan het.
0: Qua beschikbaarheid natuurlijk.
1: Ja, zo is het. En waar kan het relatief eenvoudig? Het doet wel een groot beroep op mensen. Hè. Het is natuurlijk een rondreizend circus. Hè. Als je dat ziet, in een razend tempo wordt de boel opgebouwd. Inmiddels zijn de mensen weer weg. Het is gewoon geen structurele oplossing. Maar mensen in het gras laten slapen is nog erger. En die mensen zijn hier gewoon, hè? Die mensen verdampen niet. Die zijn er gewoon, dus je moet een menselijke oplossing voor die mensen proberen te vinden.
0: En daarom de opvang in Gieten afgelopen nacht. En of dat opnieuw gaat gebeuren bij u in de gemeente, dat gaan we merken. Burgemeester Annowietse Hiemstra, dank u wel.

0: Suzanne Freek en Halverwege. Zuidwolde staat deze dag in het teken van nationaal toptennis. Op het park van tennisclub Zuidwalda spelen 4 teams de play-offs om de landstitel in de Eredivisie Heren. Als regerend landskampioen speelt Zuidwalda voor eigen publiek. Gaan we erover praten met de voorzitter van de club, Patrick Dekker. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Voelt u al een beetje die druk?
1: De druk, de spanning. En vooral heel veel organiseren om alles een topevenement te laten zijn vanaf morgen.
0: Ja, dat zou mooi zijn. En de landstitel opnieuw winnen, dat zal helemaal fantastisch zijn. In hoeverre is het een voordeel dat je dan in Zuidwolde zelf speelt?
1: Het is altijd een voordeel om voor je eigen publiek te spelen. Dus dat is een groot voordeel. En daarnaast is het vooral voor de club, maar ook voor Drenthe, is het denk ik heel mooi om toptennis naar Zuidwolde en naar Drenthe te halen. En er zo dichtbij deze toppers kunt zien in actie.
0: En de Nederlands Tennisbond ziet niveau in de Eredivisie Heren steeds hoger en hoger worden. Is dat ook wat u signaleert?
1: Dat klopt. Ja, nee, zeker. Dat is absoluut zo. Dat is sinds de laatste jaren worden de lijsten van de spelers van elk team worden alleen maar hoger niveau. Er worden zelfs tegenwoordig ook buitenlanders aangetrokken die soms 200 van de wereld staan. En we hebben zelf ook gewoon wereldtoppers in ons team. Bijvoorbeeld Sam Verbeek, die vorig jaar Wimbledon nog in de gemixt dubbel won. Die zit ook gewoon bij ons in het team. Dus het wordt echt steeds hoger niveau. Heel mooi.
0: Hoe krijg je dat voor elkaar? En hoe houdbaar is het om zo'n team in Zuidwolde, zo'n topteam bij elkaar te houden?
1: Ik denk wel de nuchterheid die bij onze Drentenaren zit. Gezelligheid. Maar vooral ook gewoon binding, verbonden voelen met de club. En hoe we alles met elkaar organiseren. Dat trekt de spelers wel aan. En we hebben gewoon een hele hechte groep met elkaar. En ze willen altijd heel graag voor Zuidwolde spelen.
0: Nou, dit weekend gaat het dus om de landstitel. Prolongatie van de landstitel. Als we willen komen kijken, hè, kan dat?
1: Dat kan. En het is gewoon gratis toegankelijk. Dus je hoeft geen kaartje te kopen. En de eerste wedstrijden zijn zaterdag om 12 uur. Bij ons op het tennispark hebben we grote tribunes neergezet. Dus we kunnen heel wat publiek kwijt.
0: En je hebt prachtig weer erbij, ook dat nog.
1: Absoluut, absoluut. Dat zit helemaal mee.
0: Succes gewenst met de club.
1: Dankjewel.
0: Patrick Dekker, okay. Voorzitter van Zuidwolde. Dankjewel.
2: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Ja, we belden met predikant Casper Jager van de protestantse wijkgemeente Openhof in Kampen. Want zij krijgen vandaag de Overhoopprijs. Omdat ze al 1,5 jaar onderdak geven aan de uitgeprocedeerde familie Babians uit Emmen. Daarna belde ik ook nog even met gedeputeerde Bart van Dekken over de werkzaamheden aan de Norgebrug en de Norgevaart. Ja, zou allemaal vandaag klaar zijn, 22 mei. Nou, een tijdje geleden sprak ik hem al dat dat niet gaat lukken. Toen zei hij, nee, het wordt rond de TT, eind juni ongeveer. Ook dat gaat niet lukken. Heeft te maken met de damwand en de grond daaronder. En heeft te maken met broedende zwaluwen. En Bart van Dekken, de gedeputeerde, die durfde geen antwoord meer te geven op de vraag, wanneer is het nu wel klaar? En Drenthe is 100 nieuwe plantensoorten rijker in de afgelopen 25 jaar. Blijkt allemaal uit het boek De Drentse Flora in Beweging, gemaakt door de werkgroep Drentse Flora Kartering. We spraken erover met Jan Klooster van die werkgroep. En natuurlijk hadden we het over de opvang van asielzoekers afgelopen nacht. 130 mensen zijn ondergebracht in de sporthal in Gieten. We spraken erover met Anno Wietse Hiemstra, de burgemeester van de gemeente Aanhunsen. Hij heeft het zelf aangeboden aan zijn collega burgemeester Velema. En hij zegt, ja, als het weer nodig is, dan gaan we het weer doen in Aanhunsen. En er zijn diverse plekken in de gemeente daarvoor beschikbaar. Nieuws uit de regio, je leest het ook op onze app en website rtvdrenthe.nl.
2: Koffie en Keuvel.
3: Wim Boer.
0: Dag Wim en heel goeiemorgen.
4: Hoi.
0: Daar was even een volle bak vanochtend bij ons.
4: Nou.
0: Ja.
4: Ja, maar als er nieuws is, dan is er gewoon nieuws.
0: Zo is maar net. En daarvoor zijn we op deze wereld gebracht.
4: Dat dacht ik.
0: Wat ga jij zo doen?
4: Ja, nou, ik ben op deze wereld om wat Nederlands muziek te gaan draaien. Straks het eerste uur. Natuurlijk, het tjoentje van De Heilige Koek komt onder andere voorbij.
0: We zijn op de wereld voor elkaar, voor elkaar.
4: Dat is heel wat anders. Ik weet niet waar je nu...
0: Te helpen, niet waar.
4: De heilige koe.
0: Ja, nee, dat weet ik. Oh. Maar dit nummer schoot me ineens in de kop toen jij dat zei.
4: Oh, zo bedoel je. Ik denk al, wacht even hoor. Ja, goed. En vrijdag...
0: De auto bedoel je.
4: Ja, ik snap. En de hond en de kat van de week komen ook weer langs.
0: Ja.
4: En Marita is dus... We gaan het weer hebben over dat het alweer vrijdag is. Ja. En dan komen we de dag wel door.
0: Nou, ik hoop het maar met z'n allen. Want we gaan een prachtig weekend tegemoet. Een mooie zomerse dag. Ik hoop dat je er heerlijk van kunt genieten. Heb een goed weekend en tot later.
5: Maak Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
6: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
7: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
8: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
9: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
8: Borgstee, Assen.
10: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
11: Mmm, ze zijn er weer. Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
12: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
13: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
12: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Annowietse Hiemstra.
15: Vanaf 11:30, 11:30 zijn een beetje in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. De basisvoorzieningen zijn er, waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
14: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
16: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is de compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van een carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
14: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeersinformatie, de N862, dat is de weg van Nieuw-Schonebeek richting Emmen. Ruim 2 kilometer stilstaand verkeer, dat tussen de aansluiting met de A37 en Emmen.
17: Trulies met Renke.
18: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
19: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
18: Precies wat we nodig hadden.
19: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
20: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
21: Oh, wat betekent dat voor mij?
20: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
21: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
20: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
21: En moet ik verder nog ergens op letten?
20: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
22: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
23: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
24: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
25: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
26: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Radio Drenthe.
27: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.

0: zometeen deel 2 van Agda en Dominic.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Het is 9 minuten over 9 en hele goedemorgen op deze vrijdag de 22e mei. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. De Dutch Boys die zitten in ons terugblik op de Drentse Duizend. En Toontje Lager die zit in de schatkist. En er is nieuwe muziek van Lara Milla. Straks hoor je Crisscross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bouwen met Zij hoort bij mij. Maar eerst Roberto Giacchetti en de Scooters.

0: Kris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer.
1: Drentse Douche
2: bij Radio Drenthe.
0: In ieder geval heb ik twee van die drie ook wel eens op het Boerenrockfestival gezien. Sowieso Kris Cross Amsterdam en Frans Bauer. En dit was hun gezamenlijke single. En we zijn nu toegekomen natuurlijk aan ons terugblik op Drentse Douche. En ook die staat in de teken van het Boerenrockfestival. Oftewel artiesten die daar optreden. Nou, wat te denken van de Dutch Boys, Boer Harms. Eind vorig jaar op 31 in de Drentse Douche.

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herkwar Sports in Hoogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herkwar Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herkwar in Hoogeveen of kijk op herkwar.nl. herkua.nl.
3: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Wandelschoenen op maat? Herkwa.nl. herkua.nl.
4: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
5: Blijenberg.nl.
6: Oh, die van die deuren.
5: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
7: Het is even over 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. De gemeente Aarnhunze heeft afgelopen nacht 130 buitenslapers uit Ter Apel opgevangen in een sporthal in Gieten. Burgemeester Anno Wietse Hiemstra heeft dat zelf aangeboden aan collega-burgemeester Velema van Westerwolde. De Norgebrug en Norgevaarts blijven voorlopig dicht. Opnieuw lopen de werkzaamheden vertraging op, onder andere door broedende zwaluwen. En de ANWB verwacht rond het middaguur files op de weg. De vrijdag voor Pinksteren is op de weg de drukste dag van het jaar. En de drukte wordt nog groter door werkzaamheden aan de A28 tussen Hogeveen en Fluiterberg en tussen Assen en Bijlen-Zuid. Dit en meer nieuws vind je op rtv-drenthe.nl en in ons app. En voor het weer is hier Roland van der Zwaag.
8: Het wordt echt een stralende lentedag met volop zonneschijn. Later vanochtend dan vormen zich een paar platte stapelwolken. Nou, het blijft verder helemaal droog. Later vanochtend is het al een graad of 20 bij een zwakke zuidelijke wind. En vanmiddag wordt het zelfs zomers warm met de meeste plekken 25 graden.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
10: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
11: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
12: Trulies met Genke.
13: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
13: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.

0: tot en met 16 augustus in Drouwenenmond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Oorspronkelijk was er een hit voor Shakin' Stevens. Die ken je nog van This Old House. Dit was uitvoering van Bauke met The Love Worth Waiting For.
1: De schatkist van Nederland.
0: We duiken de schatkist der vaderlandse popmuziek weer even in. En die staat de hele week in het teken van de televisiehits. Ja, daar kunnen natuurlijk heel veel dingen voorbij komen. Maar ook bijvoorbeeld dit van Toontje Lager. Zoveel te doen. Een hit uit 1983. En het instrumentale gedeelte aan het einde van de nummer werd jarenlang gebruikt als tune van het populaire Veronica-programma De Heilige Koe.

0: Peluso.
1: Daar gaat ze.
0: En daar gaat ze. Tijd voor nieuwe muziek op Radio Drenthe. En dat wel een nieuwe single voor Lara Milla uit Boomsmilde. Nou, nummer weggeschreven door Jeroen Ruschen en Robert Vredeveld uit Stadskanaal. Nou, de duo schreef onder andere ook terug in de tijd van Yves Berendsen. Nou, met had, je me maar, of had ik je maar nooit gezoend, laat Lara een meer persoonlijke kant van zichzelf horen. Nummer beschrijft het moment waarop verliefdheid omslaat in twijfel en pijn. En de vraag die iedereen wel instelt: wat als ik die ene keuze nooit had gemaakt? Nou, mooie eerlijke tekst en pakkende melodie. Die maken een nummer zowel kwetsbaar als krachtig in een feestelijk jasje.

Caramilla en had ik je maar nooit gezoend. Gisteren had ze nog een interview met Marita hier op de radio. En ik hoor haar zeggen van de Gelderdoom naar de Ziggo Dome. Dat zou een mooi opstapoeren zijn. Nou ja, wie weet wat er allemaal gaat gebeuren. Het loopt zo tegen 10 uur, oftewel het einde van het eerste uur koffie en keuvel met de leukste nederpop op je radio. Tot slot zijn die de Time Bandits en I'm Only Shooting Love.

0: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
2: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
3: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
4: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
5: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ook nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical tiendaagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. musicaltiendaagse.nl.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Nu.
10: Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke.
14: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
15: Oké, we gaan.
16: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: True Lease met Grenke.
11: altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
17: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
17: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
18: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
19: Oh, nu al zin in zaterdag.
18: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
17: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
6: Radio Drenthe.
20: Koffie en Keuvel.
6: Met Wim Boer.

0: waren nog eens tijden. 1978 uit de film Grease.
1: Win kaarten voor het Boerenrockfestival.
0: John Travolta en Olivia Newton-John. En you're the one that I want. Ja, Marita, ik ben inmiddels zo oud. Ik heb dat nog persoonlijk meegemaakt. Dus,
2: ach, dat is wel heel lang geleden.
0: 1978. Ik heb het eens eerder verteld. Maar toen gingen wij inderdaad. En je ging er niet zo vaak naar de bioscoop. We wonen in Ooghaal. En dan moest je dan echt op fiets naar Assen. Dan had je Diana en Apollo. Dat waren de twee bioscopen. En daar ging je daar dan naartoe. En dan gingen we bijvoorbeeld naar de Blues Brothers. Hebben we daar gezien. En Endless Love, weet ik nog wel. Oh. Met Brooke Shields. Was ook zo'n mooie film. En ook Grease. En daar gingen we dan met elkaar heen. En je kwam echt gewoon. Je liep gewoon de binnen en je kwam swingend weer naar buiten. En je was helemaal een ander mens.
2: Och, en dan gaan we weer op je fietsje weer terug helemaal naar Hooghalen.
0: Och.
2: Och, wat een tijden waren dat.
0: Ik pak even mijn zakdoek. Nee, we gaan ons spel spelen, Marita. Ja. Daarvoor zijn we nu hier. We gaan het Boerenrock spel spelen.
2: Gezellig.
0: Vandaag nog 3 keer en morgen ook nog 2 keer.
2: Ja.
0: Nou, ze kunnen nog kaartjes winnen.
2: Ja.
0: Nou, we hebben Robert, Aldert en Harm op de trekker gestuurd. En die gaan lekker aan het werk en die zetten daar een muziekje bij aan. En het is aan de luisteraar om te raden welk muziekje klinkt hier.
3: Ik zat grassies in mijn. Het land ligt er weer mooi bij. Maar eerst even de radio aan.
0: Ah, is niet de meest lastige dit hoor. 0592-33-1188. Welke rocker hoorde je hier op de achtergrond? Bij, ja, volgens mij was het Harm, hè? In dit geval op de trekker.
2: Ja.
0: 0592-33-1188. En wie weet wil jij 2 kaarten voor de zondagse editie van het Boerenrock Festival. Goedenavond nu met Adios Lepido.

0: Zomerse klank op deze vrijdagochtend met Juanes en Adios Lepido. We zijn op zoek naar de zanger en de titel van dit lied.
1: Ik zat grassies in mijn. Het land ligt er weer mooi bij. Maar eerst even de radio aan.
0: Door op 0592-33-1188. Als je weet over welke rocker het hier gaat. En wie weet wil jij twee kaarten voor het Boerenrockfestival op zondag 16 augustus. 0592-33-1188.

0: Illustre Duo, Daryl Hall en John Oates. Samen met The Man Eater.
1: Win kaarten voor het Boerenrock Festival.
0: Wij gaan ons spel spelen. Aan de telefoon heb ik Jan Ottens uit Emmen. Jan, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ben jij een rocker of ben je dat geweest?
2: Nee, ik ben nog steeds een rocker.
0: Je bent nog steeds een rocker, hè?
2: Ja.
0: Waaruit blijkt dat?
2: Qua muziek, concerts,
0: ja. Oh, niet qua brilcream in je haren zo, dat niet?
2: Nee, dat nog niet. Maar qua muziek en zo lig ik een beetje op zo'n niveau als wat jij ligt.
0: Oeh, ja.
2: Dus ja, en er zit ook van alles bij, ook rock.
0: Ook een beetje stevig, maar ook wel de disco van vroeger, vond je ook wel leuk?
2: Ook nog.
0: Ook nog, hè? Ja, maar een Bruce Springsteen of een U2 bijvoorbeeld en dat soort groepen meer. Dat, ja. Oh, dan moet ik je muziekje samen heen, hè?
2: Ja, wie weet.
0: Ja. Heb je Bruce Springsteen... oh nee, dat moet ik niet zeggen, maar heb je die ooit gezien?
2: Nee.
0: Ik ga
2: maar
0: alles...
2: ik ken de nummers wel.
0: We gaan eerst het spel spelen, want ik heb je weer een naam gezegd.
3: Ik zal gratis in meiden. Het land ligt er weer mooi bij. Maar eerst even de radio aan.
0: Goh, wie zou dit dan zijn, Jan?
2: Ik dacht Bruce Springsteen.
0: Nee, echt.
2: Met Born to Run.
0: Absoluut. Ja, ik had je in de telefoon van tevoren, dus toen had je het ook goed. Dus vandaar niet dat mensen nu zeggen van ik heb het allemaal volgezegd. Dus dat hebben we inderdaad niet gedaan. Goed, maar is dat wel een artiest die je nog steeds een keer zou willen zien? Want dat kan natuurlijk nog steeds, want hij toert nog wel, hè?
2: Ja, nou, ik vind hem hartstikke goed, maar om te zeggen van ik ga er naartoe.
0: Nee, ja.
2: Dat is iets anders.
0: En je moet ook altijd weer zo ver, want je moet dan naar Amsterdam, naar die Galmbak, naar de Johan Cruijff Arena. Daar word je ook niet vrolijk van, in dit geval. Als die nog een keer in Groningen, Stadspark zou komen, zou je dan heen gaan?
2: Wie weet.
0: Ja, hè? Oh, ja. Dat leek me ook wel wat. Ja, mooi. Hey, maar je mag in ieder geval wel een beetje die kant op, namelijk naar Drouwende Mond, naar het Boerenrock Festival.
2: Ja.
0: En dan voor twee kaarten voor de zondag. Dat is een gewoon gezellige familiedag. Ga je er zelf heen of zeg je van, nou, ik heb misschien wel een paar kinderen die heen willen?
2: Nou, ik denk dat ik zelf eens een keer ga kijken.
0: Het is zeer de moeite waard, hoor. Echt waar, dat kan ik uit eigen ervaring zeggen. Het is, de zondag is een gezellige dag. Waarin ouders komen, die nemen de kinderen mee in de bolderwagen. En die gaan gezellig rond. En je kunt lekker picknicken daar op het terrein. Dus, en er is wel leuke muziek natuurlijk.
2: Ja,
0: mooi zo. Jan, ik feliciteer jou bij deze. Ik wens je heel veel plezier. En we gaan Bruce Springsteen nog even draaien natuurlijk. Met Born to Run. Fijne dag nog.
2: Ja, bedankt.
0: Yo, hoi.

Marley samen met de Wailers en Iron Lion Zion. Straks Marita met het nieuws uit de regio hier op Radio Drenthe. Maar eerst Dusty Springfield. And I just don't know what to do with myself. I just don't.

0: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
1: Scootmobiel nodig? Mobifit.
2: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat score je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
1: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord. Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
4: Doe jezelf iets goeds

0: 31 mei. Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Het is 10:30. Marita nu met het nieuws uit regio.
2: Goedemorgen. De gemeente Aanhunze heeft afgelopen nacht 130 buitenslapers uit Ter Apel opgevangen in een sporthal in Gieten. In totaal zijn 2 bussen met asielzoekers opgehaald en meegenomen naar Gieten. Burgemeester Annowietse Hiemstra van Aanhunze.
3: Het was ook heel indrukwekkend, moet ik zeggen, hoor. Als je dan met elkaar bezig bent om de hele zaal in te richten en de deur gaat open en de mensen ineens stromen daar. Tientallen mensen stromen binnen die op bedjes gaan liggen waar een klein dekentje op ligt. Je hebt een tandenborstel en je... Ja, een kussentje is natuurlijk een hele gekke gewaarwording. Hè? Dat je zoveel mensen dan ziet binnenkomen die anders op het gras hadden moeten slapen. En dan toch in zo'n sporthal overnachten.
2: Doordat het aanmeldcentrum overvol zit, heeft het COA besloten alleen kwetsbare mensen op te vangen. Burgemeester Hiemstra heeft zelf aangeboden om de asielzoekers op te vangen aan collega burgemeester Velema van Westerwolde. En hij is bereid om opnieuw opvang aan te bieden als er weer een beroep op hem gedaan wordt. De Norgebrug en de Norgevaart blijven voorlopig dicht. De provincie wilde de brug voor het TT-weekend in Assen weer open hebben, maar daar gaat nu een streep door. Dat komt omdat er meer tijd gaat zitten in de aanleg van een nieuwe damwand langs de Norgevaart. En de werkzaamheden worden extra vertraagd door broedende zwaluwen. Ook boten moeten daardoor hun route bijstellen. Het is de tweede keer dat de werkzaamheden vertraging opleveren. Gedeputeerde Bart van Dekken vindt de extra vertraging erg vervelend.
4: Nou, dit is echt balen dat dit 3 keer scheepsrecht moet worden in termen van slecht nieuws. Wij balen verschrikkelijk. Ik denk niet alleen de omwonenden, maar we allemaal. We worden geconfronteerd door tegenslag en dat is gewoon niet fijn.
2: Wanneer er meer duidelijkheid komt over de afronding van de werkzaamheden, dat is nog niet duidelijk. Een dubbel gevoel, dat heeft predikant Casper Jager van de kerk Open Hof in Kampen. Vandaag krijgt de kerk de Overhoopprijs voor het opvangen van het uitgeprocedeerde gezin Baba Jans uit Emmen. Al 1,5 jaar krijgt de familie kerkasiel in de kerk in Kampen, waar sinds 2024 non-stop een kerkdienst wordt gehouden om uitzetting van het gezin te voorkomen. Een flinke belasting voor de honderden vrijwilligers die daaraan meewerken, maar vooral voor de familie Baba Jans, zegt predikant Casper Jager.
5: Het is zwaar voor ze. 1,5 jaar leven binnen de muren van een kerk. Je kunt je niet eens voorstellen hoe dat moet zijn. Tegelijkertijd doen ze dat bewonderenswaardig. Houden de moed er doorgaans stevig in. En hopen nog steeds. Denken nog steeds dat het goed gaat komen. Dat er een oplossing komt. Niet alleen voor hen. Maar voor al die andere 420 gewortelde kinderen. Waarvan zij er heel veel kennen. Die in hetzelfde schuitje zitten.
2: De prijs is onder andere een geldbedrag van €25.000. En dat bedrag wordt gebruikt om nog meer reuring te creëren om onder andere de familie Baba Jans te helpen. En de ANWB waarschuwt voor extra drukte op de wegen vandaag. De eerste files verwachten ze rond het middaguur. In Drenthe moeten automobilisten op de A28 rekening houden met wegwerkzaamheden. Onder andere tussen Fluitenberg en Hogeveen en tussen Assen en Bijlen-Zuid. En ook bij de grens met Duitsland kan vertraging ontstaan door controles. Volgens de ANWB is de vrijdag voor Pinksteren traditioneel een van de drukste verkeersdagen van het jaar. In 2025 ontstond er ruim 1000 kilometer file. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
1: Dankjewel, Marita. Roland van der Zwaag met het weer.
6: Het wordt echt een stralende lentedag met volop zonneschijn. Later vanochtend dan vormen zich een paar platte stapelwolken. Nou, het blijft verder helemaal droog. Later vanochtend is het al een graad of 20 bij een zwakke zuidelijke wind. En vanmiddag wordt het zelfs zomers warm met de meeste plekken 25 graden.
7: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
8: Wat een goed plan.
7: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
8: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
7: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen.
9: struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
16: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
17: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.

0: Billy Joel op Radio Rente en Tell Her About It.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Het is 9 minuten over 10:30 voor Rob. Die is vanavond voor ons op Chuck. En die is in de groeven voor het, in eer hersteld van een stukje historie. En dan verklap ik volgens mij niks.
3: Nee, dat verklap je niet te veel. De mensen die de televisie bij aan hebben staan, die ziet het misschien al een klein beetje. En de mensen die dat niet hebben, ik zal hem kort omschrijven waar ik naar zit te kijken. Ik zit te kijken naar de oude zuivelfabriek in de groeven. En die is prachtig mooi gesteld. Er zijn allerlei appartementen in komen van alles en nog. Waar de kunst straks wel even over vertelt. Maar daar hangt wat aan de gevel. En daar hangt een kleed over. En ja, Harold, ik begin eerst maar met je. Want ik sta hier trouwens met drie heren. René, Jan en Harold. En ja, jij bent eigenlijk de initiatiefnemer van het feit dat hier een, niet zozeer een kleed aan de muur hangt, maar wel wat eronder hangt.
4: Ja, precies. Het hier had altijd wat hangen aan de gevel, zeg maar. En wij vonden, die jongens, die hebben de bruiniers, die hebben het zo mooi opknapt. Het is weer zo mooi in originele stijl, dat wij vonden eigenlijk dat ze wel wat, wel wat verdiend hadden. Ja. In de zin van het alle embleem weer terug te krijgen, zeg maar.
3: Ja, precies, nou. Maar die hung in de meul, in de wachten.
4: Ja, die hingen in de wachten sinds 98 en in goede zorg.
3: Ja.
4: En contactzorg met Jan, voorzitter. En die was gelijk enthousiast. Die zei van, ja, maar dat ding heurt in de groeven inderdaad.
3: Ja.
4: En zo ging het balletje rond.
3: Is dat zo, Jan? Toen je dat hoorde, was je direct enthousiast?
5: Ja, inderdaad. Ik heb direct gezegd van, kijk, hij is bij ons jarig hangen, prima, maar hij hoort niet bij ons. Dat niet bij de wachten te maken.
3: Ja.
5: Hij hoort aan de zuivelfabriek hier dus in de groeven. Nou, dat was een keurige manier hier verbouwd. Dus dat moet gewoon zijn plek terug waar hij hoort. Ja.
3: Ja.
5: Dus hier weer terug. En dat is gelukt dat dat vandaag kan gebeuren.
3: Ja, precies. En toen is er contact nog met René, de projectontwikkelaar. Daar dacht je eerst nog natuurlijk van, oh, zo'n old ding wil ik niet aan de gevel hebben.
6: Nee, dat dacht ik niet.
3: Oh.
6: Nee, was ik heel blij mee. En de pennen zaten er nog in. Dus we hebben hem vanochtend ook opgehangen en het was alsof hij er hoorde. Dus het was klik en hangen.
3: Ja, maar wie kan daar wat over vertellen? Hoe old is deze zuivelfabriek?
4: Van 1893 staat en het embleem is van 1895 of 1896. Toen er was een botermaker hier en die kon zulke goede boter maken, zeg maar.
3: Daar hebben ze het nog over.
4: Daar hebben ze het nog over. En zelfs koningin Emma die had ervan genoten. Zo is het embleem tot stand komen, zeg maar. Ja. Het wapenschild van koningin Emma.
3: Precies. Nou, hij hangt nog een kleed, maar ik geloof dat wij de eer hebben om hem te onthullen. Wie van jullie drie of vier gaat dat doen?
6: Zal ik het doen?
3: Ja, nou René, dan doe jij dat. Dan blijven wij hier veilig beneden staan. En dan gaat Jan en René nou de steiger op. Heel klein lelletje de plaketten te onthullen. Is het een plaket? Hoe moet je het noemen eigenlijk?
4: Ja, embleem, wapenschild. Ja.
3: Wapenschild, dat vind ik wel een hele mooie.
4: Ja, maar het is het wapen.
3: Ze staat er nou bij. Er wordt er nog speech. Nou, mensen, er is een mooie schare volk verzameld. Man of 20, zowel jong als oud, man als vrouw, staat hier nou. Ze pakt allemaal de mobiele telefoons om te gaan filmen, denk ik. Of foto's maken van dit heugelijke moment. Ja, dit is toch wel mooi, Harold.
4: Ja, is geweldig. Echt genieten, hè.
3: Dat ze nog even poseren.
4: Ja. Helemaal goed.
3: Dan giet een duim omhoog. En ja, dat wordt onthuld. Nou moet ik klappen. Nou moet ik klappen. Ik kan helaas niet klappen. Ik heb een microfoon in de hand. Er wordt ook toeterd door auto's die langs riet. Die vinden het ook allemaal prachtig. Het is wel een serieus wapenschild.
4: Ja, hij ziet er wel heel imposant uit.
3: Wow.
4: Ja, ja.
3: Is er ook nog gerestaureerd? Want hij zat er nog zo mooi uit.
4: Ja, hij is gerestaureerd. Hij is geschilderd. Dus in de oorlog had de onderdoken gezeten nog, zeg maar. Toen hij weer na de oorlog heette, is hij geschilderd. En ook in de wachten voordat het daar kwam, hebben ze hem ook gerenoveerd.
3: Ja.
4: En sindsdien, na 130 jaar, zeg maar, ziet er nog knap uit.
3: Ja, heel mooi. En heel mooi versierd met leeuwen en kronen en velours en gordijnen. En net gelijk wat er allemaal op stiet. Je met André en de tekst daarnaast kan ik niet helemaal lezen. Weet jij wat er stiet?
4: Nee. Die moet ik ook even schilderen op dit
3: moment. Het is, geloof ik, geen Frans, maar Latijn. Er wordt een proost. Ze hebben een drankboom op de steiger. Ik weet niet hoe ze daar zo gauw aan komen. Ben, maar
4: ja.
3: Je hebt dan alles daar.
4: Net echt, hè?
3: Ja, dit is heel waar. Ze nemen alle twee een slok en ik denk dat dit feit voltooid is. Dit prachtige wapenschild dat hier aan de zuivelfabriek hangt, waar 15 appartementen in bouwband in de groeven. En hij ontvond een project, Harold of niet?
4: Nee, eerst maar even weer wachten. Hè. Even van de mooie weer genieten en zo. En,
3: precies.
4: Nee, maar dat komt vanzelf
3: wel
4: weer wat.
3: De dienst heeft wel weer wat aan.
4: Jawel, dat komt wel hoor. Nou. Geen paniek.
3: Wij houden het in de gaten. Dit hangt in ieder geval uit dat prachtige wapenschild Sienwild. Dat kan ook dus aan de zuivelfabriek in de groeven aan de Deurgaandeweg. En mij hoor je straks weer om 12:00 in de studio. Dan zullen we eens zien wat de rest van de middag giet plaatsvindt.
0: Dankjewel, Robert.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Supertramp op Radio Drenthe en Goodbye Stranger.
1: Wie keuvelt hier?
0: En dat staat tegen 11 uur. Even wat nieuwsberichten eventjes met je doornemen. En ik hoor jou vanochtend, Mariet, ook in het nieuws zeggen, het wordt het drukste weekend qua verkeer.
2: Ja,
0: in dit geval.
2: Ja, traditioneel gezien is de vrijdag voor Pinksteren, en dat is het dus vandaag, de drukste dag van het jaar op de weg.
0: Oké.
2: Okay. Dat zegt de ANWB. En dat heeft in onze provincie normaal gesproken niet zo heel erg veel gevolgen. Maar nu wel, want overal bij ons in de provincie zijn ze met de weg bezig.
0: Nou, niet overal in de provincie.
2: Nou, bij mij in Emmen zijn ze echt overal met de weg bezig,
0: ook in
2: hoor.
0: Alle gemeentes, ja. Waarmee als ik naar huis wil, echt, ik kom stoplichten tegen op plekken waarvan ik denk, nou, die heb ik hier nog nooit gezien.
2: En een nieuwe omleiding. Ja, je doet er een keer zo lang over om naar huis te komen, inderdaad.
0: Er worden overal buizen in de grond gelegd. Ja. Dat zal misschien dan voor het stroom zijn of zo, voor het uitbreiden van het net. Het zal allemaal een goed doel hebben,
2: tuurlijk,
0: hoor, allemaal.
2: Absoluut.
0: Dat snap ik, maar het is tegenwoordig,
2: Ja, en als je dus op de A28 moet, zeg maar, dan heb je al oponthoud tussen Hogeveen en Fluitenberg, maar je hebt ook hier bij Assen tussen Bijlen-Zuid natuurlijk een flinke opbreking. Nou ja, en dat gecombineerd met dat iedereen en zijn moeder waarschijnlijk vandaag op een lang weekend gaat, want het is natuurlijk prachtig weer.
0: Okay.
2: Misschien gaat iedereen wel naar de camping. Dat is natuurlijk ook een beetje campingseizoen is weer geopend.
0: Nou, zeker, dus, en met dit weer helemaal.
2: Ja. Het wordt druk, is de verwachting.
0: Even een kleine waarschuwing van mijn kant. Mm-hmm. Komende zondagmiddag. De weg tussen Nieuw-Rode en Wijster, moet je even opletten, want ik haal de camper op. Dus daar ga ik voor het eerst mee rijden.
2: Dus jij gaat in een slakkengangetje naar huis.
0: Wat wel een dingetje.
2: Wat een dingetje, ja. Nou,
0: ik heb wel internetsites ook tips om met een camper te rijden. Ik heb wel eens met een grote bus of zo gereden. Of zo'n klein vrachtwagentje waar je nog net met een gewone rijbewijs wel in kunt.
2: Ja.
0: Dus, maar het is wel een spannend iets. Want komend weekend dan gaan we oefenen. In Nederland blijven dan. We gaan in Hoenelo op een camping staan. Met twee broers, want we hebben een familieweekend. Dus dat wordt wel een spannend dingetje dan. En daarna gaan we vervolgens richting Kroatië en Hongarije van de zomer. Dus,
2: ja. Maar dat heb je al geregeld. Dus als dit weekend tegenvalt, kun je eigenlijk niet meer terug.
0: Ik kan niet meer terug, ik moet wel.
2: Ik hoop voor je dat je lekker slaapt.
0: Ik denk dat het allemaal goed gaat komen.
2: Ah, jawel, tuurlijk. Ja hoor, positief.
0: Ja, mooi. Hey, nog even tot slot. Ik hoorde jou ook vanochtend nieuws zeggen van de situatie met de buitenslapers. In dit geval moet het toch even over hebben. Die zijn opgevangen in Gieten. Initiatief van de burgemeester, die dat dus zelf gedaan heeft. Ik vond dat mooi.
2: Ik ook.
0: Ik zag ook van de week dat de burgemeester van Stadskanaal zelf persoonlijk ook in de sporthal de bedjes neerzetten en dat soort dingen meer.
2: Ja.
0: De hele discussie daarover, we hebben het al een keer eerder over gehad. Ik ben er ook wel soms een beetje klaar mee. Ik word ook wel boos over. Mm-hmm. Van hoe mensen dan daarop gaan reageren.
2: Ja, ik ook.
0: Ik moet me altijd een beetje inhouden.
2: Ik ook.
0: En nu ook weer. Want als ik zo ook zie op social media, ook bij ons kanaal, op Instagram bijvoorbeeld, zetten we dan op. Gewoon als nieuwsbericht. Wat er gebeurd is. Nou, dan gaan mensen reageren. De toetsen, bordrettetjes, die komen weer los.
2: Ja, het is echt wel heel erg triest hoe er gereageerd wordt. Vind ik persoonlijk.
0: Dat onderbuikgevoel en een oproep aan de mensen van, mocht jij inderdaad het ergens niet mee eens zijn, ga naar de stembus, maak in de politieke verkiezingen, maak het bekend en zo. Maar hou je alsjeblieft een beetje aan gewoon de fatsoensnormen in dit geval. Er worden mensen echt, het racisme dat komt naar boven. En het is allemaal, dat mag dan allemaal in één keer op zo'n manier. Hè? Als je maar achter je.
2: Nou ja, we worden ook allemaal heel erg dapper blijkbaar achter de toetsenborden. En dan vinden we dat we dan blijkbaar ineens alles mogen roepen. En waarschijnlijk ook, dat zijn waarschijnlijk ook de mensen die dat in het echt in je gezicht niet zouden doen.
0: Mm-hmm.
2: Maar dan wel.
0: Ja, ik moet me altijd inhouden om daar niet op te gaan reageren.
2: Het is beter dus van mensen, niet. Ja.
0: Beter van niet. Nee. En dat zegt ook mijn communicatieadviseur, die zegt het altijd
2: heel
0: tegen
2: goed,
0: mij.
2: Heel goed.
0: Wim, hou je stil. Ik ga dan wel vaak bij die mensen, dat is een beetje een onhebbelijk dingetje van mij, ga ik even kijken van, oké, wat reageer je nog meer? Maar je kunt alles zien, hè, van die mensen.
2: Ja, je waar kunt
0: reageer
2: gewoon je een profiel aanklikken.
0: Ja. Wie volg jij? Wat doe jij? Mm-hmm. En dan kom ik dingen tegen en denk ik van, oh, dan jeuken mijn handen om dat vervolgens weer terug te, maar nee, niet doen.
2: Nee, dus beter van niet. Sta er boven, Wim.
0: Ik moet verstandig zijn, hè?
2: Ja, sta gewoon boven.
0: In dit geval, goed zo. Nou, dan doen we dat maar. Ray Charles, doe je dan maar op Radio Drenthe met Hit the Road Jack, of niet dan?

0: taal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
1: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsport

0: 2, Moto 2 en Moto 3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddocktour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Koopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskoopal.nl.
2: Ze zijn er weer.
3: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW Van Oostrom in De Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens Van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
8: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
7: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
9: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
10: Radio Drenthe.
11: Koffie en Keuvel.
10: Met Wim Boer.

zomerse klanken op je radio. En niet meer dan terecht natuurlijk met Kaoma. En dat met de Lambada. Nog een uurtje koffie en keuvel. Met straks in de tweede half uur natuurlijk de hond en de kat van de week. Oftewel even contact opnemen met het Giel. En straks gaan we even bellen met de organisatie van een hele mooie boerderij. Een fietspuzzeltocht. Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. It's still spinning around. It feels like a spell that I can't break. And

0: zomerse klanken op je radio van Santa Esmeralda en Don't Let Me Be Misunderstood.
1: Op stap in Drenthe.
0: We keken even in onze weekendagenda en daar kwamen wij een evenement tegen. Het is natuurlijk ook Pinksteren en op tweede Pinksterdag een soort van traditie aan het worden is. En dat is een mooie fietstocht en dat in combinatie met bezoeken aan agrarische bedrijven. Aan de telefoon heb ik nu Ilse. Ilse, hele goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij bent van een organisatie in Bijlen die de boerderijenfietspuzzeltocht al organiseert, hè?
2: Ja, klopt.
0: In dit geval, wanneer zijn jullie er ooit mee begonnen? Want ik kan me niet heugen dat het een evenement is met de Pinksteren.
2: Oeh, daar vraag je me wat. Dat weet ik niet, wanneer het ooit begonnen is. Maar het is al jaren traditie op tweede Pinksterdag in en rond Bijlen.
0: Ja.
2: Ja, maar wanneer het de eerste keer geweest is, ik dacht een jaar of 10 terug.
0: 2014 was zeker. Het.
2: Oh, 2014. Nou, ja, zit ik aardig goed, hè?
0: Ik heb jullie persbericht er even bij gepakt, dus zodoende hartstikke mooi. Ja. Hey, maar hoe moet ik die tweede dag, Pinksterdag voorstellen? Ja, boerderijen, fietspuzzeltocht. Het zegt het allemaal wel. Je kunt dus boerderijen bezoeken in de omgeving van Bijlen?
2: Ja, nou, wij hebben 7 super enthousiaste agrariërs gevonden. Die zoeken we ieder jaar weer op. En dan een beetje gekoppeld aan een leuke route. Mm-hmm. En zij geven eigenlijk allemaal een kijkje achter de schermen in, op en rond hun bedrijf. Wat ze doen en hoe ze dat doen. En we proberen eigenlijk altijd verschillende takken te kiezen. Mm-hmm. Dus wel allemaal een beetje agrarisch gerelateerd, maar allemaal verschillende sectoren, zeg maar.
0: Ja.
2: En je vertrekt 's ochtends bij de manege in Bijlen. En dan krijg je een routeboekje mee en puzzelvragen. Want er is ook altijd een hele leuke puzzellijst aangekoppeld met allemaal vragen waar je onderweg de antwoorden op vindt.
0: Mm-hmm.
2: En daar zit natuurlijk ook een hele mooie prijs aan gekoppeld. En dan eindigen we dus allemaal weer bij de manege in Bijlen. En daar is dan muziek en gezelligheid en de prijsuitreiking.
0: Oké. Okay.
2: Dus, ja.
0: Hoe lang is die fietstocht, route zo'n beetje? Is dat een beetje te doen voor iedereen?
2: Ja, hij zit rond de 40 kilometer.
0: Oh, oké. Okay.
2: En dan heb je dus 7 stops onderweg. Dus goed te doen, denk ik.
0: Dus een paar kilometer fietsen en dan vervolgens inderdaad weer naar een boerderij.
2: Ja, en dan weer en een hapje en drankje en weer door. En,
0: Kun je even een blik geven op welke bedrijven er dit jaar bij betrokken zijn?
2: Ik voel even weg.
0: Oh, welke bedrijven zijn er dit jaar bij betrokken? Wat kunnen de mensen verwachten?
2: De exacte bedrijven houden we altijd een beetje geheim. Maar we zitten, je komt op een mooi koeienbedrijf. Je gaat richting de bloemen. Krijg je wat van mee. We gaan nog een beetje, krijg je wat mee van agrarisch gerelateerde uitjes. En we bezoeken een hele leuke zorgboerderij.
0: Mm.
2: Dus zo komt er eigenlijk van alles wel in voorbij.
0: Heel divers dus.
2: Ja.
0: Nou, je kunt dus...
2: Ja. Oh, ik wou zeggen, we zitten in een hele mooie omgeving van Drenthe dit jaar. Dus het weer is ook geweldig mooi. Dus het wordt een prachtige dag.
0: Ja, ik wou net zeggen, als jullie de weer-app openen. Ik zie we komende zondag 5 tot 27 graden staan. Je moet misschien nog wel een klein beetje rekening houden dat je jezelf goed beschermt tegen de zon natuurlijk, hè?
2: Ja, een zonnebrandje kan geen kwaad. Maar dat doen we graag, toch dan?
0: Ja, daar hebben we er echt wel voor over in dit geval. Ja,
2: ja zeker.
0: Komende maandag is het dus tweede Pinksterdag. Ja. En je kunt starten tussen 9 en 12, hè, zei je?
2: Tussen 9 en 11 uur?
0: Ja, dat is het.
2: Ja. Tussen 9 en 11 uur kun je starten bij de manege in Bijlen.
0: Hartstikke goed. Ik wens je heel veel plezier, Ilse.
2: Ja, dankjewel.
0: Mooi zo. Hey, goed weekend.
2: Goed. Hoi, hetzelfde.
0: Doeg. En over toepasselijke muziek gesproken, dit zijn de Beatles. Here Comes the Sun.

van de Beatles en van de Rolling Stones achter elkaar. Eerst hoor je Here Comes the Sun, natuurlijk van het illustere viertal uit Liverpool. En vervolgens de Rolling Stones met Waiting on a Friend. Straks Marita met het laatste nieuws uit de regio. Tot de tijd, all night long. Dit is Lionel Richie.

0: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
1: Hup de duin in! Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Borgstee, Assen.
3: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
2: Damesmode Dekker.
3: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram. Of kijk op damesmodedekker.nl.
2: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
4: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
5: Maak Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
6: Het is 11:30, maar die tijd nu met het nieuws uit de regio.
7: Goedemorgen. De breuk in de waterleiding bij Klazinaveen is gedicht. Vanwege de breuk werd opgeroepen om spaarzaam met water om te springen. De waterdruk was namelijk lager en op sommige adressen kwam er helemaal geen water.

0: eruit de kraan. De breuk is dus verholpen, maar dat wil niet zeggen dat de problemen voorbij zijn. Er kan in de omgeving van Klasinaveen nog steeds weinig water uit de kraan komen. En daarom vraagt de WMD nog steeds om voorlopig zuinig om te gaan met kraanwater. Burgemeester Annowietse Hiemstra van Aanehunze bood zelf aan om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Afgelopen nacht werden 130 buitenslapers opgevangen in een sporthal in Gieten. Gisteravond laat kwamen daar twee bussen aan. Hiemstra was daarbij en maakte indruk op hem.
1: Het was ook heel indrukwekkend, moet ik zeggen, hoor. Als je dan met elkaar bezig bent om de hele zaal in te richten en de deur gaat open en de mensen ineens stromen daar, tientallen mensen stromen binnen die op bedjes gaan liggen waar een klein dekentje op ligt. Je hebt een tandenborstel en een kussentje. Het is natuurlijk een hele gekke gewaarwording, hè, dat je zoveel mensen dan ziet binnenkomen die anders op het gras hadden moeten slapen en dan toch in zo'n sporthal overnachten.
0: Doordat het aanmeldcentrum overvol zit, heeft het COA besloten alleen kwetsbare mensen op te vangen. Hiemstra zegt opnieuw bereid te zijn opvang aan te bieden als er weer een beroep op hem gedaan wordt. Op station Assen zijn gisternacht vernielingen aangebracht en daarbij is een glazen wandstuk geslagen op perron 3. Het is de derde keer in een maand tijd dat vernielingen op stations worden aangebracht, na eerder in Hengelo en Delfzijl. ProRail laat weten dat er camerabeelden zijn van de vernielingen in Assen en gaat op zoek naar de daders. En de Norgebrug en Norgevaart blijven voorlopig dicht. De provincie wilde de brug voor het TT-weekend in Assen weer open hebben, maar daar gaat nu een streep door. Het komt omdat er meer tijd gaat zitten in de aanleg van een nieuwe damwand langs de Norgevaart. En de werkzaamheden worden extra vertraagd door broedende zwaluwen. Ook boten moeten dus daar hun route bijstellen. Het is de tweede keer dat de werkzaamheden vertraging opleveren. Gedeputeerde Bart van Dekken vindt de extra vertraging erg vervelend.
2: Nou, dit is echt balen dat dit drie keer scheepsrecht moet worden in termen vastlegnieuws. We balen verschrikkelijk. Ik denk niet alleen de omwonenden, maar we allemaal. We worden geconfronteerd door tegenslag en dat is gewoon niet fijn.
0: Wanneer er meer duidelijkheid komt over de afronding van de werkzaamheden, dat is nog niet duidelijk. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
3: Dankjewel, Marita. Roland van der Zwaag dan met het weer.
4: Het wordt echt een stralende lentedag met volop zonneschijn. Later vanochtend dan vormen zich een paar platte stapelwolken. Nou, het blijft verder helemaal droog. Later vanochtend is het al een graad of 20 bij een zwakke zuidelijke wind. En vanmiddag wordt het zelfs zomers warm met de meeste plekken 25 graden.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Steen, even oud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.

0: met zijn Annabel.
1: Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met
0: Yvonne van het Dierentehuis in Bijlen. Yvonne, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ook lekker genieten van het mooie weer en de dieren denk ik ook, of niet?
3: Ja, heerlijk. Je ziet ze allemaal lekker buiten liggen. We hebben allemaal nieuwe bedjes erbij gekregen voor buiten. En dat vinden ze maar raken lekker. Dus ze liggen lekker in het zonnetje.
0: Verwennerij dus.
3: Heerlijk.
0: Ja, nou, ik snap dat wel. Als ik vanmiddag thuis kom, ga ik ook even, denk ik, in de buiten liggen.
3: Nou, precies. En we hebben de badjes weer opgezet in de speelweides. Dus daar gaan de honden soms ook lekker lang uit in liggen. Heerlijk.
0: Ach, mooi. Is de sfeer dan ook meteen anders bij jullie? Op zo'n moment? Dan een regenachtige dag, bedoel ik?
3: Nou ja, ik denk niet dat een hond er zoveel aan waarde aan heeft. Meer wij, denk ik.
0: Nou ja, voor het personeel van jullie wel natuurlijk. Ja,
3: precies. Ja, als wij in de regen moeten lopen en dan allerlei honden op speelweiden moeten zetten. Nou ja, dat zie je wel. Hè. Honden vinden het in de regen niet zo leuk op de speelweiden.
0: Dus nee, dat snap ik heel goed.
3: Maar dat hebben wij natuurlijk zelf ook. Ja.
0: Hey, we gaan over tot de orde van de dag. En dat wel, we beginnen met de hond Baloo. Een niet gecastreerde reu. Ja, Baloo, zo moet ik eruit spreken of?
3: Ja, gewoon heel simpel eigenlijk, hè? Baloo. Ja. Ja.
0: November 2020 en jullie zeggen het is niet helemaal duidelijk wat het is qua ras.
3: Nee, het is een van de weinige zwerfhonden die we binnen hebben gekregen. Want eigenlijk zie je niet zo heel veel zwerfhonden meer.
0: Hmm.
3: Maar goed, deze hond is binnengekomen en via wel te horen gekregen dat hij wel meerdere baasjes heeft gehad. Maar goed, uiteindelijk weet niemand helemaal precies waar die wegkomt.
0: Nee.
3: Wij zien er wel echt een duidelijk wat Labrador in. Maar ja, het is gewoon een lekkere lobbers. Het is een hele, hele brede hond. Hij is ook al wat op dieet.
0: Mm.
3: Hij lijkt nu helemaal heel breed natuurlijk. Dus, maar het is echt een hele lieve, lieve lobbers.
0: Maar hij mag wel een beetje beweging hebben, zeg maar.
3: Ja, wij wandelen hier ook wel dagelijks, maar echt allemaal kleine stukjes. Want je ziet ook dat hij eigenlijk geen bespiering heeft, geen conditie heeft. Dus het moet echt allemaal opgebouwd worden.
0: Ja.
3: Dus dat is voor een nieuwe eigenaar ook. Hè. Dat is net als bij mensen. Je moet en bewegen en wat meer eten.
0: Ja, nou ja, als je hebt bepaalde een hele groep van de mensen die zegt van ik moet 10.000 stappen per dag lopen. Dan is dit een ideale metgezel in dit geval.
3: Precies, ja dan doe deze graag met je mee, denk ik.
0: Ja, mooi dan. Ja. Maar verder inderdaad wel een beetje je verleden wat jullie niet allemaal weten, maar de basis zit er wel in?
3: Ja, de basis zit er wel in. Je ziet ook dat hij netjes meeloopt aan de lijn. Als hij andere honden ziet, dan wil hij nog wel eens een keer blaffen. Dus het kan ook zo'n stukje onzekerheid zijn. Ligt ook een beetje aan de hond die er aankomt, hoe die erbij staat. Naar katten reageert hij eigenlijk ook niet echt. Ja, hij vindt het nieuwsgierig, maar ik denk dat het eigenlijk een hele makkelijke sociale gezinshond is, die prima met kinderen zou kunnen, met andere honden ook wel. Ja.
0: Ja.
3: Ja, het ziet er voor ons heel makkelijk toegaand uit, zeg maar. Ja.
0: Nou, ik denk dat wel goed komt met Baloo.
3: Dat denk ik ook, ja. Volgens mij, als we de juiste plek vinden, dan hopen we dat hij forever home heeft en dat we hem ook niet weer zien. Hè?
0: Ah, super, dat zou mooi zijn. Nou, dan hopen wij uiteindelijk ook voor de kat van de week, en in dit geval twee, Sylvie en Xantippe. Dus de X was aan de beurt, hè, denk ik dan altijd maar.
3: De X was aan de beurt, ja. Zijn we altijd blij van als die week voorbij is, want dan worden er maar namen niet mooier van.
0: Maar ik zie die één, ik zie de foto hier van mensen ook die hier thuis kijken, die kunnen bij jullie op de website ook wel zien. Er zit een beetje grijs. Zit erin volgens mij of niet? Of ligt het aan de foto?
3: Ja. Nee, er zit wel wat grijs in, ja. Een beetje blauw siepes. Ja, wij noemen dat zelf een beetje blauw siepes. Mm. Voor de mensen noemen dat dan weer wat zilver of grijs. Ja, je kan er eigenlijk alles van maken wat je wil. Ja, mooi. Wat je mooi vindt.
0: Die zit ik altijd samen binnengebracht, ook altijd samen geweest, denk ik, hè?
3: Ja, het is echt wel een beetje kop en kont. En ze hebben heel veel aan elkaar. En dan zie je ook dat ze wat minder aan de mensen hebben. Dus ze hebben wel wat meer begeleiding en wat meer geduld nodig. Hè. Mm-hmm. Mensen kunnen er een hartstikke leuk stel kat aan hebben, maar je ziet wel dat ze het echt met elkaar graag willen.
0: Ja, dus is het soms ook misschien verstandig om ze even dan met rust te laten.
3: Ja, precies. Hè. Als mensen dan te veel en te druk doen, dan zullen ze zich wat sneller verstoppen. Hè. Mm-hmm. En voor kinderen dan zal het ook niet echt gelijk heel gezellig zijn, denk ik. Maar met heel veel rust moet je gewoon heel ver komen. En dan zullen ze voor vreemde mensen altijd wel een beetje terughoudend zijn.
0: Ja.
3: Maar dan wordt het voor jezelf gewoon wel een heel leuk, gezellig koppel.
0: Ah, mooi. Maar ze hebben toch wel een beetje spannende periode gehad. Want ik lees ook, ze zijn met een aantal andere katten waarschijnlijk hun nageslacht bij jullie binnengekomen, hè?
3: Ja, dat klopt. We nemen nog wel eens dieren over van opslaghouders. Hè. Dat zijn dieren die dan in beslag zijn genomen.
0: Mm-hmm.
3: Dat is vaak niet voor niks natuurlijk. Dus dan is de situatie ook niet heel geweldig geweest. En je ziet dan wel eens van die huizen waar 20 katten met elkaar rondlopen, die het samen heel gezellig hebben. Maar Ja. Die dan weinig met de mensen doen, zeg maar. En ik denk dat dit ook een beetje zo'n verhaal is.
0: Nou, Sylvie en Xan Tippen die dan ook een mooi plekje verdienen. En in dit geval ook samen lekker een beetje geduld, rust en wat liefde. Dat is wat de dames nodig hebben.
3: Dat klopt, precies.
0: Mooi zo. Ja. En hoe kunnen we met jullie in contact komen, Yvonne?
3: Dat kan telefonisch op 0593-523232. En willen de mensen onze andere dieren zien, kunnen ze kijken op dierenasielbijlen.nl.
0: Hartstikke goed, mooi zo. Hey, succes deze week en tot de volgende keer maar weer.
3: Oké, prima. Tot dan.
0: Doeg. Hoi. Kwart voor 12 hier op Radio Rente. Koffie en Keuvel. Dit is Kid Rock en All Summer Long.

0: Marita te roepen.
1: Bernadette was dat van de Four Tops. En daarmee moeten we even op de klok kijken, want het is al bijna 12 uur, Marita.
2: Ach, en het is ook nog vrijdag, hè?
1: En die vrijdag die is weer voorbij dus voor ons.
2: In dit geval. Snel,
1: het gaat zo snel, hè?
2: Dat zeggen we ook niet elke week.
1: Nee.
2: Hè? Nee.
1: Maandag niet, hè?
2: Nee, ik ben vrij.
1: Ja, want het is tweede Pinksterdag. We hebben de jukebox, hè? Oftewel, de mensen mogen weer verzoekjes doorgeven.
2: Kun je dus zelf maandag lekker je plaatjes doorbellen wat je wil horen, dat draaien we dan.
1: Oké, mooi. Nou, ik wens je in ieder geval een heel fijn weekend.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
2: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Sta op stoel nodig. Mobifit.
4: Sunnetevel. Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
3: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
5: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wooncentrum Snoeken in Ruinen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, ook bij Wooncentrum Snoeken in Ruinen.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
9: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
10: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
9: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
10: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
9: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
10: Hoppa!
3: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
11: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
12: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
13: Oh,
12: Wat betekent dat voor mij?
13: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
13: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
13: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
7: Radio Drenthe.
16: Anouk in de middag.
7: Met Anouk Middel.

0: Franse meisjes die voor een knijter van een zomerhit zorgden in 1990. Zoekmachine, goedemiddag.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Ah, niet alleen met mij hoor, want David die zit hier naast me.
3: Hallo.
0: Robert die staat al tegenover me. Hallo mannen. David, jij houdt onder andere het nieuws in de gaten. Kunnen we al douchen in Klasinaveen vroeg me af?
3: Nee.
0: Nee, dat
3: lukt nog niet. Maar er wordt hard gewerkt, heb ik begrepen. Dus misschien later vanmiddag.
0: Oké. En ik vroeg me ook af hoe het staat met de drukte op de weg. Want er was een aankondiging gedaan vanochtend. Er konden wel eens veel files komen vandaag bij ons in de provincie. Vooral met Pinksterweekend.
3: Nou, vooralsnog staan er geen files in Drenthe. Okay. Dus dat is positief nieuws. Maar ook de middag is nog jong, hè. Dus dat kan nog komen. We houden het in de gaten.
0: Ja, en wat gaat het een mooi weekend worden, hè? Dit lange Pinksterweekend.
3: Ja,
0: fantastisch weer. David houdt al het nieuws in de gaten. Lees je ook op onze site rtvdrenthe.nl. We gaan even buurten. Ben je er klaar voor, Robert, om even te gaan buurten?
4: Oh, helemaal. Ik heb de hele week alweer geloepen, zo verheugd.
0: Heb je je muntje bij de hand?
4: Nou, zit erin. Zit erin. In de tombola. Dus dat giet goed komt.
0: En even buurten, dat betekent dat jij zo meteen naar die tombola loopt. Gaat draaien aan die tombola. En dat er dan een balletje uitrolt. En met een plaatsnaam. En daar ga je heen vandaag.
4: En daar speelt de rest van de middag zich voor mij in ieder geval af.
0: Ja, nou ook voor ons hoor.
4: Ja,
0: camera ook weer mee. Dus ook alles te volgen op TV Drenthe. Nou, we gaan zo meteen zien wat er uit die grote tombola rolt. En we gaan nog kaarten weggeven natuurlijk voor het Boerenrockfestival. Dat allemaal.

0: Corporation. En Rock the Boat op Radio Drenthe. We gaan eens even kijken.
1: Even buurten.
0: Waar we uitkomen vandaag. David, hou jij alle camera's in de gaten, zodat we Robert op de voet kunnen volgen?
2: Zeker.
0: Roberto, ben je er klaar voor?
3: Oh man, ik sta helemaal te trappen op mijn manier dan. Ik loop richting de tombola en het muntje zit erin. Ik geef een slinger aan de machine en, nou, je raadt het nooit. Het is werkelijk waar alsof de duvel ermee speelt. Het is een oranje met rood balletje.
2: En dat zijn de favoriete kleuren van
3: David. David van der Spoel. Ja. Het is werkelijk iets bijzonders. Ik maak hem los en we zullen eens even kijken. Het is mooi weer, dus eigenlijk maakt het helemaal niet zoveel uit waar hij heen gaat. Het zal mooi zijn als het een ijskookraam is, maar goed, dat...
2: Dat zou zeker mooi zijn.
3: Dat zal zeker mooi wezen. Voordat ik het laat zien, we gaan toch nog even dat benoemen. Dat waar we eerst een straal van 10 kilometer om de plaats toe deden. Doen we nou echt de plaats zelf. Ja. Echt de plaats die ik nou onder de duim heb hier beter te leren kennen. Het is allemaal spontaan. Ik heb geen idee. Het wat komt die tromgeroffel. Havikshorst.
2: Oké.
0: Ja, mooi.
3: Smoordrak. Ja. Net als bij eerdere plaatsen stikte er van de omgeving in Havikshorst. Het is geloof ik 3 havenzaters, een boerderij en 1 burgerwoning. En dat is het.
0: Ja, we gaan het ontdekken vandaag. Ja. Jij gaat erheen en je slingert je camera aan voor op de auto. En dan kunnen we je allemaal volgen. Je krijgt ook een opdracht mee, Robert. Die heb ik hier liggen.
3: Ik kom er direct aan. Het is een prachtig gebied overigens.
0: Ja, dat bedoel
3: voor
0: ik.
3: Voor
0: het film is, wel heel
3: is,
0: mooi.
3: Is het super.
0: Maar jij gaat nu daarheen. Ja. En als er iemand nu luistert en daar woont, dan ga je daar graag even buurten.
3: Nou, dan
0: even
3: hoop ik dat een van die 5 de radio aan heeft staan. Of de televisie.
0: Ja.
3: Ja, dan gaan we eens even kijken.
0: Ja, bel maar naar de studio. 0592-33-1188. Als je Robert wel op de koffie wil hebben. Je neemt ook wat leuks mee, hè?
3: Ja,
0: een presentje altijd in de auto.
3: Absoluut.
0: En anders, ja, dan ga jij vanmiddag ons bijpraten wat er allemaal gebeurt.
3: Zeker.
0: Rijlt en zeilt. Oké, Havikshorst gaan we ontdekken vandaag. Robert, tot zo.
3: Tot zo.
1: Radio Drenthe.
4: Even buurten.
1: Anouk in de middag.
5: Vul nou toch.

0: all over the world.
1: Even buurten.
0: Ja, de Haviksworst rolde uit de grote tombola. En normaal gesproken op vrijdag gaat Robert gewoon heen daar waar, waar hij heen moet, zeg maar. Wat er uit die tombola komt rollen. En dan gaat hij de hele middag die buurt daar verkennen. En dan dachten wij, de Haviksworst, maar voor zover wij weten kennen wij alleen maar de havenzaten van de Haviksworst. Hoe zit dat nou?
2: Ja, dat landgoed. Dat is een goede vraag inderdaad. We hebben alle plaatsen en dorpjes en gehuchten die in die tombola zitten gehaald van de website van de provincie. Mm-hmm. De provincie Drenthe heeft daar een lijst waar alle plaatsen en gehuchtjes op staan. En die hebben we in de tombola gedaan. En daar is dus Haviksworst uitgekomen. Maar als je het landgoed Haviksworst opzoekt, of de Haviksworst,
0: ja,
2: dat ligt in het plaatsje, of het gehuchtje.
0: Buurtschapje.
2: De Schiphorst. Ja, precies.
0: En dat is dan wel een buurtschapje. Maar verder dan de Haviksworst kom ik alleen maar bij die havenzaten uit. Robert, jij staat hier nog. Jij legt net een telefoon neer. Weet jij daar meer van? Of de Haviksworst
3: hier
0: is?
3: Ik ben vrij. Dus nee, flauwekul. We hebben natuurlijk oplossingsgericht denken. Het is een prachtig gebied. Het is een heel groot landgoed. En ik heb hem beld met Jermoet Tappel van Drents Landschap. Die heeft het in beheer. Niet hij zelf, maar Stichting het Drents Landschap. En die zei, maar er is van alles over te vertellen. Het is niet één bedrijf die er zit. Je kunt daar een middag vullen met allerlei prachtige verhalen. De lokkerij zit er onder andere. Die zorgt dat wij nog altijd ooievaars in het straatbeeld hebben. Het hotel dan zelf, de grote havenzaten zelf. En allerlei bijgebouwen en woninkjes en boerderijen en mooie tunen. Dus ik denk, we gaan er maar gewoon naartoe.
0: Dat is
3: en
0: goed.
3: We zien het wel.
0: Helemaal goed. Jij gaat naar de

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Maak Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
3: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
4: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Havenkort Interieurs in Coevorden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
5: Ja, ook bij Havenkort Interieurs.
6: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
7: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
8: Kurk 24.
7: Kurk24.nl.
9: Half 1, het laatste nieuws uit Drenthe, David van der Spoel.
10: Goedemiddag. Burgemeester Annowietse Hiemstra van Aanhunze bood zelf aan om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Afgelopen nacht werden 130 buitenslapers opgevangen in een sporthal in Gieten. Gisteravond laat kwamen daar twee bussen aan. Hiemstra was daarbij en dat maakte indruk op hem.
11: Het was ook heel indrukwekkend, moet ik zeggen, hoor. Als je dan met elkaar bezig bent om de hele zaal in te richten en de deur gaat open en de mensen ineens stromen daar tientallen mensen stromen binnen die op bedjes gaan liggen waar een klein dekentje op ligt. Je hebt een tandenborstel en een kussentje. Het is natuurlijk een hele gekke gewaarwording, hè, dat je zoveel mensen dan ziet binnenkomen die anders op het gras hadden moeten slapen en dan toch in zo'n sporthal overnachten.
10: Doordat het aanmeldcentrum overvol zit, heeft het COA besloten alleen kwetsbaar...

0: rare mensen op te vangen. Hiemstra zegt opnieuw bereid te zijn de opvang aan te bieden als er weer een beroep op hem wordt gedaan. De breuk in de waterleiding bij Klazinaveen is gedicht. Vanwege de breuk werd opgeroepen om spaarzaam met het water om te springen. De waterdruk was namelijk lager en op sommige adressen kwam er helemaal geen water uit de kraan. De breuk is nu verholpen, maar dat wil nog niet zeggen dat de problemen voorbij zijn. Er kan in de omgeving van Klazinaveen nog steeds weinig water uit de kraan komen. En daarom vraagt WMD nog steeds om voorlopig zuinig om te gaan met het kraanwater. En op het station in Assen zijn gisternacht vernielingen aangebracht. Daarbij is een glazen wandstuk geslagen. Het is al de derde keer in de maand tijd dat er vernielingen op stations zijn. Na eerder in Hengelo en Delfzijl. ProRail laat weten dat de camerabeelden zijn van de vernielingen in Assen en gaat op zoek naar de daders. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
1: Dankjewel, David. Gaan we naar onze weerman Roland van der Zwaan. Goedemiddag, Roland.
2: Goedemiddag, Anouk.
1: Hebben we de 25 al te pakken?
2: Nee, nog net niet. We hebben ongeveer 23 graden nu te pakken. Er is voluit zon. Er zijn ook wat platte stapelwolken. Die blijven zo klein. En de lucht blijft gewoon blauw. Dus we krijgen vanmiddag gewoon echt een zonovergrote middag. De stapelwolken gaan later in de middag gaan die in ieder geval inzakken. Er is weinig wind uit het zuiden tot zuidwesten. En de luchtdruk die is bijna 1030 millibar. Nou, met dit mooie weer kan de zon goed schijnen. Een hoge UV-index. En die laat ook de luchttemperatuur stijgen tot zomerse waarde. Ik verwacht eigenlijk in een groot deel van onze provincie vanmiddag 25 graden. Behalve in het noorden van Drenthe. Daar zou het misschien nog net eventjes 24,5 zijn, 24 graden. Maar in ieder geval op en top.
1: Ja, en dat duurt de komende dagen zo voort.
2: Ja, dat gaat op zich zo wel verder. Het is wel zo dat er wat kleine addertjes zitten. Bijvoorbeeld morgen beginnen we heel rustig. Warmt het weer op, kunnen we zelfs 27 graden gaan krijgen. Misschien wel ruim 27 graden. Nou, we krijgen dan een wind die heel zwak is. Die wind die gaat wat draaien naar het zuidwesten. Rond de middag gaat hij wat meer naar het westen toe. En dan komt er een koufront aan. En dat koufront, de voorbode van koelere lucht, die zorgt eigenlijk voor morgenmiddag vanuit het noordwesten wat meer middelbare bewolking. Dus dan wordt de zon een klein beetje afgeschermd. En tegelijkertijd gaat daarachter de wind draaien naar het noordwesten. En dan komt koelere lucht naar ons toe. Dus verwacht maar dat morgen na die hoge temperaturen in de namiddag en avond het nog heerlijk weer is. Met wel weer een goede doorbrekende zon. Maar het is dan wel even wat koeler met temperaturen zo rond de 18 graden.
1: Ja, en regen zie je nergens, hè?
2: Nee, ik zie helemaal geen regen. Zondag zie ik helemaal geen regen. Ik zie op Pinkstermaandag helemaal geen regen. Eigenlijk gaat die wind die op zondag noordoost is en dan nog ongeveer 23 graden hebben we dan met voluit zon, hebben we op maandag waarschijnlijk een wind die komt vanuit Duitsland. En dan wordt het maandag bijvoorbeeld weer zomers warm. Ja, het lijkt eigenlijk al dat de meteorologische zomer is begonnen. Nou, dat gebeurt op 1 juni. Maar nee, het lijkt gewoon nu al zomer. Ongehoord. Heerlijk.
1: Roland, dankjewel. Een mooi lang Pinksterweekend, hè?
2: Hoi. Zelfde, hè?
1: De Havikshorst. Daar gaat Robert vandaag heen en gaat hij helemaal ontdekken. Als je dat wil volgen, druk dan TV Drenthe ook even aan, want dan zie je ook de beelden erbij.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
8: Nu bij Dirk, Perfect Fit Kattenvoer, €2,99. Vinden ze lekker.
10: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op gelderse-streken.nl/kastelen.

0: tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Brandon.
1: Bruises op Radio Dente.
0: Even buurten.
1: Ja, de Havix Horse rolde uit de tombola. En dus is dat de missie van vandaag, de Havix Horse ontdekken. En Robert is onderweg naar de Havix Horse. Waar rij je momenteel, Robert?
2: Nou, het is nogal in Bern en ja, de resterende team. Want het is nogal een tour en jullie hadden het net alleen maar over Daven en jij. Dat alle weken er zo'n beetje goed lagen in Drenthe. Nou, dat is ook waar ik nou hinder van onder vind. Dus ik moet even een logische route naar de Havix Horse sturen. Maar dat is vanaf Assen sowieso wel 3 kwartier rijden. Dus de resterende tijd die overblieft tot 3 uur... die zullen wij besteden om de Havix Horse helemaal te ontdekken voor zover dat mogelijk is.
1: Ja, en het zonnetje is ook een beetje weg, zie ik. Want ik heb de beelden erbij op TV Drenthe.
2: Ja, het is een wolkje. Er komt straks, als ik even spreek, ja, het is een klein wolkje. Dan breekt hij weer deur en dan weet je niet waar je ziet. En ik hoorde Roland het net ook al zeggen. Iets met hoge luchtdruk en nou ja, ik weet niet wat voor prachtige meteorologische termen er allemaal voor had. Er kwam er in ieder geval op deel dat de zon de hele middag wel bleef schijnen.
1: Oké, maar de Havix Horse, daar ga jij naartoe vandaag. En we zeiden dat tegen elkaar. Dat kennen we eigenlijk alleen maar als de havenzaten, de Havix Horse. Hè? Dat prachtige landgoed. En dat landgoed is in beheer van het Drents landschap. Tappel, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Eigenlijk is het dus een beetje van jou, hè? Of van jullie?
3: Nou, van ons allemaal, maar wij beheren het, ja.
1: Ja, het Drents landschap inderdaad. Wat is precies eigenlijk een havenzaten?
3: Ja, een havenzaten is eigenlijk een bewoning of een landgoed van een adellijke familie. En vooral in de 18e en de 17e eeuw had je het recht van havenzaten. Ja, dat leg je dan op een huis en daarmee had je heel veel privileges. Je kon daar bijvoorbeeld stapelrecht en je kon huurpenningen, je kon tol heffen. Dus dat maakte de rijken nog rijker.
1: Ja, en dat zijn prachtige landgoederen met heel veel land eromheen ook. En het Drents landschap heeft alle havenzaters bij ons in de provincie in beheer?
3: Nee, zeker niet. Nee, wel een aantal, omdat ze historisch heel bijzonder en waardevol zijn. Er zijn meerdere havenzaten in Drenthe sowieso geweest. Maar degene die nu nog resterend zijn, ja, door verschillen in eigendom.
1: Ja, en jullie, Drents Landschap, heeft dus de Havix Horse. Oh, kan je daar wat over vertellen?
3: Ja, de Havix Horse is al een heel oud, adellijke landgoed. De kerk is het huis, de Havix Horse. Vanuit de middeleeuwen, ik meende uit de 13e eeuw, heeft daar dus al een versteend huis gestaan. Hè. In de periode dat alles nog oud was, ja, stond daar al een versterkte woning. Het huidige huis is gebouwd midden 18e eeuw, 1753 even uit mijn hoofd. Maar dat is de kern. Alleen het landgoed is veel groter. Hè. Gaandeweg. Ja, groeien die landgoederen tot heel veel honderden hectare. En eigenlijk na vooral in de 19e eeuw werden ze weer kleiner in de 20e eeuw. Dus het is nu nog een groot aantal hectare, maar het is meer dan alleen het hoofdhuis.
1: Ja, wat heeft er allemaal ingezeten? Want ik heb ergens gelezen dat het een bejaardentehuis is geweest vroeger ook.
3: Ja, dat klopt. Ja, het heeft eigenlijk bijna tot aan de Tweede Wereldoorlog gediend als woonhuis van de familie De Vos van Steenwijk. Die hebben het ook in die periode het middeleeuwse huis laten afbreken en in de midden 18e eeuw dit huis laten bouwen. En die hebben tot, volgens mij, de oorlog daar gewoond. En na de oorlog heeft het verschillende functies gehad. Inderdaad, het bejaardentehuis. Vietnamese vluchtelingen hebben daar tijdelijk opvang gevonden. En begin jaren 80 is het door het Drents landschap gekocht. En vooral ook vanwege de landerijen daaromheen, want het grenst aan het Reesdal, hè, de grensrivier tussen Drenthe en Overijssel, wat tevens ook een heel bijzonder natuurgebied is. En het huis met alle boerderijen en huizen die daaromheen stonden, ja, die behoren toch tot het landgoed. En wij hebben dat in die begin jaren 80 gekocht. En langzamerhand weer meer natuur, meer geschiedenis en een goede functie kunnen geven.
1: Ja, want dat was ook wel nodig, hè? Er moest wel flink aan opgeknapt worden. Wat is het nu dan?
3: De kern van het landgoed, het huis de Havix Horse met de omgrachte middeleeuwse kern, dat is eigenlijk sinds de jaren 80 al door ons verhuurd aan Chateau Hotel de Havikshorst. Mm-hmm. En die hebben daar langzamerhand een heel bijzonder hotel neergezet. Binnen de gracht heb je ook Beeldentuin de Havikshorst. Dat is een zelfstandige stichting die een beeldentuin daar heeft aangelegd. Mm-hmm. Ja, en verspreid over het landgoed liggen allerlei bijzondere boerderijen die ook particulier bewoond worden, maar aan de achterkant bijvoorbeeld ligt de Lokkerij. Dat is een ooievaars opvangstation, dat ook onderdeel is van het landgoed. En een eindje verderop ligt nog een heel bijzonder landhuis die op dit moment gerestaureerd wordt door ons. Ja, die is ooit gebouwd door de broers, de Vos van Steenwijk, waarbij de oudste broer het landhuis erfde en de twee jongere broers een smakgeld en een deel van het landgoed. En die hebben toen in 1909 de Lindenhorst gebouwd. Ja, dat is eigenlijk vernoemd naar hun moeder. En dat is ook een groot herenboerderij die onderdeel is van dat grote landgoed de Havikshorst.
1: En dat wordt nu gerenoveerd ook?
3: Ja, klopt. Ja.
1: Hey, maar kan ik daar als particulier gewoon heen om rond te lopen? Of moet ik een overnachting daar boeken?
3: Beide kan. Je kunt gewoon daar wandelingen voor lopen. Je kunt dan parkeren bij het hotel de Havikshorst. Daar hebben we een grote parkeerplaats. En daar lopen hele mooie wandelroutes die door het Drents landschap zijn aangelegd. Er zijn meerdere landgoederen die daar op een rij liggen. Dikningen ligt daar bijvoorbeeld links nog naast. En Voorwijk daar weer naast. Er zijn ook allemaal hele bijzondere landhuizen. Maar je kunt daar gewoon wandelen. Maar goed, je kunt daar dus ook een hotelovernachting volgen of lekker eten.
1: Nou, Robert is nu onderweg dus naar de Havikshorst. Als jij één tip voor hem hebt. Want Robert, je bent er met een half uur ongeveer, hè? Waar moet hij echt heen dan?
2: 27 minuten.
3: 27 minuten. Ja, ik zou dan sowieso de wandeling gaan doen. Die neem je dus mee langs die bijzondere landgoederen, waaronder landgoed Dikningen. Gaandeweg heb je hele bijzondere beelden van dat oeroude landschap, wat nog steeds herkenbaar is in de structuren en in de lanen, maar ook de Reesdal, het mooie natuurgebied wat daarachter ligt. Dus als je die wandeling loopt, volgens mij zie je van 5 kilometer, dan zie je hele mooie plekken. En uiteraard, een kop koffie bij het hotel is zeer zeker aan te raden.
1: Robert, jij weet wat je te doen staat. Wij gaan het allemaal volgen vanmiddag. Jermo, dank je wel. En Robert, tot zo.
3: Helemaal goed. Even buurten.

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Scootmobiel nodig? Mobifit.
3: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix.

0: sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
3: Blijenberg.nl.
4: Oh, die van die deuren.
3: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in krimp aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
7: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
8: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
11: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
10: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
13: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Radio Drenthe.
14: Anouk in de middag.
5: Met Anouk Middel.

0: zo'n plaatje hoort erbij op zo'n dag als vandaag. Catherine and the Waves en Walking on Sunshine.
1: Even buurten.
0: Wij gaan buurten in de Havikshorst. En Robert is onderweg naar de Havikshorst. Ik kan wel even kijken. Waar ben je inmiddels? Is de Havikshorst al in zicht, Robert?
2: Nou, het duurt lang genoeg. Het is net of alle auto's die zich onder de maximale snelheid begeven, ja, of die allemaal veel mee plaats bent. Maar goed, dat is natuurlijk een gevoel. En ik weet niet of je heugen kunt dat wij een aantal weken geleden een hartstikke leuke middag hadden op Broekhuizen. Nou, daar ben ik nou ongeveer. Daar ga ik zo meteen dwars door hen om bij de Havikshorst te komen.
0: Oké. Okay,
2: nog 11 minuten.
0: Oh,
2: nee, 9 minuten inmiddels.
0: We volgen jou. Hey, een van de onderdelen is ook altijd dat wij even gaan kijken wat het laatste nieuws is dat wij hebben gemeld over de plek waar jij heen gaat. Nou, in dit geval dus de Havikshorst. Jij hebt even op onze site gekeken, David. Wat was het laatste nieuws?
3: Ja, nou, zoals je kunt verwachten brengen wij niet heel veel nieuws uit Havikshorst. Maar toch wel, het is al heel lang geleden. 1 mei was ons laatste berichtje. En dat ging over de renovatie van de Lindenhorst. Dat is een gebouw dat op dat landgoed staat. Dat zijn ze helemaal aan het renoveren dus. Dat hoorden we Jermo Tappel van de Stichting het Drents Landschap net ook al over dat pand, de Lindenhorst. Daar.
0: Ja. Ja, dat vertelde hij net, hè? Dat staat daar op het landgoed en ergens verderop en dat wordt helemaal gerestaureerd.
3: Ja.
0: Oké, met een minuut of 10, Robert, gaan wij eens even kijken of jij bent gearriveerd daar. We hebben de beelden erbij op TV Drenthe en zien jou rijden door onze prachtige provincie. En jij hebt nog een opdracht te openen, hè?
2: Ach ja, die brandt mij in de blouse. In Bos zag ik van de blouse. Dus
0: tot zo.
2: Ik heb hem.

Waden. En dit is de nieuwste van Arjan Plat uit Nieuw-Buinen. Als je denkt, oh, wat komt hij mij bekend voor, dit liedje? Nou, dat kan. Hij heeft een hele bijzondere bewerking van het nummer Sneeuw gemaakt van Frank en Mirella. Poems heet het.

0: uit Nieuw-Buinen, Arjan Plat, Poens. Even buurten. Roberto, je bent er, gearriveerd op de Haviksworst. En ze hebben de lopen voor je uitgelegd, zie ik.
1: Ja, het zou ontzettend leuk wezen als dat speciaal voor mijn komst was. Maar ik denk niet helemaal mooi dat het geval is. Maar we kunnen wel eens even over die rode loper heen lopen. Ik moet eerlijk zijn, ik heb mij nog niet meld hier. Dus ik wil net iets verder jaren een trein op gaan dat je even zegt dat je er bent. Maar ik weet toevallig, want we zullen het zo eens even melden, dat hier rechts... loop ik even hier naartoe. Als je voor de havenzaten staat. Je gaat rechtsaf over het mooie klinkerpad heen. Een prachtige beeldentuin zit. En die is lus, zie ik. Het hek stiet open. Dan gaat de deur. Dan hoop ik dat dit mag. Beetje semi-illegaal. Maar goed, we hebben hier een motappel achter ons staan. Dus ik denk dat het goed komt. Ja, en die zie je werkelijk een prachtige tuin. Vol met kunstwerken, beelden. En van wie die bent, wel die maakt heeft, ik heb werkelijk geen idee. Of dit vrij toegankelijk is, weet ik nogmaals dus ook niet helemaal. Maar dat het mooi is, zoveel is zeker. Je wijnt je een klein beetje in Frankrijk. En het weer helpt ook wel, moet ik zeggen hoor. Het zonovergoten, mini Versailles eigenlijk, zo je dit noemen kunt. Maar Anouk, wij zullen het straks eens even... uitgebreid hebben als we er nog tijd hebben. En als het ons gunt is. Hè, als mensen met werken wilden over dit prachtige trein. Ik heb nog een opdracht te vervullen. En die heb ik hier bij mij in de bus. Dus misschien is het goed om die even open te maken. Want het zal de eerste keer... Nee, dat is niet waar. Ik heb hem al een keer eerder niet haald trouwens. Ik kon zeggen de eerste keer wezen dat ik een opdracht niet haal. En het wordt misschien wel een uitdaging hier op het terrein. Of misschien wel helemaal niet. En dan gaan we achterkomen. Dus ik heb het seal van het envelop hier losgetrokken. We haalt het kaartje er nou uit. En ik zal me eens even voorlezen. Oh jongens, ijsjes weer. Vind een plek waar je zelf een ijsje mag scheppen. Nou ja, het moet toch als lukken, zou je denken. Om dat hier ergens op dit terrein voor elkaar te krijgen. Ik heb al wel een koffietentje zien net, een klein wagenkie. Dus als er nou ook ergens een Italiaans ijskarretje stiet, dat zou mooi wezen, dan heb ik hem gehaald. En anders, dan moeten we eens even zoeken wat we dan terecht kunt voor deze opdracht. Maar ik ga eerst eens even kijken, mij binnen melden en kijken wat hier allemaal verder te doen is op het trein. We bent er in ieder geval.
0: En dat is hartstikke mooi. En wat is het rustig om je heen? Ik zie daar helemaal niemand.
1: Nee, dit is precies zoals ik het liefste heb. Dat er geen mens is dat je hier eerlijk wandelen kunt of struinen kunt. Maar we moeten toch maar eens even mee te spreken krijgen. Want anders dan wordt het een behoorlijk zwiegerige bende vanmiddag. En dat is ook niet waard voor op de radio. Hij mij alleen hoort een... Nou ja, goed. Ik kan me een leukere middaginvulling bedenken. Dus we gaan kijken of we groen vinden kunt.
0: Helemaal goed. Tot zo.

0: Eros Ramazzotti. Het is bijna 1:30. Zometeen praat David van der Spoel je bij. Over het laatste nieuws uit de provincie. Onder andere over die gaslucht die momenteel in Klazinaveen hangt. Wat is daar aan de hand?
1: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herkwar Sports in Hoogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herkwar Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herkwar in Hoogeveen of kijk op herkwar.nl. herkwa.nl.
2: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Wandelschoenen op maat? Herkwa.nl. herkwa.nl.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hoogeveen,
6: bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Tse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
0: 1:30 geweest. Het nieuws uit Drenthe. David van der Spoel.
8: Goedemiddag. Commissaris van de Koning Agnes Mulder is kritisch op het landelijk asielbeleid. Ze noemt het beschamend dat vluchtelingen op het gras moeten slapen. Volgens Mulder was het niet gebeurd als de spreidingswet consequent zou worden toegepast.

0: Afgelopen nacht was het opnieuw overvol in het aanmeldcentrum in Ter Apel. In een sporthal in Gieten werd daarom een noodopvang ingericht. 130 vluchtelingen hebben daar de nacht doorgebracht. Mulder is ook kritisch op gemeenten die minder asielzoekers opvangen dan van ze wordt gevraagd. Volgens de commissaris moeten die gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen en moet de minister daarop toezien. Bij graafwerkzaamheden in Klazinaveen is vanmiddag de hoofdgasleiding geraakt. Volgens omstanders was het gaslek op afstand te horen en hangt er een heftige gaslucht. Energiebeheerder Enexis gaat de leiding repareren. Vanochtend was er ook al een breuk in een waterleiding in Klazinaveen. Die is inmiddels gerepareerd, maar de waterdruk is op sommige plaatsen in het dorp en in de omgeving nog wel lager. En de ANWB waarschuwt voor drukte op de wegen dit Pinksterweekend. Vanwege verschillende evenementen en werkzaamheden is de kans op files groter. Zo is een deel van de A28 bij Hoogeveen nog steeds afgesloten vanwege werkzaamheden. De ANWB adviseert reizigers om goed voorbereid op pad te gaan. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
1: Dankjewel, David. Roland van der Zwaag met het weer.
2: Vanmiddag verloopt zon overgoten met een paar stapelwolken die later inzakken. Nou, het is zomers warm met 25 graden. Weinig wind, een zwakke zuidoostelijke wind. Vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden met volop zon. En komende nacht gaan we terug naar 11 tot 12 graden.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
8: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
9: Allsafe geeft ruimte.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.

0: Ja, dat is een terug in de tijd.
1: Even buurten.
0: De Haviksworst staat centraal vandaag. En ik heb begrepen dat we een beetje moeten fluisteren, Robert. Of valt dat wel mee?
2: Nou, dat valt met. Ze hebben mij al stem als een aardbeving hier te bulden over het terrein in de lounge neerzet om even te wachten. En dat heeft alles te maken met de opdracht. Dus dat giet als het allemaal met zit lukken. Want ze zijn de keuken nog even net iets aan het maken hier. Ik heb een van de mensen die hier werkt de opdracht laten lezen. Ik zeg, je gelooft het nooit, maar ik moet een ijsje voor mezelf in tap. Nou, dat giet allemaal lukken. En zoals je achter mij zien kunt, is er een trouwerij aan de gang. En mensen bent werkelijk waar op hun allermooist gekleed. En ik loop daar wat tussen te flaneren in een Hawaii blues. Dus het is niet helemaal op mijn beste moment, zeg maar. Het is ontzettend mooi om te zien hoe mensen zich opdoffen kunt en uitdoffen kunt voor de mooiste dag van het leven. Ik weet niet of het bruidspaar er ook inmiddels al is of dat hij erbij loopt. Ik heb nog geen trouwjurk zien, maar met 5 minuten hoor ik iemand zeggen, komt het bruidspaar aan, zeg maar. En ze gaat ook een lange rij maken, zie ik nou boeten. Er hoort geen Hawaii blues tussen. Dat is één ding wat ik heel zeker weet. Mensen zien er allemaal hartstikke netjes uit. Lin en satijn en mooie blousen aan. En met 5 minuten zal het bruidspaar dus arriveren. En nou begin ik me in één keer te realiseren, Anouk, waar die rode loper voor is, waar jij het net over had. Dus nou valt alles op zijn plek. En nou snap ik waarom de bepaalde faciliteiten of dingen treffen bent om te zorgen dat het bruidspaar hier dus in volle glorie kan arriveren.
0: Maar nou, ze vieren het feestje buiten, zie ik, hè?
2: Ja, dat denk ik, ja. Want het is overal tenten en buffetgelegenheden. En ik zie koks met een grote pan aanrukken. En de laatste dingetjes, de puntjes van hem op de i gezet, denk ik. Nou, dat valt allemaal op zijn plek. Ik weet niet of het bruidspaar erop zit te wachten om een Hawaii blues persoon met een rode microfoon te worden staan. Mocht dat nog een geval wezen, dan ben ik bereid om ze nog even een interview hier af te nemen. Maar die opdracht hier in ieder geval lukken. En Chris, dat is de eigenaar van de Haviksworst, die is even verhinderd. Maar wellicht dat die voor 3 uur dus nog hier komt. En die kan dan alles vertellen over dit prachtige landgoed. En anders dan vinden we wel een die dat kan doen. Eerst in ieder geval de trouwerij en die opdracht. Als ze de keuken aan kant hebben, dan meld ik mij.
0: Hartstikke goed, tot zo. Thank you.

0: Dance into the Light van Phil Collins.
1: Even buurten.
0: Het bruidspaar is gearriveerd en dus ben je even uit de lounge gestapt om de keuken in te gaan van de Havingshorst.
2: Ja, klopt. Ik zat, de ruimte waar ik zat, daar kwam mijn bruidspaar in één keer al binnen in prachtige kleren. Dus met de babs, dus ik moest maken dat ik voortkwam. Maar dat geeft helemaal niks, want ik sta nu in de keuken met chef-kok.
3: Maurice,
2: chef-kok. Maurice, die zit hier naast mij. En ja, we hebben het over ijs en de opdracht. Ik zal er nog even gauw bij pakken. Samengevat komt het erop neer dat wij een ijsje moeten scheppen. Nou, dat doet ze hier wel een klein beetje op een andere manier, denk ik.
3: Ja, dat valt mee, hoor.
2: Ja, hè?
3: Gewoon een lepel.
2: Wat zie ik hier dan voor moois?
3: Is een moes van framboos.
2: Oké. Okay. En hoe heet dat hier zo mooi in zo'n vorm kring?
3: Ja, we hebben een soort malletje daarvoor, dan maken we de moes. En dan vriezen we dat een beetje aan en dan drukken we dat weer uit dat malletje. En dan blijft dat cirkeltje mooi in.
2: Het ziet er werkelijk wel prachtig goed in ieder geval. En hoe moeten we dit gerecht nou voltooien? Dat heeft iets met ijs te maken in ieder geval.
3: Ja, zeker. We hebben een crème van pistas die we geroosterd hebben.
2: Ja.
3: Die mag jij er ook op doen als je wil, maar...
2: Nou, dan ga ik dat proberen.
3: Het idee is een beetje dat we het zeg maar zo heen en weer doen.
2: Ja.
3: Alleen dan... Tot en met het eind eigenlijk.
2: Goed, ga ik dat doen. En dan komt er ijs aan de pas.
3: Ja, daarna doen we ijs.
2: Nou, dit gaat al helemaal verkeerd.
0: Wat doe je dat mee? Je knijpt dat ergens uit of zo?
2: Ja, microfoon in de hand heb ik wel. Nou, ja. Dit is wat ik ervan gemaakt heb. Dit kun je volgens mij serveren voor de helft van het geld.
3: Dus, de verse framboosjes nog.
2: Ja.
3: En prachtig. Heb ik hier een crumble ook weer gemaakt van pistas erdoor ook. Die doe je er ook een beetje op.
2: Oh, jongens.
3: En dan hebben we een sorbet op basis van Scroppino. De cocktail met limoen en prosecco.
2: Ja. Yeah. Oh, ik zal hem even... Ja, ik heb de camera hier staan. Nou ja, het is gewoon wat het is. Die gaat helemaal de kant. Hartstikke idee. Ja. Dan zetten we de camera even neer.
3: En dan het enige wat je moet doen is... Dus we hebben hier een lepel.
2: Ja. Yeah.
3: En die stop je gewoon in deze pot. En dan draai je hem naar je toe.
2: Wat is dit een fantastisch mooie, mooie substantie.
3: Ja, het is een sorbet van de Scroppino. Dus
2: ja.
3: Er zit een klein beetje drank in, een klein beetje limoen.
2: Ja.
3: Ja, dus ik zou zeggen, nee, probeer eens.
2: En dan daar leg je hem op.
3: Nou ja, dan moet jij hem
2: dan moet ik hem, dan moet ik hem daarop leggen.
3: Inderdaad.
2: Goed. En Oebli Hoorn was ook goed best, hoor. Maar dit is, doe maar dan. Ja, dan moet je niet naar Havingshorst gaan. Dan moet je naar Havingshorst gaan. Goed, ik ga het even een keer proberen.
3: Eerst van je afdoen proberen.
2: Van je afdoen?
3: Ja, kijk, ze hebben een nieuw
2: lepeltje
3: gepakt.
2: Dus
3: het is nu niet meer warm.
2: Oh. Nog één keer,
3: Gokkie. Ja? Je begint zo.
2: Ja? Yeah.
3: Dan draai je alleen de lepel en naar je toe.
2: En naar je toe. Goed. Nog één keer, probeer. Warme lepel. Van je af. Draaien naar je toe. Nou, het is een behoorlijk... Dit liet helemaal niks. Dit liet helemaal niks. Ja, nog één keer.
3: Een lookalike was het. Zal ik hem erop leggen? Of
2: ja, doe maar. Ja, nou, eigenlijk moet ik het zelf doen als ik mijn opdracht niet gehaald. Okay, maar als jij hem nou schept...
3: Oké, ja, dat is goed.
2: Ja, en dan leg ik hem erop. Want misschien, als we de opdracht heel letterlijk nemen...
3: Nou, heb je het laatste
2: zelf het ijsje maar schept. Nou ja, dat...
3: Het laatste stukje moet je nog scheppen.
2: Ja, kijk, ik heb hem geschept en dan leggen we hem hier. Drapeer hem zo. Het is een ziek idee.
0: Ja.
2: Ik zeg wel 100 ton. Ja, dit is... En hoe smaakt dit nou, Maurice?
3: Nou ja, probeer het, zou ik zeggen.
2: Oh, dit is wel fantastisch. Dit verwacht je niet. Toen ik vanmorgen wakker werd, dacht ik niet dat ik in de Havingshorst zou eindigen om een ijskoot te scheppen. Het mag de naam ijskoot niet dragen. Dit is een gastronomisch hoofdsteentje, als ik het wel heb. Goed, opdracht gehaald. En we gaan eens even kijken en ook wat die verder allemaal nog meer te beleven is. Maar de groeten van hoe de keuken van de Havingshorst er in ieder geval.
0: Heerlijk!
4: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
5: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
6: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
7: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
8: Damesmode Dekker.
7: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
8: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
9: Ah.
1: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
9: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
10: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst FIOD heeft 2 mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De FIOD deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De 2 zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandervoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaren grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig, het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
13: Er is verkeersinformatie. Door een ongeluk op de A28 staat er bijna 10 kilometer file tussen de afslag Bijlen en Assen-Zuid. En ook de andere kant op, Assen richting Zwolle, daar loopt het vast. Daar inmiddels 5 kilometer file tussen de afslag Assen-Zuid en de afslag Westerbork.
14: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
15: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
16: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
4: Radio Drenthe.
7: Anouk in de middag.
4: Met Anouk Middel.

0: De zomerse klank op Radio Drenthe. Julio Iglesias.
1: Win kaarten voor het Boerenrockfestival.
0: We hebben er nog een paar liggen. Kaarten weg te geven voor het Boerenrockfestival half augustus. Een paar dagen is het groot feest in Trouwendemond. Maar wij hebben kaarten voor de zondag.
2: Ja, en stel je toch eens voor, hè, dat je dit weer hebt. En dan op zo'n mooi weiland met overal feesttenten en gezelligheid en barretjes. En dan gewoon daar met je zo rondstruinen, mensen kijken, een klein biertje drinken, genieten van de muziek. Ik zie het helemaal voor me.
0: Dat kan ook kosten van RTV Drenthe als je meedoet met ons spelletje. Die zondag staan de grote artiesten op het podium. Jannes, André Hazes junior, Marco Schuitmaker, Jan Smit. Nou ja, heel veel grote namen. Lekker meezingen ook vooral. Hoe maak je de kans op? Nou, onze eigen boeren zijn op de trekker gestapt, maar die willen wel luisteren naar een lekker muziekje. Maar dat is niet helemaal goed mee te krijgen. Of toch wel? Als je het herkent, kan je bellen. 0592-33-1188. Altijd, stap er maar op.
3: We moeten nu geen grijs meiden, dus we trappen hem aan. Maar niet zonder muziek.
0: Waar luistert hij naar? Bel maar naar de studio. 0592-33-1188. Dit is Mooi Waak. Laat de zomer maar komen.

0: Radio Drenthe en Our House.
1: Win kaarten voor het Boeren Rock Festival.
0: Liet ik net Aaldert horen die op de trekker is gestapt om gras te maaien. Nou ja, heb ik nu gewoon Evert aan de lijn die daadwerkelijk ook op de trekker zit om gras te maaien. Goedemiddag Evert.
2: Ja, goedemiddag Anouk.
0: Tenminste, dat vertelde David mij net. Wat ben je aan het doen? Waar doe je dat? Thuis?
2: Ja, in Feest.
0: Ach man.
2: In Feestzijden, ja.
0: En hoeveel aren heb je? Zo'n gekke vraag was dat toch niet? Oei, joh.
3: Ik wil even kijken of we terug kunnen bellen.
0: Ja, geen idee. Ik bedoel, er is niks mee. Even kijken hoor.
2: Ja.
0: Ben je er weer, Evert?
2: Ja, ik ben er weer, ja.
0: Ach man, de verbinding was in één keer verbroken.
2: Ja, ja.
0: Maar dat had niks met mijn vraag te maken, hè?
2: Nee. Maar je praat hier over hectares, hè? Bunders.
0: Oh, zoveel bunders heb je?
2: Ja.
0: Maar hoeveel heb je dan?
2: Nou, 50 op het moment.
0: Och, man.
2: Ja.
0: Dan heb je een beste trekker nodig, Evert.
2: Ja, die heb ik ook wel.
0: Ja, en jij bent nu bezig, want het groeit als malle natuurlijk ook, hè?
2: Ja.
0: Hoeveel moet je nog?
2: Nog 12.
0: Oh, oké.
2: Dus een uur of 5, dan is dat wel aan.
0: Och man. En luister jij ook naar muziek op de trekker?
2: Ja.
0: Nee, moet je zeggen. Je moet dan, ik luister naar Radio Drenthe zeggen.
2: Ja, ik heb altijd Radio Drenthe erop. Hè. Ja, okay. Ik ben trouwe luisteraar.
0: Oh, dat vind ik hartstikke mooi. Ik zal je niet langer van het werk houden. Ik ga even altijd laten horen.
4: We moeten nu geen grijs meiden, dus we trappen hem aan. Maar niet zonder muziek.
0: Waar probeert hij naar te luisteren, Evert?
2: Naar Stefan Wolf met Born to be Wild.
0: Yeah! De kaarten voor Boeren Rock zijn voor jou, want het was inderdaad deze plaats waar hij naar probeerde te luisteren. Hey, een heel goed weekend. Succes nog met je bunder en tot een andere keer.
2: Ja, oké. Ja, mooi. Ja, bedankt.
0: Hoi.
2: Hoi.

heet hij ook. Morning Dance Again. Zijn nieuwste single. Danny Vera, die weer in oktober een eigen soort mini-festival organiseert. Hè? Dat doet hij vaker. En eind oktober gaat dat weer gebeuren. Over festivals gesproken. Evert Dussel won kaarten voor het Boerenrockfestival. Vanmiddag bij René zijn ze ook nog weer te winnen. En morgen trouwens ook nog op Radio Drenthe.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
2: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
3: Aan tafel!
4: Zo.
5: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
4: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
5: Heb je een nieuwe vriend, oma?
4: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
6: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl. En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
7: Half drie is het. Het nieuws uit Drenthe, David van der Spoel.
8: Goedemiddag. Commissaris van de Koning Agnes Mulder is kritisch op het landelijk asielbeleid. Ze noemt het beschamend dat vluchtelingen in het gras moeten slapen. Volgens Mulder was dat niet gebeurd als de spreidingswet consequent zou worden toegepast. Afgelopen nacht was het weer overvol in het aanmeldcentrum in Ter Apel. In een sporthal in Gieten werd een noodopvang ingericht. 130 vluchtelingen hebben daar de nacht doorgebracht. Mulder is ook kritisch op gemeenten die minder asielzoekers opvangen dan van ze wordt gevraagd. Volgens de commissaris moeten die gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen en moet de minister daarop toezien. Bij graafwerkzaamheden in Klasinaveen is vanmiddag een hoofdgasleiding geraakt. Volgens omstanders was het lekkende gas op afstand te horen en hangt er ook een heftige gaslucht. Energiebeheerder Enexis gaat de leiding repareren. Vanochtend was er ook al een breuk in een waterleiding in Klasinaveen. Die is inmiddels gerepareerd, maar de waterdruk is op sommige plaatsen in het dorp en in de omgeving nog wel wat lager. En de ANWB waarschuwt voor drukte op de weg dit Pinksterweekend. Vanwege verschillende evenementen en werkzaamheden is de kans op files groter. Zo is een deel van de A28 bij Hogeveen afgesloten vanwege werkzaamheden. De ANWB adviseert reizigers om goed voorbereid op pad te gaan. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
7: Dankjewel, David. Roland van der Zwaag nog met het weer.
9: Vanmiddag verloopt zonovergoten met een paar stapelwolken die later inzakken. Nou, het is zomerswaar met 25 graden. Weinig wind, een zwakke zuidoostelijke wind. Vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden met volop zon. En komende nacht gaan we terug naar 11 tot 12 graden.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.

0: huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
1: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
2: True Lease met Grenke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
2: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
2: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
4: Is dit allemaal van jou?
5: Alleen de belangrijke dingen.
6: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
2: Allsafe geeft ruimte. Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
7: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
8: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
7: Ik wel, bij NRV.
8: NRV?
7: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Enige wat wij hoeven te doen is onze ideale route kiezen.
8: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
3: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Anouk in de middag.

0: En daar gaan ze heen. Doe maar een doorsteek.
1: Even buurten.
0: Nog steeds op de Havikshorst. Robert Oosting, net een keurig ijsje. Ja, dat mocht de naam ijsje eigenlijk niet hebben. Hè? Dessert heeft hij wezen te scheppen. En momenteel ben je blijven hangen, geloof ik, in de keuken, hè?
2: Oh man, ik kom hier helemaal niet meer weg. Nee, we hebben wel in een ongelooflijk interessant gesprek verzeld geraakt over koken. En daar waar ik met verven een ei kan bakken, kan Maurice dat ook, maar dan op allerlei wijzes. En de passie voor koken zat er geloof ik al vroeg in, of niet?
3: Ik zei op mijn vijfde al dat ik kok zou worden. Dus ja. Ik denk
2: dat is gelukt in ieder geval.
3: Ja. Zeker gelukt, ja.
2: Want we komen in een gesprek verzeld en weer koken, receptjes volgen en weet ik wat allemaal. Daar kun je makkelijk over denken. Maar voor jou is het hartstikke een soort kunstvorm geworden. Waarbij je ook heel veel de ruimte krijgt hier om te experimenteren. En dat is ook iets wat ik vroeg toen. Hoe ben je op dat idee van het ijsje gekomen? Dat ijsje wat we net gemaakt hebben, dat was ook helemaal jouw idee?
3: Zeker, ja. Dat is helemaal mijn hand.
2: Precies, je bedenkt wat en dan...
3: Ja, dan blijf je wel eens ergens mee zitten. Hè? Ja. Dat is Scorpino, vind ik echt lekker zomers. Dan was je net het ijs wat je net hebt geschept.
2: Ja.
3: Nou, nu met dit weer is het dan helemaal perfect. Dus ja, dan is het echt een lekker. Alleen dan in een ijsvorm in plaats van een cocktail. Ja,
2: ja precies. Maar het is een recept wat niet bestiet.
0: Robert, sorry dat ik je even onderbreek hoor. Maar ik weet niet precies waar je bent. Maar sta jij in de kelder of zo? Want je valt af en toe weg. En qua beeld zien we ook helemaal niks.
2: Oh, nou, we staan inderdaad in de kelder. Maar anders moeten we even weer naar boom lopen als dit niet te doen is. Dan
0: dat vind ik zonde, want anders volg ik het hele verhaal niet. Zal ik een plaatje draaien en dan heb ik zo weer contact met je. Zal ik dat doen?
2: Nou, dan... of ben je nou alweer te horen? Is het nou goed?
0: Het is wel te horen, maar niet te zien. Dus zal ik je gewoon even over 3 minuten dat we weer contact hebben?
2: Ja, doe maar.
0: Oké, tot zo dan.

0: Don't Stop van Fleetwood Mac.
1: Even buurten.
0: Uit de kelder gekropen en nu weer in die prachtige tuin staand, Robert. Dit is beter, hier hebben we beter contact, denk ik.
2: Ja, ik was ook zo optimistisch om te denken dat er onder de dikke muren van de haven zaten, de verbinding kraakhelder zo bleef. Nou, niets was minder waar. Wij stonden werkelijk in een prachtige wienkelder met hoeveel soorten wien, Maurice?
3: Ik geloof dat het rond de 300 is, ja.
2: Ja, 300 soorten wien. Nou, dat is ongelooflijk veel. Maar daar gaan we niet over hebben, want in die wienkelder staan ook allerlei potten, wekpotten, potten met sterk water, potten met azijn, zuren, zoeten, weet ik het wat allemaal. En een groot deel van die potten, dat was een idee wat in je hoofd begon is, en wat nou in een pot stiet door in de kelder, maar de bestandsdeel die komt uit deze tuin voor een groot deel, hè?
3: Nou, ik denk eigenlijk alles wat in die potten zit komt uit de tuin. Ja, ja. Alleen gedeelte nog van paddenstoelen komt hier net buiten de tuin en de gracht.
2: Ja.
3: Aan de andere kant van de gracht eigenlijk. Daar komt dan het eenkoortje brood vandaan en de rest komt echt letterlijk allemaal uit de gracht.
2: Ja, want dit stuk van de tuin waar we nou hier voor staan te kijken, zeg maar, is dit jouw kruidenhabitat of de hele tuin, of hoe zit dat?
3: Nou, het rechterstuk hier is vooral kruiden en groentes. En dan hier bijvoorbeeld een rabarber en dan daar is wat meer de groente. Dit is meer groente, dit eerste stuk. En daar rechts is wat meer de groentes, of kruiden.
2: Hey, en bepaal jij dan als chef-kok zelf ook waarvan je zegt, nou, dit wil ik erin hebben en dan moet ik ook zorg verdragen? Of de mensen voor die dat doet, of hoe gaat dat?
3: Nou, we hebben drie mensen, vier inmiddels, die de tuin doen. En dan elke... Nou, begin van het jaar gaan we dan een beetje overleggen wat we voor leuks in de tuin willen hebben. En dan, zoals dit jaar hebben we dan nieuw een Franse uiensoepboom.
2: Ja, zullen we er mee lopen? Jij zei dat, ik denk, nou, dat bestiet niet, maar het bestiet wel. De Franse uiensoepboom. Daar groeien geen kop soep aan, denk ik, maar wel bepaalde...
3: Het lijkt erop.
2: Het lijkt erop, ja. Het bent deze twee palmachtige, uitziende boom die de Franse uiensoepboom... De naam daarvan althans draagt.
3: Het staat hier tussen de bloementuin. Dus alleen maar eetbare bloemen.
2: Ja, aan die kant.
3: En dan staan hier dus de wilde aardbeien. Er zit al eentje aan, zie ik.
2: Behoorlijk wild.
3: Ja, dat zijn niet de standaard aardbeien. Maar het grappige aan dit is dus, als je het ruikt en als je het proeft eigenlijk...
2: Ja.
3: Ruik je een Franse uiensoep van vroeger.
2: Nou, dan... Ja, direct... Wat voor plant is dit dan? Wat?
3: Het is een boom, die wordt echt 4 meter hoog of zo. Ja.
2: En de bladen daarvan kun je ervan gebruiken?
3: Ja, ja, dat is echt. Als je hier een olie van maakt en dan maak je daar een crème van of een mayonaise achter iets. Dan smaakt het dus naar Franse uiensoep zonder dat je er echt een uiensoep hebt gemaakt, bijvoorbeeld.
2: Dat is werkelijk wat bijzonders. En ik zie zover het oog reikt allemaal prachtige, wilderige planten en struiken die dus allemaal in potten staat beneden, of in ieder geval een deel daarvan. En die je dus ook daadwerkelijk gebruikt voor de recepten hier.
3: Zeker. Ja. Hier hebben we bijvoorbeeld de bronsvenkel tussen staan. Dat zijn die wat hogere pollen ertussen.
2: Ja.
3: En daarachter kunnen we even heen lopen.
2: Nou, dan doen we dat. Dan loop ik nog even achter je aan. Het is ik zit net al Frans. Het doet mij helemaal aan verzaaien denken. Een soort mini verzaaien in de bossen van Drenthe voor school.
3: Dit kennen de meeste mensen wel. Het zijn hosta's.
2: Ja.
3: En dan hebben wij er een pot op gezet.
2: Een pot over de hosta's. En als we de pot optillen, dan zitten daar... Hè?
3: Dan blijft hij wit. En dan heb je dus een soort aspergeachtige smaak wat er vandaan komt.
2: Dit zijn hosta's die daar beneden...
3: Het verschil is dan dus... Met een pot erover en geen pot erover.
2: En dat kun je dus eten?
3: Ja, dat is gewoon, het lijkt een beetje op aspergeachtig en wat vetter van structuur.
2: Juist. Nou, je moest altijd niet Bliedman wezen. Die heeft ook hosta's in de tuin. En als ik weet dat je dat eten kunt, dan gaat ze eraan. Ja. Maar wel eerst een pot eroverheen zetten om te zorgen dat het...
3: Er zit wat zand aan, maar ik omdat de mieren het ook leuk vinden, de warmte.
2: Ja.
3: Nou, proef maar, zou ik zeggen.
2: Oh, dit is gewoon, je trekt het uit de natuur en je steekt het in je mond. Zo moet het in Drenthe eigenlijk wezen, hè? Je hebt met een mandje het bos in gehad en je komt terug met een hele maaltijd.
3: Ja. Een beetje zand, maar...
2: Maar zacht! Ja. Heel mild, niks bitters.
3: Nee, dat is dus doordat er geen zonlicht op komt.
2: Nou, bizar. Ja. Dus een grote terracotta pot over de hosta's en je hebt gewoon een drie sterren maaltijd. Als je dat tenminste dan weer goed weet te bereiden, maar dan valt het natuurlijk, of staat het, dan valt het met. Maar wat is nou voor jou de grootste uitdaging, Maurice, van koken? Wat is je nou waarvan je zegt, ja, daarom blijf ik dat tot mijn dood doen?
3: Nou, tot mijn dood doen weet ik niet, maar...
2: Misschien overdreven, hè? Een beetje hyperbolisch, maar...
3: Maar wat het echt heel leuk maakt, is dat je dat het elke dag wat anders is.
2: Ja.
3: Want zeker hier dan bijvoorbeeld, zeg ik al, we doen alles tussen bitterballen en ganzenlever.
2: En ik wil dat, net al dreugen worsten.
3: Daar en alles wat daartussen invalt, dat doen we ook. En dat maakt het ook leuk, dat geen dag eigenlijk hetzelfde is.
2: Nee.
3: Want als de mensen hier komen, zoals vanavond, hebben we vaste gasten, die willen dan tarwot. Dat regelen we dan voor hun, dat we dat tarwot voor hun krijgen. En dan, en dat misschien andere mensen hier dan op dat moment een bitterbal aan het eten zijn. En dat maakt het ook weer leuk.
2: Maar naast alle geëikte recepten en de wensen van de mensen, ben je ook een soort uitvinder die naar hart en lust kan experimenteren met van allerlei smaken en recepten.
3: Zeker, dat maakt het ook leuk inderdaad.
2: Ja.
3: Een beetje, ik noem het altijd een beetje ouwe hoeren met ingrediënten. Maar ja, dat vind ik altijd wel leuk om te doen, ja.
2: Nou, ik vond het hartstikke mooi dat je ons even hier door de tuin rondleiden hebt. Die trouwens ook toegankelijk bent. Ik weet niet of ze vrij toegankelijk bent.
3: Zeker, maar elke dag.
2: Elke dag. Nou, de Hekkenstad los, je kunt die zo bij de Havikshorst een keer komen kijken. Naar die prachtige tuin, naar die wilde. En als je dan niet op vakantie kunt, of je wilt geer naar Frankrijk, dan kun je dat hier alvast een klein beetje pruimen, zeg maar, bij de Havikshorst. Wat dus geen officiële plaatsnaam is. Bel wel achter, maar in ieder geval wel een prachtige plek om te bezoeken. En dan met sluiten we deze middag denk ik maar af een hoek.
0: Ja, mooi daar even een kijkje te hebben genomen. Robert, dankjewel en tot volgende week.
1: Even buurten.
4: Anouk in de middag.
1: Radio Drenthe. One side of me is warm and quiet.

ook eens een liedje waarvan je denkt, hè? Is mijn radio stuk? The Beach Boys en Help Me Rhonda. Het zit er alweer op. Oh, wat gaat het ook weer snel. René gaat zo meteen verder. Veel plezier daarbij. Een heel fijn weekend.

0: Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
3: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
4: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
5: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
6: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
7: Aan tafel!
8: Zo.
9: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
8: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
9: Heb je een nieuwe vriend, oma?
8: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
10: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
11: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
12: Zwaagstra.
13: In Hogeveen.
14: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
11: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
15: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. En morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
12: kozijnen. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
17: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
18: Wat een goed plan.
17: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
18: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
17: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
19: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
19: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
21: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
22: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
23: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
22: Oké, we gaan.
24: Daar gaat hij dan.
15: Radio Drenthe.
25: Studio Steenbergen.
15: 60s en 70s.
25: Met René Steenbergen.

0: Meteen even beginnen met een stukje flower power. Hè. Dat is nooit verkeerd. De grote zomerhit van exact 60 jaar geleden. The Loving Spoonful en Summer in the City.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Ja, en dat Summer in the City, dat klopt eigenlijk wel een beetje. Hè. Zomer in Drenthe, daar begint het toch echt een beetje op te lijken. En het schijnt allemaal nog veel gezelliger te worden de komende dagen. Kortom, we staan aan het begin van een fijn Pinksterweekend. Zo lijkt het. En dat is mooi, dat is fijn. Al was het alleen al omdat de muziek dan ook vaak op een of andere manier een beetje lekkerder klinkt. Hè? Op een of andere manier. Weet niet hoe dat kan. Het is toch zo. Kortom, dat belooft wat voor het komende 60s en 70s uurtje, waarbij je weer van harte welkom bent. Leuk dat je luistert. Goedemiddag. Hou die radio vooral aan. Want nou ja, niet alleen tussen 3 en 4. Met alleen maar pareltjes uit die twee bijzondere decennia. Valt me nog meer leuks te beleven. Later dit programma gaan we namelijk weer kaarten weggeven voor Boerenrock in Drouwenemond. Dat doen we met het nu al legendarische en onvergetelijke trekkerspel. En we krijgen nog bezoek, heb ik begrepen, van mijn goede vriend David van der Spoel. Die hiernaast op de showbiz-redactie alweer van alles zit te regelen. Nou, even kijken wat daaruit komt. Eerst maar eens even de focus op het komend uur. De jaren 60 en 70 die staan weer centraal. Met het komend uur onder andere deze van de Tremolo's.

Het jaar was 1967. Het was de eerste hit hier in Nederland voor de Tremolo's. Met een liedje dat werd geschreven door Cat Stevens, die je bijvoorbeeld nog kent van Morning Has Broken. Dit was Here Comes My Baby. En daarvoor nog de Les Humphrey Singers en Mexico. 16 over 3, de geschiedenisboeken zijn weer opengeslagen. En daarin zie ik dat het op deze dag in 1965 is dat de Beatles de nummer 1 positie bereiken in de Amerikaanse hitlijst met deze single.

0: Het liedje heet Young Girl en het is best wel een beetje een omstreden liedje, want het gaat over een man die zich, gelukkig net op tijd, realiseert dat het meisje waar hij verliefd op is, minderjarig is. Nou, Young Girl is de enige nummer 1 hit voor de groep. Dan in deze dag in 1970, dan zet Elvis Presley zijn handtekening onder een contract met filmmaatschappij MGM voor 3 bioscoopfilms. En de eerste van deze 3, dat wordt nou eens een keertje niet zo'n film waarin Elvis in een flinterdun verhaaltje achter de meiden aangaat. Nee, het wordt een echte concertdocumentaire met de titel That's the Way It Is.
1: He started a new sound and they listened. He started a new style, and a new world of music was born. From MGM, the film about the guy who started it all. Elvis, in person, as he is. In Elvis, That's the Way It Is. A unique 90 minutes of entertainment, both on stage and behind the scenes. Don't dare miss it.
0: That's the Way It Is heet die film dus. En daarin zien we Elvis achter de schermen en tijdens zijn optredens in Las Vegas. Dan op deze dag in 1971, dan bereikt het album Sticky Fingers van de Rolling Stones de nummer 1 in de Amerikaanse albumlijst. En dat is dan die bekende plaat, hè, met die spraakmakende hoesfoto van een, laten we zeggen, goed bedeeld kruis in een spijkerbroek. Het album groeide uit tot een klassieker en wordt door critici beschouwd als een van de beste uit het oeuvre van de Stones. Een van hun allergrootste hits ooit staat erop, dat is deze. Dat is Brown Sugar en ook een van hun misschien wel allermooiste. Prachtige Wild Horses. En Sticky Fingers is trouwens ook het eerste album van de Rolling Stones waarop dat beroemde tong- en lippenlogo wordt gebruikt. Nou, dan nog even naar deze dag in 1972. Dan wordt Ton Sijbrands wereldkampioen dammen. En dat verrast hem eigenlijk niet, omdat hij alle toernooien daarvoor ook allemaal heeft gewonnen. En het komt, denkt hij zelf ook, mede door een raar soort bijgeloof.
2: Dat is in zoverre raar. Kijk, als ik schaken was geweest, was het volstrekt logisch geweest. Omdat schaken wat wit voordeel heeft met schaken, maar met dammen absoluut niet. Desondanks heb ik een uitgesproken voorkeur voor wit.
0: Nou ja, en zo heeft iedereen zijn eigen ritueeltje, zeg. Ik ga er weer een oude top 40 bij pakken. En dat is de top 40 van deze dag in 1977. En daaruit hoor je zometeen de Guys and Dolls met een liedje dat je misschien ook kent van Cilla Black. Maar de Guys and Dolls hadden er ook een grote hit mee. You're My World. Ook nog Al Stewart met het zwijmelende On the Border. En eerst, ja, dat is dan wel even lekker zomers op een dag als vandaag. Dr. Buzzard's Original Savannah Band. Dit is Cherchez La Femme.

0: als hij niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
0: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Aan tafel!
4: Zo.
5: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
4: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
5: Heb je een nieuwe vriend, oma?
4: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
6: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
7: Sta op stoel nodig. Mobifit.
8: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
7: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
9: Anderhalf minuut over 3:30 alweer en daarom snel naar de hoofdpunten in het Drentse nieuws. Commissaris van de Koning Agnes Mulder is kritisch op het landelijk asielbeleid. Volgens Mulder is het beschamend dat er in Ter Apel mensen in het gras moeten slapen. En een flinke file op de A28 bij Hooghalen vanmiddag. 3 auto's zijn daar op elkaar gebotst. Inmiddels is die file aan het oplossen. En in Klazinaveen is bij graafwerkzaamheden een hoofdgasleiding geraakt. Er hangt volgens omstanders een heftige gaslucht. Inexis is inmiddels druk bezig om die leiding te repareren. En dan het weer, Roland van der Zwaag.
10: Vanmiddag verloopt zonovergoten met een paar stapelwolken die later inzakken. Nou, het is zomerswarm met 25 graden. Weinig wind, een zwakke zuidoostelijke wind. Vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden met volop zon. En komende nacht gaan we terug naar 11 tot 12 graden.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Ik wil snel.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Studio Steenbergen.
10: 60s en 70s.
9: Met René Steenbergen.

0: tot en met 16 augustus in Drouwenenmond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Boerenrock. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/

ook nog eens een hit in de Nederlandstalige versie voor John Spencer. Was ook hartstikke leuk, maar dit was het origineel van Roy Orbison en Lana. Daarvoor nog ABBA met Summer Night City en ook nog Crosby, Stills en Nash en de Marrakesh Express. Het is vrijdagmiddag, een zonovergoten vrijdagmiddag, en we staan aan het begin van een prachtig Pinksterweekend, als ik de experts mag geloven. Nou, over zo'n 1:03 horen we sowieso alle details over wat ons weer technisch te wachten staat. Want dan meldt Roland van der Zwaag zich met zijn uitgebreide weerpraatje. En dat zou wel eens een vrolijk verhaal kunnen zijn vandaag. Denk ik zo, gok ik zo. Niet alleen voor vandaag, maar ook de komende dagen. Nou, dat is van later zorg. Eerst maar weer eens eventjes. Ja, als we dan toch in die winterse sferen zitten, ook even zomers liedje erbij toveren. En ik heb vandaag een nederpopdeuntje. Ja, zo af en toe dan zit ik toch wel een beetje jaloers naar Wim te luisteren. 'S Ochtends, die draait tussen 9 en 10 altijd alleen maar nederpop. En er zit dan af en toe wel iets tussen, waardoor ik dan weer op een idee kwam. Nou, dat was vandaag ook weer zo. Ik kwam terecht bij The Surfers en Windsurfing. Wordt heel vaak aangezien voor de Beach Boys. Dat is ook niet zo gek. Dat was de belangrijkste inspiratiebron voor dit liedje en voor de groep. Nou ja, het was eigenlijk meer een soort, ja, groep op de tekentafel, zou je kunnen zeggen. Stiekem zaten de mannen van Catapult erachter. Van Let Your Hair Hang Down en zo, hè. Nou, dat werd nog een hele fabriek eigenlijk. Later waren dat ook de mannen achter Rubber Robbie bijvoorbeeld. Maar eind jaren 70 waren ze dus druk in de weer met de Surfers. En Jaap Egelmond zat erachter, de producer die later nog van zich liet horen met de Stars on 45. Nou, in dat sfeertje zit dit eigenlijk ook wel een beetje. En 9 van de 10 mensen die denken dus dat het om de Beach Boys gaat. En dat lijkt me voor het team dat erachter staat echt wel het grootste compliment, zou je kunnen zeggen. En op een dag als vandaag helemaal hartstikke leuk om weer eens even te draaien met dat zonnetje aan de hemel. En dat denken we, die surfplank er toch gewoon even bij, hè? Met z'n allen.

altijd goed om iets te draaien van Jackie Wilson. Your love keeps lifting me higher and higher. En daarvoor nog de Surfers. Niet uit Californië. Nee, niet van de zonnige stranden aan de West Coast. Nee, gewoon uit Haarlem. En windsurfing. Daarmee is het bijna 4:09. En tijd om de jukebox weer tevoorschijn te rijden. En ja, daarvoor neem ik je vandaag mee terug naar het jaar 1972. Toen werd namelijk in Geleen de derde editie gehouden van Pinkpop. Ja, bestaat nog altijd. Nou, het was toen ietsje kleinschaliger dan tegenwoordig. Alhoewel, er kwam ook 20.000 man op af. Op het sportpark van Geleen werd het toen gehouden. En op de affiche onder andere Focus, Michael Chapman, Ian Matthews, The Strobes, The Incredible String Band en twee andere bands die ik vandaag uit de jukebox ga toveren. Dat vind ik wel even leuk. Om een beetje dat, dat pinkpopsfeertje tevoorschijn te krijgen. Een van de bands die daar aanwezig was Argent. De rockband rondom Rod Argent. Die dan weer uit de zombies kwam. Die hoor je zo meteen met Hold Your Head Up. Maar er was ook nog een ander bandje dat een van de grootste zomerhits aller tijden op zijn naam heeft staan. Ze stonden op Pinkpops, hebben dit toen ongetwijfeld ook gespeeld. Ik ga de naald op de plaat zetten voor Mungo Jerry. En in de summertime.

0: 27 tot en met 31 mei wordt er tijdens het CSIO Zuidwolde door de beste jeugdrijders gestreden om de landentitel voor Young Rider, Juniors, Children en de Ponyruiters. Uiteraard kunt u ze allemaal bewonderen in onze prachtige loods. De entree is gratis. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
2: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Borgstee, Assen.
4: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
5: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
6: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke, hippe merken als Harper en Eve, Garcia, Lofies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
7: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
8: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
9: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS-journaal.
12: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar coredate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
13: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen.
14: Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
15: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
14: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
17: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
18: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
17: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
18: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
10: Radio Drenthe.
19: Studio Steenbergen.
10: Met René Steenbergen.

0: David van der Spoel goedkeurend meeknikken op dit zomerse deuntje. Dit bevalt jou wel, David.
1: Ja, zeker.
0: Ja, lekker dit hoor. Los Lobos en La Bamba.
2: Studio Steenbergen.
3: Met René Steenbergen.
0: Ja, dan meteen even officieel. Hadi David.
1: Hallo, hallo.
0: Fijn dat je er bent. Je was net, ik zei het net ook al op de radio, hiernaast op onze showbiz-redactie hartstikke druk.
1: Ja.
0: Want het is vrijdag, dan komt jouw sterrenklapper tevoorschijn.
1: Jazeker.
0: Het is weer gelukt, begrijp ik.
1: Het is weer gelukt. Er is een A-ster in de studio.
0: Nou, daar horen we zo meteen meer over. Maar eerst wat anders.
2: Studio Steenbergen.
4: Dierennieuws.
1: Ja, het is weer zover. Dierennieuws. Ja, je hebt het vast meegekregen. Dat grapje van die vrienden op die trouwerij in Gelderland. In Hees, om precies te zijn. Nou, een stel ging trouwen. En de vrienden van dat stel die hadden bedacht. We moeten een leuke bruidegomsstunt uithalen.
0: Oh ja, dat je bijvoorbeeld het hele huis vol met ballonnen legt. Dat soort geintjes.
1: Precies, ja. Nou ja, Gelderland, boerendorpie. Dus er moest ook iets in die sferen zijn natuurlijk. Dus ze hebben daar 59 kippen in de tuin gedumpt. Mooi hekje erom.
0: Levende kippen.
1: Levende kippen, ja? Inderdaad. Dus die mensen die kwamen terug naar hun bruiloft. En toen hadden ze opeens 59 kippen daar rondlopen. Nou ja, het klinkt best geinig. Alleen meerdere dierenbelangenorganisaties die waren er niet zo blij mee. Want die beestjes die waren er nogal erbarmelijk aan toe. Ze zagen er niet zo goed verzorgd uit.
0: Ja, dus die organisaties waren er als de kippen bij om daar eens even werk van te maken.
1: Precies, inderdaad. En nu krijgt dat verhaal nog een staartje, want het blijkt dat ze met maar liefst 11 hulpverleners urenlang hebben gewerkt om die kippen af te laten voeren. Dierenambulances erbij, toestand, je weet het wel. En nu komt er een aangifte tegen die vriendengroep die kippen daar hebben achtergelaten. En die hulporganisaties willen die daders aansprakelijk stellen voor hun daden en op laten draaien voor alle kosten.
0: Ja, ik snap het. Maar heb je ook nog iets gezelligs op zo'n zomerse vrijdagmiddag?
1: Ja, laten we het leuk afsluiten. Het is vandaag Bitcoin Pizza Dag.
0: Bitcoin Pizza Dag?
1: Ja.
0: Dus het is bij mij op vrijdag altijd patatdag.
1: Ja.
0: Bij jou ook vaak, hè?
1: Maar ik zou toch eens met een deel van de Bitcoin een pizza bestellen vandaag. Want vandaag, op deze dag in 2010, werd voor het eerst een pizza gekocht, betaald met bitcoins.
0: Nou,
1: ik ben heel benieuwd hoeveel bitcoin daarvoor betaald is.
0: En hoe je dat dan ook doet en zo.
1: En hoeveel die pizza nu waard zou zijn.
0: Ja, nou dat ja. Oh, wel lekker. Nou je dat zo vertelt, loopt het water mij al wel een beetje in de mond hoor. Want het is toch wel lekker een pizzaatje op zijn tijd.
1: Ja.
0: Maar ook altijd een luxe probleem. Hè? Dan heb je zo'n kaart voor je, daar staan dan 200 verschillende pizza's op. Dat is weer een gedoe, kun je geen keuze maken. En daarnaast is er ook altijd één pizza die elke keer weer voor discussie zorgt.
5: Weet je waar ik een hekel aan heb? Is als ik in een restaurant zit en ik zie op de menukaart van die gerechten met in de naam van het gerecht het woord Hawaii. Dan hebben ze namelijk exotisch proberen te maken voor mij. Mijn god, wat zou erin zitten? Tosti Hawaii, hamburger Hawaii, pizza Hawaii. Nou, even nadenken. De ananas! Dat is het altijd, ananas! En het ergste is die pizza Hawaii, waar ze die natte plak ananas gewoon recht uit blik, zo op die schijf hebben lopen flikkeren, hè? Met allemaal bliksap erbij. Zo'n natte flap krijg je dan. Dit is wat je moet doen, eerst voor een keer, als je een natte flap krijgt. Dikke tip. Je krijgt je pizza Hawaii. Eerst wat je doet, alle ananas eraf. Dan vreet je heel je pizza op. Heel die pizza vreet je op. Komt die open met zijn rekening, leg je eerst netjes al je geld op de schoteltje. Dan al die ananas erbovenop. Zegt hij, wat is dat nou weer? Dat is een fooi Hawaii voor jou. Idioot.
2: Altijd in de buurt. Studio Steenberg.

0: Hey, David, het is wel jouw middag, hè? Net al bij La Bamba. En nu komt er weer iets van Bruce Springsteen voorbij. Dat kan jouw goedkeuring ook altijd wel wegdragen.
1: Nou, het is een goede middag voor de Springsteen-fans. Want eerder vanmiddag hadden we in het spelletje ook al een liedje van Bruce Springsteen.
0: Dus nou, dat was niet Badlands.
1: Nee, dat was Born to Run.
0: Ah, Badlands, ja, het liedje waar Bruce Springsteen vaak zo'n concert mee begint. En het is niet voor niks dat we dit draaien, want jij zei net, je moet even Badlands doen. 4:10.
1: Ja.
0: Nou, bij deze, waarom is dat?
1: Nou ja, kijk even wie er naast mij zit.
0: Ik kan wel doen of ik gek ben, maar dames en heren, live in de studio, Erwin Nijhoff. Hey, Erwin.
2: Dank u, hoi.
0: Hey. Ik heb net even teruggekeken in de kalender, Erwin. Het is 3 jaar geleden dat je hier was.
2: Zo.
0: Toen met een Elvis-project.
2: Ja.
0: En nu heb je weer iets te melden, onder andere over Bruce Springsteen. Want ja, dat Bruce Springsteen stempel, daar kom jij nooit meer vanaf, hè?
2: Nee. Ah, ik doe heel veel verschillende projecten. Ik ben afgelopen jaar ook vaak bij, ik noem het altijd, bij Geert geboekt. Authentiek, op de markt in Assen. En dan proberen we 1 of 2 keer in het jaar wat te doen. Doe elke keer wat anders. En vanavond wordt het Bruce Springsteen materiaal. Ja.
0: Leuk.
2: Mijn grote held. Een van mijn grote helden, ja.
0: In het dinercafé daar midden in Assen. Hartstikke leuk. Daar speel jij dus Springsteen liedjes. Deze ook, Badlands?
2: Dat is één. Die heb ik. Ik had hem bijna op mijn setlijst, maar weet je, die man, ja, het is zo moeilijk kiezen. Kill your 100,000 darlings.
0: Ja,
2: hij heeft zoveel mooie liedjes geschreven, ja.
0: Ja, dus je hebt eigenlijk een luxe probleem wat je daar vandaan
2: gaat doen. Ja, het is gewoon een luxe probleem. Ja, want ik heb nu ook al heel veel nummers moeten schrappen. Maar anders dan, nou ja, dan ben je gewoon, weet ik veel. Hè, dan als het concert begint rond 9:30. Ja, dan zijn mensen morgen vroeg om 4:30 nog niet klaar, zeg maar.
0: Ja, en even voor de goede orde. Het is een, zoals dat dan heet, een solo akoestisch concert. Dat je niet denkt van, dan zit ik daar in een restaurant.
2: Ja, de E Street Band blijft thuis.
0: Ja, precies. Ja. Dat je niet denkt van, dan zit ik daar lekker te eten. En dan is het één grote bak herrie omdat Erwin Nijhoff daar met zijn bed staat.
2: Het is relaxed. En we gaan ook, er komt iets verrassends komt voorbij. Ik moet een beetje de spanning een beetje opvoeren. Wat ik zelf nog nooit meegemaakt heb. Dat gaat vanavond in Authentiek gebeuren. En wat waarschijnlijk het publiek ook nog nooit meegemaakt. Dus
0: komt
2: er alle reden om Authentiek te komen.
0: Ik denk dat Bruce Springsteen zelf langskomt.
1: Dat zou mooi zijn.
0: Dat zou leuk zijn.
2: Ja, het zou kunnen. Ik heb wel eens met muzikanten gespeeld. Maar ja, Bruce nog niet. Maar misschien vanavond.
0: Dat is wel nog altijd een grote wens van jou. Hè?
2: Ja, dat leek me wel geweldig. Ja. Ik heb wel een afspraak met zijn eerste drummer. Vinnie Lopez. Zegt, wanneer kom je nou eens een keer naar New Jersey? The people will love you. Maar goed, dat is er al die tijd nog niet van. Goh, Vinnie was de drummer van de eerste 2 albums van Bruce. En daar heb ik ooit een keer of 5 de kans gekregen om met hem optreden. Een paar nummers mee te spelen, laat ik zo zeggen.
0: Ja.
2: En ook Eddie Mannion, die in de band van Bruce speelt. En saxofonist. En Jay Clemens heb ik een keer wat meegedaan. Maar het is er helaas nog niet gelukt om door te dringen naar de Bosses himself.
0: Nee. Waarom is Springsteen jouw grote held?
2: Ja, oh man, ja. Waar moet ik beginnen? Ten eerste de teksten. Wat ik geniaal aan Springsteen vind is een heel verhaal vertellen in een lied van 3-4 minuten en ondertussen nog een pakkende melodie. En goede energie. En ook een lied waar ook nog ergens over gaat. Terwijl je denkt, dat is een lekker popnummer of zo. Nee, er zit gewoon echt nog weer als je echt op die tekst gaat inzoomen, er zit gewoon weer echt wel een heel verhaal achter, zeg maar. Dat,
0: dus in die zin heb jij ook dingen van hem geleerd? Ben je door hem geïnspireerd?
2: Ja,
0: gebruik je dingen van hem die jij in je eigen muziek gebruikt?
2: Ja, ik ben ook zeker met sommige nummers die ik geschreven heb in het verleden, ook uit mijn Prodigal Sons tijd. En vooral een nummer als People Making Money Out of Sand. Daar had ik echt Springsteen in mijn achterhoofd.
0: Dat is jouw Born to Run, hè?
2: Zo zou het kunnen zien. Ik wilde daar weg van die boerderij. Dat is een beetje het verhaal en heel kort door de bocht. Maar dat begint ook met een mondharmonica intro. Nou, toen had ik natuurlijk de river ergens in mijn achterhoofd. En het was voor mij ook de eerste poging om een beetje een verhalend singer-songwriter-achtig lied te schrijven.
0: Ja.
2: En die kwam op het tweede album van The Prodigal Sons terecht.
0: Ja, mooi man. Springsteen dus. Erwin speelt vanavond Springsteen muziek in dat dinercafé midden in Assen. Dus hartstikke leuk. Kun je naartoe? Begin om 9:30, hè?
2: Ja.
0: Dus hartstikke leuk om daarbij te zijn. Maar om het even, zoals dat heet hier bij de regionale omroep, te regionaliseren.
2: Ja.
0: Ik was even de archieven in, Erwin. Blijkt het gewoon alweer 5 jaar geleden te zijn geweest dat jij in dat hele theaterspektakel rondom QB en de Blizzard meedeed.
2: Ja, ook alweer. Ja.
0: So Many Roads. En ik heb er nog een heel klein stukje van uit het archief gehaald.
3: So many roads to travel.
2: Och, een wereld erbij.

0: Ja, So Many Roads, zo heette dat theaterspektakel ook. En dat was voor jou ook de eerste keer dat je een beetje... laat ik eens even heel lomp zeggen, musicalster was, hè?
1: Het was een muziektheatervoorstelling. Ja. Even, moet wel precies blijven, hè? Want, nou ja, musicals, daar zijn de meningen over verdeeld.
0: soms zijn ze best leuk.
1: Laat Harry Muskee hier niet horen, want die zou zich omdraaien. Ja. Die is zich op dit moment omdraaien in zijn graf.
0: Misschien wel. Nou, maar dit was wel smaakvol gedaan. We hebben het ook al een aantal keren uitgezonden op TV Drenthe. Ja, groot succes.
1: Het was echt, zonder de slijm of weet ik veel wat. Het is echt misschien wel het mooiste project waar ik ooit aan meegewerkt heb. Ik heb allerlei dingen gedaan, maar het was zo'n bijzondere tijd. Ja, het was natuurlijk een rare tijd met die gekke K-corona. Maar, maar wel daardoor, ja, ook heel speciaal met zo'n grote club mensen. Geweldige band erbij natuurlijk. Java natuurlijk. Met z'n Knuiten en maar ook die regisseur Dick van de Heuvel en Alfred van de Heuvel. En al, ja, geweldig om aan bij te dragen. En een eerbetoon aan die geweldige bluespionier uit Drenthe. Ja, Harry Muskee.
0: Ja, want zeg je Harry Muskee, zeg je QB, dan zeg je natuurlijk ook Window of My Eyes. Daar heb ik ook nog een klein stukje van gevonden.

0: dat is toch ook prachtig, hè?
1: Ik, was dat hier met een sessie of zo? Hier,
0: ik
1: of?
0: Heb geen idee waar dit vandaan komt. Nou, ik heb nog. Ja, ik ben. Ik, even kijken hoor. Ik ben er nou toch. Dus ik kan dit ook nog wel even laten horen. Ik heb nog een ander stukje gevonden. Dit.
1: Och ja. Apple Knockers.

0: Ja, en dit vind ik vooral ook echt heel erg Harry.
1: Ja.
0: Hoe jij dit doet. Je komt heel dichtbij. De echte Harry in de buurt kan stemmen.
1: Ja, er zijn wel raakvlakken. Dus, ja. We hebben ook een beetje hetzelfde bereik, zeg maar. Ja. Misschien ook een klein beetje hetzelfde timbre. Of om dat nou heel chic te zeggen. Maar, ja, dus, want toen ik aan het project begon, was ik wel een beetje huiverig. Dat ik denk, ja... Ja. Dan gaat me dat lukken. En,
0: grote schoenen om te vullen.
1: Ja, hè? Zeker. Ook. En, ik sta niet te boeken als een typische bluesartiest. En, ja, en Harry veel meer dan ik. Maar goed, er zijn wel voldoende overlapping qua... Ja. Hè, maar Harry is ook best rootsy, weet je. Ook de dingen die hij later met Danny Lewis geschreven en opgenomen heeft. Ja, dat in feite ook gewoon een Americana roots artiest was die eigenlijk ook, weet je.
0: Ja.
1: Dan krijg je weer meer de overlap met... Wat ik doe, zeg maar. Ja. Ja.
0: Dan zeg je wel van dat jij niet te boek staat als een echte bluesartiest. Maar ik wil niet zeggen dat je een officiële Blizzard bent. Maar je bent wel aardig in het QB-wereldje terechtgekomen. Sterker nog, eind september dan sta je samen met Erwin Java, de gitarist.
1: 26 september.
0: En, zoals Harry zelf altijd zei, mijn broer, Erwin Java. Ja. Sta je in de Nieuwe Kolk in Assen voor het Crossroads Festival.
1: Ja. Ja.
0: Met ook weer een eerbetoon aan QB, hè?
1: Ja. Wij doen, als we tijd hebben, dan bellen we elkaar op. Kan je 26 september? Ja, ik kan. Nou goed, dan zet hem in de agenda. Dus Erwin is natuurlijk ook druk met allerlei projecten. Ook doet ook veel met Sean Webster. En ik heb mijn eigen, binnenkort ook weer een nieuwe theatertour. Trouwens ook in Emmen, 27 september.
0: Oh, dat is goed dat je zegt.
1: Dat is de Singers and Songwriters, mijn eigen project. Maar met Erwin is ook te gek om één keer zoveel tijd... Als de agenda's het toelaten, samen nog weer wat te doen. Ja.
0: Ja, en wat ga je dan doen eind september in de Nieuwe Kolk? Is het een soort van... Harry Musquet Tribute Band?
1: Ja, sowieso een hommage aan QB en Harry. Ja, zeker. Ja. En natuurlijk de geweldige Java. ik zag een spotje voorbij. Erwin Java.
0: Erwin Java en Erwin Hof.
1: Erwin Java natuurlijk magistrale gitarist. En een van de meest sympathieke muzikanten van Nederland.
0: Ja, ik hoorde dat spotje ook voorbij komen. Erwin Niehoff. Ik denk ook, verrek, heb ik het 35 jaar verkeerd gezegd. Maar het zat verkeerd in het spotje.
1: Ja.
0: Nou ja, iedereen zal wel weten wat er bedoeld wordt.
1: Ik hoop het wel, ja.
0: Dat dus, Crossroads, 26 september in de Nieuwe Kolk in Assen. Er zijn nog veel meer bluesartiesten trouwens.
2: Dat is precies op de dag, 15 jaar sterfdag van Harry Musquet.
0: Ja, kijk, dat is dan toch weer dat je denkt, hè?
1: Ja. Oh ja, wanneer is dat, zei je?
0: 26
1: Ja, september. Dat is waar ook. Ja,
2: precies 15 jaar geleden.
1: Ja.
0: Kijk, hey. Dan toch weer meer tussen hemel en aarde of zo.
1: Ja.
0: Nou, dat is eind september. Misschien komen we er tegen die tijd nog wel een keer weer over te spreken, Erwin.
1: Ja.
0: En vanavond dus die Bruce Springsteen tribute bij Authentiek in Assen. Midden in Assen. Dus even lekker happy eten. En daarna genieten van al die mooie akoestische liedjes van Bruce Springsteen. Gespeeld door Erwin Nijhoff. Fijn dat je er was, Erwin.
1: Ja, mooi om dat ik hier mocht aanschouwen. Altijd dat je me belde in ieder geval. Hè?
0: Altijd van harte welkom. En ik heb ook nog even een liedje uit jouw solo-repertoire gehaald. Waar ik destijds helemaal gek van was. Zogenaamde Radio Tour de France hit.
1: Oh, About a Love of something.
0: In één keer goed.
1: Ja.
0: Ja, vind ik nog altijd zo'n mooi liedje en je hoort het veel te weinig. Dus dat ga ik nog even draaien.
1: Rijkelijk geflopt, maar ja, misschien best lukt.
0: Het heeft niet aan mij gelegen. Erwin, dankjewel en veel succes, hè.
1: Hey, bedankt. Hoi.

0: vallen op
1: Blijenberg.nl.
2: Oh, die van die deuren.
1: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
3: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
5: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
6: Het is 20 seconden over 4:30. We gaan snel naar David van der Spoel met het regionale nieuws.
7: Goedemiddag. De provincie Drenthe gaat 50 miljoen euro reserveren voor de aanleg van de Neder-Saxenlijn. Die spoorverbinding loopt van Groningen naar Twente via onder meer Emmen en Coevorden. Het geld is bedoeld voor een verkennend onderzoek naar de aanleg van de spoorlijn. Het kabinet heeft vorig jaar al 2,1 miljard euro uitgetrokken voor dat plan. Commissaris van de Koning Agnes Mulder is kritisch op het landelijk asielbeleid. Ze noemt het beschamend dat vluchtelingen in het gras moeten slapen. Volgens Mulder was dat niet gebeurd als de spreidingswet consequent zou worden toegepast. Afgelopen nacht was het weer overvol in het aanmeldcentrum in Ter Apel. In een sporthal in Gieten werd een noodopvang ingericht. 130 vluchtelingen hebben daar de nacht doorgebracht. Mulder is ook kritisch op gemeenten die minder asielzoekers opvangen dan van ze wordt gevraagd. Volgens de commissaris moeten die gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen en moet de minister daarop toezien. Bij graafwerkzaamheden in Klazinaveen is vanmiddag een hoofdgasleiding geraakt. Volgens omstanders was het lekkende gas op afstand te horen en hangt er een heftige gaslucht. Energiebeheerder Enexis gaat de leiding repareren. Vanochtend was er ook al een breuk in een waterleiding in Klazinaveen. Die is inmiddels gerepareerd, maar de waterdruk is op sommige plaatsen in het dorp en in de omgeving nog wel lager. En door een ongeluk op de A28 is vanmiddag een dikke file ontstaan. Drie auto's botsten daar op elkaar. Door werkzaamheden van Rijkswaterstaat zijn de rijbanen daar verlegd en is de linkerrijbaan smaller dan normaal. De file die na het ongeluk ontstond zorgde voor een uur vertraging en ook op de andere rijbaan stond daarna een file. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
6: En dan naar Roland van der Zwaag voor het weer.
8: Vanmiddag verloopt zonovergoten met een paar stapelwolken die later inzakken. Nou, het is zomerswarm met 25 graden. Weinig wind, een zwakke zuidoostelijke wind. Vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden met volop zon. En komende nacht gaan we terug naar 11 tot 12 graden.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
11: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie.

0: inspiratie op travelessence.nl.
1: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Studio Steenbergen.
5: Met René Steenbergen.

0: Vlaamse duo Soul Sister, The Way to Your Heart. En ook nog The Love Affair met Everlasting Love.
1: Win kaarten voor het Boerenrock Festival.
0: Zeg David, goede vriend van me. Jij houdt die administratie een beetje bij van die hele partij vrijkaarten die we hebben, schuine streep hadden, voor het Boerenrockfeest.
2: Ja, we hadden er meer dan we hebben, moet ik zeggen.
0: Ja, het stapeltje is bijna op, denk ik, hè?
2: Ja, we hebben er nog 6. Morgen mogen we er 2 weggeven in Hamilton. Ruben mag er zaterdag nog 2 weggeven.
0: En wij nog.
2: En wij nu nog 2.
0: Kijk, het Boerenrockspel, of beter gezegd het trekkerspel. We hebben het de hele week gespeeld. Hartstikke leuk. Met onze 3 gelegenheidstrekkerchauffeurs. Namelijk Aldert, Harm en Robert.
2: Ja.
0: Nou, die hebben zich wel vermaakt volgens mij op die trekker. Het is lekker op de trekker. En over trekkers komen we later deze zomer trouwens nog uitgebreider te spreken.
2: Ja, ook met die 3.
0: Ja, precies. Ach, dat is allemaal weer zo goed over nagedacht hier. Maar alles op zijn tijd. Eerst gaan we weer even proberen om 2 kaarten weg te geven voor de zondagaflevering, de zondageditie van Boerenrock in Drouwenemond. Met optredens van onder andere André Hazes, Marco Schuitmakers, Sven Versteeg. Nou ja, ik zeg het eigenlijk de hele week al. Iedereen die ook maar iets voorstelt in het gezellige Nederlandstalige circuit is er, hè?
2: Ja. Met rock heeft het weinig te maken, maar het wordt wel een mooi feestje.
0: Hartstikke leuk. En dan heb je het nog niet eens om al die festiviteiten eromheen.
2: Ja, nou, het is natuurlijk 1 groot spektakel altijd daar. Zo de hele inrichting van dat festivalterrein, dat nodigt uit voor feest. Ja.
0: Hartstikke leuk. Je moet het een keer meegemaakt hebben. En dat kan, want we hebben hier dus 2 vrijkaarten liggen. Daarvoor ga ik overschakelen aan onze trekkerchauffeur Robert Oosting. Die heeft het er maar weer druk mee vandaag. Die gaat even een rondje over het land heen. En die zet daar natuurlijk de radio bij aan. Nou, Robert kennende, zou dat wel eens een beetje een pittig liedje kunnen zijn? Maar dat gaan we wel horen. Tenminste, ik hoop dat je het kunt horen, want dat is waar het spelletje om draait. Luister goed en kijk of jij tussen dat gebrom en geronk en gerommel van die trekkermotor kunt horen welke klassieker er uit Roberts trekkerradio komt.
3: Zo, daar zal hij weer een hele klim de trekker op. Maar eerst, goed stukje muziek. Even kijken hoe je radio werkt.
0: Ik kan me herinneren, David, dat wij deze man een paar jaar geleden live gezien hebben in Drenthe.
2: Ja, dat klopt.
0: En dat was best gek, want het is een wereldster. Dus dat was een beetje gekke...
2: Ja.
0: Gekke brain explosie. Staat die man hier nou echt in Emmen te spelen? Ja, het was echt zo.
2: Ja.
0: Nou, laten we het niet al te ingewikkeld doen. Einde van de week. De scherpte is er misschien een beetje vanaf. Als je alleen de naam van de artiest weet, vind ik het mooi.
2: Ja, hoor.
0: Als je de titel erbij hebt, maakt allemaal niet uit. Bel het maar door of stuur maar een appje. We vinden het hartstikke leuk als je van je laat horen. En misschien ben je van de partij. Half augustus in Drouwenemond tijdens dat Boerenrock spektakel. We gaan de lijnen opengooien. 0592 33 11 88.

0: Hartstikke leuke nieuwe zomersingle van onze vrienden de 3J's en Los Vast.
1: Win kaarten voor het Boerenrockfestival.
0: Nou, die telefoonlijnen zaten ook een beetje los vast, om maar even een slechte brug te maken.
2: Ja.
0: Het was niet de meest eenvoudige opgave die de afgelopen week voorbij gekomen is, David.
2: Nee, dit is niet een liedje dat je elke dag bij ons op de zender hoort.
0: Aan de andere kant mag het ook eens een keertje moeilijk zijn op deze zender.
2: Nou, dat mag best, inderdaad. Ja. Dikke prijs ook, hè?
0: Vind ik ook, ja.
2: Mag je wat voor doen?
0: Ja, vind ik wel. Vrijkaartjes voor Boerenrock. Hadi Harja.
3: Goedemiddag.
0: Hallo Harja. Nou,
3: hallo.
0: Jij klinkt al hartstikke vrolijk, alsof jij al helemaal in je Pinksterweekend zit.
3: Nou, bijna. Maar ik ben inderdaad even langs de slager gereden.
0: Langs de wat?
3: Barbecue pakket opgehaald. En,
0: lekker man.
3: Die tent kan straks beginnen.
0: Kijk, en wat ga je erop leggen? Of gewoon het standaard werk? Of ben je nog eens een beetje creatief boven de gloeiende kooltjes?
3: Naast het standaard werk, wat ik wel rechtstreeks van de slager het lekkerst vind,
0: zeker,
3: leg ik ook altijd wel even een stukje vis erop. Garnalen in knoflook enzovoort. Dat vind ik ook heel lekker.
0: Weet je wat ook een goeie is?
3: Nou?
0: Zo'n camembertkaasje. En dat druk je dan stukjes chorizo in.
3: Oh.
0: En dan in een aluminiumfolietje en gewoon op de kolen. Krijg je een soort kaasfondue-achtig idee met een rokerig vleesmaak.
2: Oh.
0: Dikke tip.
3: Oh, dat klinkt heel goed.
0: En dan lekker met zo'n stukje stokbrood er doorheen. Zo van die kaasslierten. Ja, ja. Hartstikke lekker. Nou ja, kijk maar wat je daarmee doet. Hey,
3: nou, heerlijk.
0: Harja, wij hadden onze trekkerchauffeur Robert met deze opgave.
4: Zo, daar zat hij weer een hele klimde trekker op. Maar eerst, goed stukje muziek. Doe ik hoe die radio werkt.
0: Ik denk dat het stukje gitaar herkenbaarder was dan de stem van de zanger. Waar ben je op uitgekomen, Harja? Wie was het?
3: Ja, dat is natuurlijk Lenny Kravitz.
0: Lenny Kravitz, onze retro-rocker met Are You Gonna Go My Way? En David en ik hadden het er net al over. Van, wij hebben hem gewoon een aantal jaren geleden in Drenthe gezien. En jij was er ook, begrijp ik.
3: Ik was ook op het Hello Festival.
0: Ja. Hij stond.
3: Dat was een onvergetelijk optreden. Ja.
0: Dan staat gewoon Lenny Kravitz te spelen aan de grote Rietplas in Emmen. Dat verzin je toch ook niet van tevoren?
3: Ja, echt hè? Ja.
0: Maar hij was het echt.
3: En, was het echt,
0: En wij weten het zeker, want wij stonden daar met de uitzending, David. En we hebben daar de hele tijd een beetje zo onopvallend mogelijk achter dat podium heen en weer proberen te lopen. Van als het even kan, wil je Lenny Kravitz natuurlijk een handje geven.
2: Ik vergeet nooit meer het beeld van Ruben, onze collega, die daar op de tourbus van Lenny Kravitz staat te bonken en schreeuwt. Ja. Lenny,
0: kom
2: are you in there?
0: Ja, hij kwam niet.
2: Er kwam wel een hele grote boze beveiliger aangerend die hem wegstuurde. Maar goed.
0: En wat mij nog bijgebleven is, dat Lenny was er al op tijd. Nou, die hebben we verder niet gezien, maar wel in zo'n super deluxe tourbus. Die stond echt achter het podium. En toen het 5 minuutjes voor showtime was, toen ging die bus nog eventjes 2 meter naar voren, zodat hij nog dichter bij het podium stond. Kon hij zo vanuit de bus het podium op. Maar het was een hartstikke goed optreden. En sowieso een hartstikke leuk festival, hè? Oh, ja.
3: Ja, zeker weten. Ik ben er eigenlijk ieder jaar wel bij.
0: Nou, ik kan je vertellen, er komt deze zomer nog een festival bij voor je.
3: Wauw.
0: Want je krijgt kaartjes voor Boerenrock. Dat is wel iets heel anders dan Hello, maar ook hartstikke leuk.
3: Ook leuk. Dus en het is altijd goed om nieuwe ervaringen op te doen, hè?
0: Ja, natuurlijk. Half augustus is het zover. We gaan jou kaartjes sturen en dan wensen we jou daar veel plezier. En veel plezier met de barbecue vanavond, hè?
3: Dat gaat lukken, dankjewel. Super.
0: Blijf even aan de lijn, gaan we alles met je regelen en maak er een mooi Pinksterweekend van.
3: Ja, dat ga ik doen. Hetzelfde.
0: Dankjewel, Harja. Doei.

Wel leuk dat die vrijkaartjes bij een echte festivalganger terechtgekomen zijn. Dan kan Harja ook eens even kijken hoe het er daar in Trouwenemond aan toe gaat. Half augustus. Lenny Kravitz en Are You Gonna Go My Way was het liedje dat we zochten in deze ronde van dat trekkerspelletje. Morgen spelen we het nog twee keer. Dus nog twee keer de kans op vrijkaarten voor Boerenrock. Morgenochtend een keertje in Hemeltiet. En morgenmiddag bij Ruben in de Zizo Zaal.

0: maakt Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Aan tafel!
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
7: Zonnetevel. Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
8: Als kaalzijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
9: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
8: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
10: Scootmobiel nodig? Mobifit.
11: Van 27 tot en met 31 mei wordt er tijdens het CSIO Zuidwolde door de beste jeugdrijders gestreden om de landentitel voor Young Rider, Juniors, Children en de Ponyruiters. Uiteraard kunt u ze allemaal bewonderen in onze prachtige loods. De entree is gratis. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
12: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
14: Renate Kok met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Wil van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorismelijst gezet. Justitieminister Van Wil zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie. En daardoor is niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. En de gemeente Rotterdam heeft twee vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terecht kwam, is niet duidelijk. Pardon, het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
15: gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
16: Wat uw planning vandaag ook is. Met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
17: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
18: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
16: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
19: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
19: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
13: Radio Drenthe.
21: Studio Steenbergen.
13: Met René Steenbergen.

0: Het schijnt dat Paul McCartney de inspiratie voor dit liedje kreeg nadat hij Daydream van de Love and Spoonful had gehoord. Het kwam terecht op het album Revolver van de Beatles uit 1966. Good Day Sunshine.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Nou ja, en hoe het verder de komende dagen zit met die sunshine, dat horen we straks even na 5:30 van weerman Roland van der Zwaag. En andere zaken zijn er natuurlijk ook aan de hand, David.
3: Ja, 50 miljoen euro. Dat zeg ik goed. De provincie Drenthe wil zoveel geld reserveren voor de aanleg van de Neder-Saxenlijn.
0: Zo.
3: Ja, inderdaad. Het is een behoorlijke smak geld, inderdaad. Die spoorverbinding loopt van Groningen naar Twente via onder meer Emmen. En dat geld is bedoeld voor een verkennend onderzoek naar die spoorlijn. Commissaris Agnes van de Koning, Agnes Mulder, is kritisch op het landelijk asielbeleid. Ze noemt het beschamend dat vluchtelingen in het gras moeten slapen. En ze is ook kritisch op gemeenten die minder asielzoekers opvangen dan van ze wordt gevraagd. Die gemeenten moeten hun verantwoordelijkheid nemen en de minister moet daarop toezien, aldus de commissaris van de Koning. En bij graafwerkzaamheden in Klasinaveen is een hoofdgasleiding geraakt. Dikke gaslucht daar. Enexis is dat aan het repareren. En vanochtend was daar ook al een waterleiding gesprongen. Dat probleem is inmiddels opgelost. Al is de waterdruk op sommige plekken nog niet helemaal jovel.
0: Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en ook in de app.

0: Olivia Dean en Sam Fender en Rain Me In. De gemeente Aenhunze heeft de afgelopen nacht 130 plekken beschikbaar gesteld voor buitenslapers uit Ter Apel. In totaal zijn 2 bussen met asielzoekers opgehaald en meegenomen naar Gieten, waar ze in een sporthal werden ondergebracht. Burgemeester Anno Wietse Hiemstra van Aenhunze vertelt hoe het gisteren allemaal ging.
1: Nou, we hadden zelf bij Jaap Velema, mijn collega van Westerwolde, aangegeven van, nou, wij hebben een inventarisatie gedaan van wanneer onze sporthal beschikbaar zou zijn. Dus mocht het nodig zijn, dan kun je een beroep op ons doen. En dat beroep dat kwam sneller dan verwacht, moet ik eerlijk zeggen. Want we hadden gisteravond ook gemeenteraadsvergadering. Daar waren ook vragen over gesteld. En zijn we bereid om dat te doen? Ik zeg, ja, zijn we bereid, maar we hebben het verzoek nog niet gekregen. En 8:30 gisteravond kwam dat verzoek alsnog. En daarmee hebben we toen alles in gang gezet. En op die manier is dat geregeld.
2: Waarom koos u voor de locatie Sporthal Gieten?
1: Nou, het is gewoon een grote hal. En die was beschikbaar. Dus daar, ja, dat is voor ons een logische keuze. We hebben dat een keer eerder al gedaan, ook een paar jaar geleden. Dus daarom daarvoor. En er waren 100, eerst waren het ongeveer 100 mensen. Uiteindelijk bleek het ook 130 te zijn. Dus je hebt best wel een grote ruimte nodig om ook zoveel mensen op zo'n korte termijn kwijt te kunnen.
2: Ja, want hoe krijg je dat allemaal zo snel voor elkaar? Met bedden, met vrijwilligers, noem het op.
1: Ja, nou, de bedden en de vrijwilligers, dat regelt het Rode Kruis. Dus het is een bepaalde, nou, je zou kunnen zeggen, een bepaalde geoliede machine. Dat betekent ook dat ook collega's van ons hebben meegeholpen. Zelfs de hele nacht zijn die gebleven. Wij zeggen zelf als college, dus de wethouders, gemeentesecretaris, ikzelf ben er ook nog naartoe gegaan. We hebben ook meegeholpen om bedden in elkaar te zetten. Want om, ja, dat begon denk ik om 11:15 en om 11:30 waren de mensen er al. Dus dat is echt een razend tempo, maar het is allemaal heel goed gegaan.
2: Kon u voor die tijd omwonenden daarover nog informeren dan?
1: Nee, maar het is ook een crisisnoodopvang voor 1 nacht. Dan zijn de mensen ook weer weg. En dat is gewoon schier onmogelijk. Dus we hebben wel een bericht naar buiten gebracht. Maar ja, ik denk dat gewoon niemand het gemerkt heeft. Mensen zijn om 11:30 s'avonds gekomen. Om 7:00 s'morgens zijn ze weer in de bus gestapt.
2: Want hoe is de nacht verlopen?
1: Goed. Dus ik begreep dat er iets was met de verstopping van het riool. Maar dat kan natuurlijk gebeuren. Ja. En voor de rest is het allemaal rustig verlopen. Het is allemaal prima gegaan. Het was ook heel indrukwekkend, moet ik zeggen, hoor. Ik ben de vorige keer niet bij geweest. Als je dan met elkaar bezig bent om de hele zaal in te richten en de deur gaat open en ineens stromen daar tientallen mensen stromen binnen. Die op bedjes gaan liggen waar een klein dekentje op ligt. Je hebt een tandenborstel en een kussentje. Het is natuurlijk een hele gekke gewaarwording. Hè? Dat je zoveel mensen dan ziet binnenkomen die anders op het gras hadden moeten slapen. En dan toch in zo'n sporthal overnachten.
2: U heeft het zelf aangeboden, zei u, aan uw collega Velema. Staat er nog een aanbod vanuit de gemeente Aenhunze?
1: Ja, kijk, we hebben in Drenthe natuurlijk op zich een structurele afspraak gemaakt. Hè? We vangen meer dan 500 mensen op in onze gemeente. We zijn een kleine plattelandsgemeente. En we hebben in Drenthe afspraken gemaakt over van Oekraïners, jongeren. Asielopvang, van hoe verspreiden we dat over de gemeente? Wij voldoen in principe aan wat we moeten doen, ook wij.
2: Maar als Velema nog een beroep op u doet?
1: Zeker, nee, maar dat hebben we ook gezegd, hoor. Dus kijk, dit is gewoon geen structurele oplossing. Maar mocht in de toekomst opnieuw een beroep op ons gedaan worden, dan zijn we in principe bereid om dat te doen. Het ligt er wel een beetje aan. Hè. We hebben natuurlijk best activiteiten in de sporthal die je niet zomaar kunt afzeggen. Maar als dat een beetje kan en de nood is opnieuw hoog, dan hebben we die bereidheid.
2: Want is de sporthal in Gieten dan de enige locatie in de gemeente Aenhunze die daarvoor op het oog heeft?
1: Nou, er zijn wel wat meer plekken. Maar goed, en de plek maakt ook in die zin niet zo heel veel uit. Dus we kijken gewoon van waar
2: qua
1: kan
2: beschikbaarheid
1: het, kan
2: natuurlijk.
1: Ja, zo is het. En waar kan het relatief eenvoudig? Het doet wel een groot beroep op mensen. Hè. Het is natuurlijk een rondreizend circus. Hè. Als je dat ziet, in een razend tempo wordt de boel opgebouwd. Inmiddels zijn de mensen weer weg. Het is gewoon geen structurele oplossing. Maar mensen in het gras laten slapen is nog erger. En die mensen zijn hier gewoon. Hè. Die mensen verdampen niet. Die zijn er gewoon. Dus je moet een menselijke oplossing voor die mensen proberen te vinden.
0: En dat zei burgemeester Anno Wietse Hiemstra van de gemeente Aenhunze.

0: Zomerhit uit 1986 van Mattia Bazar en Ticento. Een dubbel gevoel, dat heeft predikant Casper Jager van de kerk Open Hof in Kampen. Hij won met de kerk een prijs van 25.000 euro... voor het opvangen van het uitgeprocedeerde gezin Baba Jans uit Emmen. Al anderhalf jaar krijgt de familie kerkasiel in die kerk in Kampen, waar sinds 2024 non-stop een kerkdienst wordt gehouden om uitzetting van het gezin te voorkomen. Ja, dat ze dat anderhalf jaar later nog steeds zouden doen, dat had de predikant eigenlijk nooit verwacht.
1: Toen wij eraan begonnen, zijn we heel open ingestapt in de hoop dat er snel een oplossing zich zou aandienen. Maar dat dit anderhalf jaar zou duren, hadden wij niet kunnen denken.
2: Wat doet dit binnen de kerk voor de mensen binnen de kerk?
1: Nou, je ziet denk ik van waar de prijs ook voor uitgereikt wordt. Er staat van, het is eigenlijk een hele hoopvolle en ook een hele gemeenschapsbindende activiteit. Want je merkt dat voor onze eigen wijkgemeenschap, die helemaal naar elkaar toe groeit en helemaal hierachter gaat staan. Maar je ziet het ook van mensen van buitenaf, vanuit allerlei kerken, vanuit heel Nederland sluiten mensen zich aan. Kerkelijke mensen, niet-kerkelijke mensen. Dus het brengt de beweging van zachte krachten op gang.
2: Want hoeveel mensen doen daar inmiddels aan mee?
1: Nou, dat zijn echt rond de 3000 mensen. En die komen echt vanuit Limburg tot aan Friesland, tot aan Limburg, Zeeland. Overal komen ze vandaan om hier te komen helpen.
2: Ja. U spreekt de familie Babians met enige regelmaat. Hoe gaat het nu met hen na anderhalf jaar binnen muren van een kerk?
1: Ja, ik spreek ze momenteel eigenlijk wel dagelijks. Heeft er ook mee te maken dat ik zelf net een maand geleden met pensioen gegaan ben en meer tijd heb om te besteden aan het kerkasiel. Het is zwaar voor ze. Anderhalf jaar leven binnen de muren van een kerk. Je kunt je niet eens voorstellen hoe dat moet zijn. Tegelijkertijd doen ze dat bewonderenswaardig, houden de moed er doorgaans stevig in en hopen nog steeds, en ja, denken nog steeds dat het goed gaat komen, dat er een oplossing komt, niet alleen voor hen, maar voor al die andere 420 gewortelde kinderen, waarvan zij er heel veel kennen, die in hetzelfde schuitje zitten.
2: Ja. Ik hoorde u zeggen, ik ben met pensioen gegaan en ik kan er nu nog meer aandacht aan besteden. Het lijkt dus wat levenswerk te worden.
1: Ja, nou kijk, op het moment dat je hieraan begint, dan doe je dat niet beroepsmatig. Het is niet voor niks dat hier zoveel mensen naartoe komen, want daar draait het op. Hè? Al die vrijwilligers die 24 uur per dag zorgen dat hier een dienst gaande gehouden kan zijn. 50 mensen op een dag zijn er nodig. Ik was daar niet alleen beroepshalve mee bezig, maar natuurlijk ook helemaal vanuit mijn hele ziel en zaligheid, zou ik bijna zeggen. Dus ja, dat, je kunt best zeggen dat dat op dit moment mijn levenswerk is. Ja.
2: Ja. Nu komt die prijs er vandaag, 25.000 euro. Wat gaat u ermee doen?
1: Nou, we gaan het in algemeen inzetten om nog meer, nog meer reuring te maken. En dan op zachte manier, met zachte krachten, te kijken hoe kunnen wij nou zo snel mogelijk tot een oplossing komen. Dat doen wij. Hè. We hebben net onlangs een grote actie gehad dat door het hele land heen 800 klokken geluid hebben. We zijn nu weer bezig met een grote kaartenschrijfactie waarvoor al meer dan 100.000 kaarten de deur uit zijn. En die willen we gaan brengen naar Den Haag in halverwege juni. Kortom, al die dingen, daar is geld mee gemoeid. We gaan het daarvoor gebruiken om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen voor al die gewortelde kinderen.

0: drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
2: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
3: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
4: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
5: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
6: Het is exact op de seconde 5:30. Het regionale nieuws. Hier is David van der Spoel.
7: Goedemiddag. De provincie Drenthe gaat 50 miljoen euro reserveren voor de aanleg van de Neder-Saxe-lijn. Die spoorverbinding loopt van Groningen via naar Twente via onder meer Emmen en Coevorden. Het geld is bedoeld voor een verkennend onderzoek naar de aanleg van de spoorlijn. Het kabinet heeft vorig jaar al 2,1 miljard euro uitgetrokken voor dat plan. Commissaris van de Koning Agnes Mulder is kritisch op het landelijk asielbeleid. Ze noemt het beschamend dat vluchtelingen in het gras moeten slapen. Volgens Mulder was dat niet gebeurd als de spreidingswet consequent zou worden toegepast. Afgelopen nacht was het weer overvol in het aanmeldcentrum in Ter Apel. In een sporthal in Gieten werd een noodopvang ingericht. 130 vluchtelingen hebben daar de nacht doorgebracht. Mulder is ook kritisch op gemeenten die minder asielzoekers opvangen dan van ze wordt gevraagd. Volgens de commissaris moeten die gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen en moet de minister daarop toezien. Bij graafwerkzaamheden in Klazinaveen is vanmiddag een hoofdgasleiding geraakt. Volgens omstanders was het lekkende gas op afstand te horen en hangt er een heftige gaslucht. Energiebeheerder Enexis gaat de leiding repareren. Vanochtend was er ook al een breuk in een waterleiding in Klazinaveen. Die is inmiddels gerepareerd, maar de waterdruk is op sommige plaatsen in het dorp en in de omgeving nog wel lager. En door een ongeluk op de A28 is vanmiddag een dikke file ontstaan. Drie auto's botsten daar op elkaar. Door werkzaamheden van Rijkswaterstaat zijn de rijbanen daar verlegd en is de linkerrijbaan smaller dan normaal. De file die na het ongeluk ontstond zorgde voor een uur vertraging. En ook op de andere rijbaan stond daar een file. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
6: Roland van der Zwaag, goedemiddag.
8: Goedemiddag, René.
6: Roland, je zult maar een lang Pinksterweekend voor de deur hebben, zeg.
8: Nou, dan...
6: Op, hè?
8: Volgens mij wel. Als je wel hebt gekeken naar de website rtvdrenthe.nl naar het weer, dan zie je dat daar in ieder geval dikke 25ers op staan. Het is alleen eventjes zondag. Dan hebben we een aanlandige wind. Dat betekent een wind vanaf de Noordzee die nog een beetje koel is. Ja, dan zul je in het noorden en het midden van Drenthe zul je die temperatuur van 25 net niet halen. Dan zal het ongeveer 2, 23 gaan worden. In het zuiden, nou, 3, 24 graden. Hè, het zuiden van Drenthe. Maar morgen, ah joh. Vanavond namelijk is er eigenlijk weinig aan de hand. Je ziet die stapelwolken die toch al hardnekkig waren vandaag, die gaan nu langzaam inzakken. Het heeft wel eigenlijk ervoor gezorgd dat in Hogeveen, ja, het is allemaal een beetje dunnetjes, 24,8. Het is net geen zomerse dag daar geworden, formeel. Maar Eelde had dat wel. Eelde is meestal wat warmer dan de rest, dus daar is het ook rond de 25. In Holsloot, daar is het 25,4 geworden. En elders zal het met enige tuineffecten ook wel 25 graden zijn geweest. Het is dus niet voor alle plekken een zomerse dag, maar dat gaat morgen sowieso gebeuren. Want morgen, na een graad of 11, 12, in de vroege ochtend als de zon opkomt, hebben we nog steeds een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Die voert dus die drogere lucht aan. We krijgen dan flink wat zonneschijn. 'S Ochtends vroeg gaat de temperatuur pijlsnel omhoog. Eind van de ochtend al is het al 2, 23 graden. Rond de middag 25 graden. En 's middags, de maximumtemperatuur bereiken we meestal ergens tussen 2 en 4. Verwacht ik eigenlijk in het zuiden van Drenthe sowieso wel 27, 28 graden. Terwijl de wind in het noorden van Drenthe ergens in de middag vanuit west naar noordwest gaat draaien. En dan worden er ook wat wolkenvelden meegevoerd. Dus daar is het, nou, daar halen we ongeveer 5, 26 graden. Dus iets minder warm. Maar 's middags dan gaat die verkoeling langzaam over Drenthe uitspreiden.
6: Kijk, ja. En dan zondag, maandag, de twee Pinksterdagen. Hoe gaat dat eruit zien?
8: Nou, dus zondag is het dus eventjes 23 graden gemiddeld over de provincie. We hebben volop zonneschijn. Het is 12 zonuren, dus geen wolken. Weinig wind uit het noordoosten. En

0: Na de tweede Pinksterdag gaat de wind eigenlijk weer wat draaien. Eigenlijk zien wij wel weg. Heel veel zonneschijn en dan ook weer temperaturen zo rond de 26 graden gemiddeld. Dus dan ook weer een zomerse dag. Dus wat dat betreft, de komende dagen is het droog. Volop zonneschijn, alleen morgenmiddag een klein beetje bewolking.
1: Trulies met Grenke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
1: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
7: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonoord. Of ik nou een schutting, overkapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonoord, Nerimaas.
13: Studio Steenbergen.
14: Met René Steenbergen.

0: Uit de jaren 80, PhD en I Won't Let You Down. Er zijn meer dan 100 nieuwe plantensoorten in Drenthe bijgekomen. Dat staat te lezen in het boek Flora in Beweging, waarin de Drentse plantenwereld van de afgelopen 25 jaar in kaart is gebracht. En dat komt vooral door klimaatverandering, vertelt Jan Klooster van de werkgroep Flora Kartering Drenthe.
1: Nou, het zijn, voor een deel zijn het soorten die op eigen kracht hier komen. En dat heeft vooral ook te maken met de verandering in het klimaat. Dus een hele hoop soorten uit het zuiden die komen naar het noorden toe. We hebben ook een groep die een beetje verwilderd vanuit de tuinen. Ik bedoel, dan halen we soorten die hier in Drenthe niet thuis horen, maar bij de tuincentra kopen. Mm. En dan blijken ze het ook buiten de tuintjes heel goed te doen. En dan hebben we ook nog een groep die wel door mensen wordt opgehaald, maar niet met opzet. En dat zijn met name ook de campingadventieven, zoals we die noemen. Dat zijn soorten die uit bijvoorbeeld Frankrijk meekomen met kampeerspullen. En dan komen ze ook op de Drentse campings terecht.
2: Ja, het klinkt mooi, hè? 100 soorten erbij, 100 plantensoorten erbij in Drenthe. Maar moeten we met elk soort even blij zijn?
1: Nee.
2: Ja.
1: Nee hoor, nee, we hebben er ook soorten bij die we liever kwijt dan rijk zijn. Dus wat dat betreft is het een gemengd gevoel daarover.
2: Ja, en tegelijkertijd verdwijnen er ook soorten dan bij ons door de klimaatverandering?
1: Ja, kijk, we hebben in Drenthe een aantal soorten die eigenlijk van noordelijke oorsprong zijn. Die met de ijstijden hier naartoe gekomen zijn. En die hebben het hier in Drenthe nu heel moeilijk.
2: Waar hebben we het dan over? Noem eens wat voorbeelden.
1: Bijvoorbeeld de Zweedse kanoeien. En dat is een soort die nog wel voorkomt in Drenthe, maar lang niet meer in die aantallen die we gewend waren.
2: Ja, want wat zegt die veranderende flora eigenlijk over de toestand van de Drentse natuur?
1: Nou kijk, in feite spiegelt de flora, die spiegelt de omstandigheden waarin ze moeten groeien. Dus op het moment dat wij als mensen gaan draaien aan de knoppen van de groeiomstandigheden, bijvoorbeeld veel meer voedingsstoffen toevoegen, dan vind je dat terug in de soorten die zich vestigen of in stand blijven. Dus in die zin ja, is dit boek een soort van spiegel van de veranderingen voor de flora in Drenthe.
0: En dat zijn Jan Klooster van de werkgroep Flora Kartering in Drenthe. En dat boek heeft dus de titel Flora in Beweging.

0: Hengelo's en prachtig mooie dag. Ja, en dan even naar de opjakavonturen van onze verslaggever Robert Oosting. Want vanochtend vroeg kwam hij terecht op een prachtige plek in de Groeven voor een plechtig moment.
1: Ik zal hem kort omschrijven waar ik naar zit te kijken. Ik zit te kijken naar de oude zeuvelfabriek in de Groeven. En ja, die is prachtig mooi gesteld. Er zijn allerlei appartementen in komen van alles en nog. Maar daar kunnen ze straks wel even over vertellen. Maar daar hangt wat aan de gevel. En daar hangt een kleed over. En ja, Harold, ik begin eerst maar met je. Want ik sta hier trouwens met drie heren. René, Jan en Harold. En ja, jij bent eigenlijk de initiatiefnemer van het feit dat hier een... nou ja, niet zozeer een kleed aan de muur hangt, maar wel wat erin hangt.
2: Ja, precies. Het hier had altijd wat hangen aan de gevel, zeg maar. En ja, wij vonden die jongens, die hebben, de bruiniers, die hebben het zo mooi opknapt. Het is weer zo mooi in originele stijl. Dat wij vonden eigenlijk dat ze wel wat, wel wat verdiend hadden. Ja. In de zin van het alle embleem weer terug te krijgen, zeg maar.
1: Ja, precies, nou. Maar die hung in de meul, in de wachten?
2: Ja, die hingen in de wachten sinds 98 en in goede zorg.
1: Ja.
2: En nou, contactzorg met Jan, voorzitter. En die was gelijk enthousiast. Die zei van, ja, maar dat ding heurt in een groeve inderdaad.
1: Ja.
2: En, nou, zo ging het balletje rond.
1: Is dat zo, Jan? Toen je dat hoorde, was je direct enthousiast?
3: Ja, inderdaad. Ik heb direct gezegd van, kijk, hij is bij ons er jarig hangen, prima. Maar hij hoort niet bij ons. Dat heeft niets bij de wachten te maken.
1: Yeah.
3: Hij hoort aan de zuivelfabriek hier, dus in de groeven. Nou, dat was op een keurige manier hier verbouwd. Dus dat moet gewoon zijn plek terug waar hij hoort, ja.
1: Yeah.
3: Dus hier weer terug. En dat is gelukt dat dat vandaag kan gebeuren.
1: Ja, precies. En toen is er contact nog met René, de projectontwikkelaar. Dan dacht je eerst nog natuurlijk van, oh, zo'n old ding wil ik niet aan de gevel hebben.
4: Nee, dat dacht ik niet.
1: Oh.
4: Nee, daar was ik heel blij mee. En de pennen zaten er nog in. Dus we hebben hem vanochtend ook opgehangen en het was alsof je er hoorde. Dus het was klik en hangen.
1: Ja, maar wie kan daar wat over vertellen? Hoe oud is deze zeuvelfabriek?
2: Van 1893 is staat en het embleem is van 1895 of 1896. Toen er was een botermaker hier en die was die kon zulke goede boter maken, zeg maar.
1: Daar hebben ze het nog over.
2: Daar hebben ze het nog over. En zelf koningin Emma die had ervan genoten. Zo is het embleem tot stand komen, zeg maar. Ja. Het wapenschild van koningin Emma.
1: Precies. Nou, hij hangt nog in een kleed, maar ik geloof dat wij de eer hebben om hem te onthullen. Wie van jullie drie of vier gaat dat doen?
4: Zal ik het doen?
1: Ja, nou René, dan doe jij dat. Dan blijven wij hier veilig beneden staan. En dan gaat Jan en René nou de stijger op. Dan giet een duim omhoog. En ja, dat wordt onthuld. Nou moeten we klappen.

0: Het is diezelfde groep als In the Summertime. Nou, die heb ik eerder vanmiddag al gedraaid. Dit was een andere hit van Mungo Jerry. Alright, alright, alright. 6:09 is het. We kunnen nog even naar de sport. Want er is een en ander aan de hand in Drenthe. Het 95e concours Hippiek in Eekst bijvoorbeeld. Dat wordt straks vanavond officieel geopend. Het is een van de grootste paardensportevenementen van Noord-Nederland. En vanochtend vroeg waren vrijwilligers Christel en Marielle nog druk bezig met de laatste voorbereidingen. Want ja, dat luistert natuurlijk allemaal heel nauw, zag verslaggever Robert Oosting.
1: Ja, dit is een piste waar we nu aan de rand van staan en waar een trekker de boel nog netjes aan het klaarmaken is. Hoe ziet die er normaal uit, zeg maar, 2 weken terug? Stond dit er allemaal niet, of wat?
2: 2 weken geleden stonden hier geen tenten, stonden hier niet allemaal van die trussen en spandoeken. En is het eigenlijk een best wel heel kaal terrein. En dan hebben we alleen een vaste houten omheining. En daar is het eigenlijk, en een paar kapschuren.
1: Ja. Meer niet.
2: Meer niet.
1: En dan heb je behoorlijk weer optuigd in korte tijd.
2: Ja, een hele grote groep vrijwilligers. De mannen die het al jarenlang samen met ons doen. En zonder hun lukt het niet. Maar in een week tijd staat er zomaar opeens een heel groot concours.
1: Ja, maar dit is dus voor de 95e keer?
2: Dit is de 95e editie inderdaad. Dus een jarenlange traditie. Yeah. En ja, steeds weer een beetje groter geworden.
1: Nee, daar ben je stilstaan. Dat het al heel lang is dat zoiets duurt.
2: Ja, ik denk dat ook echt de kracht is van het dorp Eekst. Met elkaar een evenement te organiseren. Met een grote groep vrijwilligers. Een enthousiast bestuur. En ja, zeker 95 is heel bijzonder.
1: Ja, want het verbaast mij. Ik wist niet hoe groot het zal wezen. Maar het is serieus aankleden. Het is niet 3 tentjes en een paar banken op elkaar stapelen. Dat is tribune. Het is, het doet niet onder voor de grote jongens, zeg maar.
2: Nee, wij zeggen vaak, we zijn een nationaal concours. Dus landelijk, met een internationale uitstraling. En dat waarderen de deelnemers ook heel erg bij ons.
0: Nou, we gaan het allemaal zien. Het 95e concours Hippiek in Eekst. Dus vanavond gaat het officieel van start. Nou, van de paardensport naar de tennissport. Want toptennis de komende dagen in Zuidwolde. Op het park van tennisclub Zuidwalda spelen 4 teams de play-offs om de landstitel Eredivisie Heren. Als regerend landskampioen speelt Zuidwalda voor eigen publiek. En ja, dat brengt toch wel wat extra spanning met zich mee, zegt voorzitter Patrick Dekker.
3: Ja, de druk, de spanning en vooral heel veel organiseren om alles een topevenement te laten zijn vanaf morgen.
4: Ja, dat zou mooi zijn. En de landstitel opnieuw winnen, dat zal helemaal fantastisch zijn. In hoeverre is het een voordeel dat je dan in Zuidwolde zelf speelt?
3: Het is altijd een voordeel om voor je eigen publiek te spelen. Dus dat is een groot voordeel. En daarnaast is het vooral voor de club, maar ook voor Drenthe, is het denk ik heel mooi om toptennis naar Zuidwolde en naar Drenthe te halen. En dat je zo dichtbij deze toppers kunt zien in actie.
4: De Nederlands Tennisbond ziet niveau in de Eredivisie Heren steeds hoger en hoger worden. Is dat ook wat u signaleert?
3: Dat klopt. Ja, nee, zeker. Dat is absoluut zo. Dat is sinds de laatste jaren worden de lijsten van de spelers van elk team worden alleen maar hoger niveau. Er worden zelfs tegenwoordig ook buitenlanders aangetrokken die soms 200 van de wereld staan. En we hebben zelf ook gewoon wereldtoppers in ons team. Bijvoorbeeld een Sam Verbeek die vorig jaar Wimbledon nog in de gemixte dubbel won. Die zit ook gewoon bij ons in het team. Dus het wordt echt steeds hoger niveau. Heel mooi.
4: Hoe krijg je dat voor elkaar en hoe houdbaar is het om zo'n team in Zuidwolde, zo'n topteam bij elkaar te houden?
3: Ik denk wel de nuchterheid die bij onze Drentenaren zit, gezelligheid. Maar vooral ook gewoon binding, verbonden voelen met de club en hoe we alles met elkaar organiseren. Dat trekt de spelers wel aan en we hebben gewoon een hele hechte groep met elkaar. En ze willen altijd heel graag voor Zuidwolde spelen.
4: Nou, dit weekend gaat het dus om de landstitel, prolongatie van de landstitel. Als we willen komen kijken, hè, kan dat?
3: Dat kan, en het is gewoon gratis toegankelijk, dus je hoeft geen kaartje te kopen. En de eerste wedstrijden zijn zaterdag om 12 uur.
0: Morgenmiddag dus, lekker komen kijken naar toptennis in Zuidwolde. Tot zover voor dit moment. Zometeen na 6 uur een nieuwe aflevering van Muziek voor Volwassenen met Johan Derksen. En dan kan het Pinksterweekend echt beginnen, hè?

0: Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hoogeveen, heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wooncentrum Snoeken in Ruinen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, ook bij Wooncentrum Snoeken in Ruinen.
7: Tse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
8: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 6 uur.
9: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn twee medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het pand. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze konden het pand zelf verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
5: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Havenkort Interieurs in Coevorden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, ook bij Havenkort Interieurs.
12: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
13: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
13: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
14: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Truly's met Grenke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
15: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
15: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
17: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
15: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
18: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Radio Drenthe.
19: Muziek voor volwassenen.
8: Met Johan Derksen.

0: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes. En u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Kim Wilson, dat is de mondharmonica-speler en de zanger van de Fabulous Thunderbirds, maar hij maakt ook regelmatig soloalbums. Take Me Back, dat is zijn laatste album. Ouderwets live in de studio opgenomen en dit is een oude hit van rockzanger Larry Williams. Kim Wilson, Slow Down.

Wilson, Slow Down. Lucinda Williams uit Louisiana komt uit een elitair gezin. Haar moeder was een klassiek geschoolde pianiste. Haar vader schrijver en hoogleraar. En Lucinda Williams overleeft ook al jaren met iets wat elitaire muziek. Want daar is blijkbaar een doelgroep voor. Lucinda Williams, Sidewalks of the City.

Lucinda Williams, Sidewalks of the City. De vader van Sean Amos werd multimiljonair als fabrikant van koekjes, maar het rijke luiszoontje wilde er niets mee te maken hebben. Hij koos voor een leven on the road. Dit komt van zijn album The Cause of It All. The Reverend Sean Amos, Going to the Church.

The Reverend Sean Amis, Going to the Church. Na de Birds en de Flying Burrito Brothers wilde Gram Parsons als soloartiest verder en basgitarist Chris Hillman adviseerde hem Emmylou Harris als achtergrondzangeres aan te trekken. En dat leverde meteen een hele grote hit op. Gram Parsons, Love Hurts.

Gram Parsons en Emmylou Harris, Love Hurts. Harry van Lier, dat is een bluesgitarist die al jaren actief is vanuit Groningen. Hij heeft daar zijn eigen bluesband en hij maakte al een album met Double Trouble in Amerika. Hij benutte de coronaperiode om thuis een soloalbum op te nemen. Dat album heet Devil Done Got In You. Harry van Lier, In My Time of Dying.

Harry van Lier, In My Time of Dying. Alle grote bands waren onder de indruk van Little Feat, de ultieme cultband uit Los Angeles met de geniale zanger en componist Lowell George. En zelfs de Rolling Stones bezochten live concerten van deze band. Little Feat, Willin'.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: The Way the West Was Won van Dallas Burrow is het album van deze week. En hij reisde tot op heden met zijn gitaar door Amerika om inspiratie op te doen. Hij verbleef in New Orleans, Seattle, in Colorado, waar zijn grootouders verblijven, in New Mexico. En hij bezocht ook al Amsterdam en Budapest. En dat deed hij allemaal op het advies van zijn vader, Mike Burrow, die als voormalige hippie de hele wereld afreisde. Dallas Burrow. The High Low.

Alice Burrow, The High Low. Whitney Duncan uit Tennessee, dat is een 37-jarige singer-songwriter. Ze werd ontdekt in de tv-show Nashville Star. En ze mocht meteen een duet opnemen met Kenny Rogers. Intussen heeft ze 5 bescheiden hits gescoord en ze maakte 3 albums. Het is een laatbloeier, want ze was de 30 al gepasseerd toen ze werd ontdekt. Whitney Duncan, Skinny Dippin'.

Whitney Duncan, Skinny Dippin. King Solomon Hicks, dat is een 28-jarige bluesgitarist uit New York. En hij speelt blues met een jazz-sausje. Hij speelde al met Bruce Springsteen, George Thorogood, John Namath, Greg Allman, Eric Gales en Southside Johnny. En dit komt van zijn derde album Harlem. Het nummer is geschreven door Al Kooper. Dat was ooit de oprichter van Blood, Sweat and Tears en de producer van Lynyrd Skynyrd. King Solomon Hicks, I love you more than you will ever know.

King Solomon Hicks, I Love You More Than You Will Ever Know. Linda Ronstadt uit Arizona is door haar slopende ziekte uitgezongen, maar haar oeuvre is nauwelijks te overtreffen. Ze had 60 hits, ze maakte 42 prachtige albums en dit nummer was een top 5 hit in Amerika, Canada, Australië en Engeland. Het is een compositie van Roy Orbison. Linda Ronstadt, Blue Bayou.

Linda Ronstadt, Blue Bayou. Junior Wells, dat was een Monte Monica-speler uit Memphis, maar hij ging naar Chicago om daar de opvolger te worden van Little Walter, die bij een café-ruzie om het leven kwam. Junior Wells vormde jaren in duo met gitarist Buddy Guy en hij toerde met Van Morrison en de Rolling Stones door Amerika. Junior Wells, keep your hands out of my pockets.

Junior Wells, Keep Your Hand Out of My Pockets. De Nitty Gritty Dirt Band werd in 1966 al opgericht in Long Beach in Californië. En zanger-gitarist Jeff Hanna en drummer Jimmy Faden zijn nog steeds van de partij. Jaren geleden verhuisde de band al naar Nashville en ze hadden grote hits met Mr. Bojangles, een nummer van Jerry Jeff Walker, en An American Dream onder de naam The Dirt Band. Bij elkaar hadden ze 43 hits. De Nitty Gritty Dirt Band, Working Man.

Nitty Gritty Dirt Band, Working Man. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. William Clark, dat was een mondharmonica-speler uit Californië. De man had hartproblemen, maar hij leefde het klassieke rock'n'roll leven. Drank, drugs en spelen tot je erbij neervalt. En dat gebeurde op 2 november 1996. Na een optreden in Fresno in Californië overleed hij aan een hartstilstand. Hij werd 45 jaar. William Clark, Broke and Hungry.

0: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa.
4: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3 sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
11: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Rooij.
12: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en VIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
11: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio Drenthe.
1: De avond van Drenthe.

0: en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iran-oorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
2: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, et c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
1: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
3: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
1: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
2: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor, maar totdat de video van Benneke Veer kwam.
3: De Israëlische minister.
2: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
1: Ja, een 6e Nederlander die naar huis komt heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder, het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking, kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden, maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
2: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
1: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
3: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet met de militaire acties in Venezuela en Iran.
1: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark,
1: André Hazes,
0: Suzanne en Freek,
1: Marco Schuitmaker,
0: Jan Smit en nog veel meer.
1: Dat is
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraken Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de krachtigste en grootste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Uiteindelijk wil eigenaar Elon Musk met SpaceX mensen naar de maan en Mars brengen. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar toen